0: Jouw 538.
1: Jouw hits. Jouw 538.
2: Let's get down to business.

0: 538.
1: Favorite. Hey, wij zijn Suzanne en Freek.
2: En deze week is ons nieuwe nummer pijnstiller de 538 Favorite.

0: uur.
1: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. Steeds vaker wordt AI gebruikt om beelden van seksueel kindermisbruik te maken. Dat zegt de Internet Watch Foundation, die dat in de gaten houdt. Ze vonden ruim 6300 afbeeldingen in de eerste helft van dit jaar. Dat zijn er al meer dan in heel 2025. De organisatie wil dat de Europese Unie met strengere regels komt, zodat zulke afbeeldingen makkelijker opgespoord en verwijderd kunnen worden. Opnieuw zorgde een grote groep jongeren voor onrust in het centrum van Apeldoorn. Ze stichtten brand, staken vuurwerk af en één jongen daagde de politie uit. Hij is aangehouden. Daarbij hebben agenten een taser gebruikt. De politie was extra alert omdat online zou zijn opgeroepen om de confrontatie met de politie op te zoeken. Waarom is niet duidelijk. Zaterdagavond was het ook al onrustig in het centrum van Apeldoorn. Australië onderzoekt of de co-piloot die zijn collega aanviel op de Fly Dubai-vlucht in hun land geradicaliseerd is. Dat meldt de BBC. Hij zou tussen 2015 en 2017 in Australië hebben gestudeerd. De Omaanse man wordt ervan beschuldigd dat hij het vliegtuig richting Israël wilde laten neerstorten. Passagiers wisten hem te overmeesteren en dat te voorkomen. En mensen kopen steeds vaker in hun eentje een huis. Dat blijkt uit cijfers van de hypotheker. 34% van de kopers deed dat alleen het afgelopen kwartaal. Dat is 11% meer dan vorig jaar, terwijl het aantal stellen dat een huis kocht nauwelijks toenam. Het komt waarschijnlijk doordat er veel huurwoningen te koop worden gezet. Die zijn vaak kleiner en goedkoper en stelletjes zoeken vaak een prijsklasse hoger. Dan nog het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 6 graden. Op sommige plekken kan mist ontstaan. Vanochtend lost die mist op en volgt een zonnige herfstdag. Het wordt zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
2: 538 Stemmenjacht.
3: Dit is de stem uit koffer 6.
4: Zeker.
3: Weet jij al wie het is?
2: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
3: Druk op de knop in de 538-app.

0: ik ben Charlotte Dudler. Leerlingen van een middelbare school in het Friese Oosterwolde gaan vanochtend gewoon naar school, ondanks dat ze een dreigmail kregen. "Ik schiet deze school maandag overhoop," stond daarin. De directeur zegt tegen Omroep Friesland dat er volgens politie en burgemeester geen acute dreiging is en ze dus gewoon open kunnen. Tijdens de eerste les gaan ze het wel met de leerlingen bespreken. Mensen kopen steeds vaker in hun eentje een huis. Dat blijkt uit cijfers van de hypotheker. 34% van de kopers deed dat alleen het afgelopen kwartaal. Dat is 11% meer dan vorig jaar. Terwijl het aantal stellen dat een huis kocht nauwelijks toenam. Het komt waarschijnlijk doordat er veel huurwoningen te koop worden gezet. Die zijn vaak kleiner en goedkoper. Stelletjes zoeken vaak een prijsklasse hoger. De vrouw die 7 mannen van een studentenvereniging van een Amerikaanse universiteit beschuldigt van groepsverkrachting, wordt bedreigd. Dat zegt haar advocaat. Mensen zeggen dat ze haar het zwijgen opleggen als ze haar aanklacht niet intrekt. De zaak zorgt voor veel ophef in Amerika, omdat de beschuldigde mannen eerst nauwelijks werden gestraft door de universiteit. En vrouwen spreken zich sindsdien massaal uit over seksueel geweld op universiteiten. Ze is lang niet de enige, zeggen ze. En misschien heb je het wel voorbij zien komen op je tijdlijn. Topsporters en onze minister-president die ene Gerry succes wensen. "Het hele land staat achter je en we zijn trots op je," zeggen ze in video's. Volgers snappen er niks van. Wie is Gerry? De Telegraaf weet het. Het gaat om een nieuwe campagne van NOC-NSF. Gerry staat voor alle mensen die net pas beginnen met sporten en ook aangemoedigd zouden moeten worden. Dan nog het weer. Het is helder en fris, zo'n 6 graden. Op sommige plekken is het mistig. Vanochtend lost die mist op en volgt een zonnige herfstdag. Het wordt 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
1: 538. De 538 Stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 6.

0: Goedemorgen, ik ben Charlotte Dittler. Het UWV legt bij fraudes met uitkeringen meer en ook hogere boetes op aan mensen met een buitenlandse achternaam. Dat hebben het AD en Eén Vandaag uitgezocht. Medewerkers van het UWV zeggen dat discriminatie en racisme onlosmakelijk verbonden zijn met hoe de organisatie te werk gaat. De topman van het UWV biedt in de krant zijn excuses aan. Dit kan niet, zegt hij. Leerlingen van een middelbare school in het Friese Oosterwolde gaan vanochtend gewoon naar school, ondanks dat ze een dreigmail kregen. Ik schiet deze school maandag overhoop, stond daarin. De directeur zegt tegen Omroep Friesland dat er volgens de politie en de burgemeester geen acute dreiging is en ze dus gewoon open kunnen. Tijdens de eerste les gaan ze het wel met de leerlingen bespreken. Bij een schietpartij op een straatfeest in Amerika zijn 2 mensen omgekomen en zeker 35 mensen gewond geraakt. 2 gewonden zijn er slecht aan toe. Politie daar zegt niet of er iemand is aangehouden en of ze al weten wat het motief was. Ze onderzoeken nog wat er precies gebeurd is. En misschien heb je het wel voorbij zien komen op je tijdlijn. Topsporters en onze minister-president die ene Gerry succes wensen. Het hele land staat achter je en we zijn trots op je, zeggen ze in video's. Volgers snappen er niks van. Wie is Gerry? De Telegraaf weet het. Het gaat om een nieuwe campagne van NOC-NSF. Gerry staat voor alle mensen die net pas beginnen met sporten en ook aangemoedigd zouden moeten worden. Dan nog het weer. Vanochtend is het op sommige plekken mistig en het is nog best fris, zo'n 6 graden. Later vandaag lost die mist op en dan wordt het een typische herfstdag met afwisselend zon en wolken. En het wordt zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
1: 538. De 538 stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 6.
3: Zeker.
2: Weet

Mika Geuze een filmpje online zetten waarop ze een hap nam van dat spul. En nu gaat iedereen dat doen. Dus Team Ochtendshow wilde wel eens kijken of de fuzz terecht was. Dat moment van afgelopen week hoor je zo meteen nog even terug. Team Ochtendshow is op zoek naar het allerlelijkste kunstwerk van Nederland. En er zijn al een hele hoop inzendingen binnen. Ivo had ook zijn kunstwerk ingediend. Hoe dat eruit ziet, dat vertelde hij in geuren en kleuren. Dus dat hoor je ook zo meteen. En later deze ochtend, rond 9:15, hoor je Albert Verlinde met zijn blik op het wereldnieuws. En dat deed hij afgelopen maandag ook. Dus dat fragment hoor je zo meteen ook nog even terug. Qua weer vandaag, een beetje mistig aan het begin van de dag. Plaatselijk dichte mist, dus kijk uit. Tweede helft van de ochtend is die mist weg. En als je dan op de temperatuurmeter kijkt, dan zie je 19 tot 21 graden staan.

Bruno Mars en Grenade. Goedemorgen en welkom bij 538 op de vroege maandagochtend. Als je al langs je nest staat, even een virtueel schouderklopje voor jou. Zometeen om 6 uur de start van de 538 ochtendshow. Er zijn al je vrienden er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En voordat het 6 uur wordt, blikken we nog even terug op de allerleukste fragmenten van de afgelopen week. Zodat je goed beslagen ten ijs komt als die gasten zometeen beginnen aan de 538 ochtendshow. Het ging afgelopen week over tomatenpuree. Omdat Monique

0: Guetta en Kim Petras, When We Were Young, op Radio 538. Mijn naam is Martijn, goedemorgen. We zijn toe aan het werken naar de start van de 538 ochtendshow. Je vrienden plus vriendin Tim, Rick, Niels en Florentien staan voor je klaar. Straks om 6 uur zijn ze met een nieuwe 538 ochtendshow. Met voor jou ook een nieuwe kans op 15.000 euro. We pakken de stemmenjacht straks weer op. Koffer 6 is inmiddels open. 15.000 bedrag wat erin zit. Als je de bijbehorende stem weet te raden, is dat bedrag helemaal voor jou. Geef je op via de app van 538 als je mee wil spelen. Wie weet zit je deze ochtend al in het spel. Iedere maandagochtend is er ook plek voor Albert Verlinde in de 538 ochtendshow. Want iedere maandagochtend rond 9:45 checkt Team Ochtendshow altijd even.
1: Wat zal Albert Verlinde ervan vinden?
2: Even een aantal nieuwsgebeurtenissen met Albert.
3: Ja, we kunnen met Albert ook meteen even natuurlijk Estefana Polman bespreken.
2: Oh, ja, zeker. Albert, goedemorgen.
4: Ja, de verbinding is heel slecht.
2: Ja.
4: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Want jij mag wel blijven aanschuiven, toch, bij vandaag?
4: Vooralsnog wel. Ja. Je weet het nooit.
2: Nee.
4: Het is wel een beetje een rare toestand. Ja.
3: Maar hebben jullie een appgroep met alle duiders?
4: Nee, dat niet.
2: Estefana maar heeft een groep van alles. Ja. Oh. Is niet leuk, hè?
4: Vrijwillig of onvrijwillig, ja. Nee, ja, het is wel jammer. Maar als ik een beetje terugdenk, het was eigenlijk natuurlijk wel heel vreemd. Niemand wordt daar groot aangekondigd van. Die gaat het hele seizoen zitten op een vrijdag. Dat was eigenlijk al een beetje vreemd. Ik denk eerlijk gezegd dat bij René een beetje verkeerd zat. Dat hij dacht, laten we nou eerst kijken hoe het bevalt. En dan kijken wel. Dus ik denk dat misschien meegespeeld heeft. Dat SBS grote plannen met haar heeft. Op presentatievlak denken, zo zetten we neer.
3: Was het ook niet een beetje Albert in het heetst van de strijd dat op dat moment Renze net begon? Dat ze hier dachten van bij SBS, wij moeten even met iets komen om de aandacht naar ons toe te trekken?
4: Ja, achteraf. Maar goed, nee, dat kan inderdaad zijn. Maar ik denk eerder dat ze gewoon dachten, nee, hoe zetten we die nieuwe prestatrice neer? Want ze past natuurlijk wel een beetje in de sfeer van een Noah en van een Merel en een Helene. Want dat is echt ongelooflijk knap wat SBS de afgelopen jaren gedaan heeft. Met allemaal nieuwe gezichten neerzetten. En volgens mij was dit de missie. Nou, dit wordt de volgende, dit wordt er één erbij. Die natuurlijk ook weer in de sfeer van Helene zit. Ja. Dus dan is het ook niet zo vreemd om die op vrijdag naast te zetten. Alleen, ja, ik heb wel eens, ik zit er morgenavond weer. Oh. Maar ik heb wel eens gezegd, de VI is de meest onveilige werkomgeving waar je kunt zitten. Nee, maar toen ik het de allereerste keer zat, toen dacht ik ook, ja, hoe gaat dat vaak? Je zit er een keer en dan denk je, nou, dat ging wel lekker. En we dachten, nou, word je helemaal met de grond gelijk gemaakt aan tafel, live op tv. Dat functioneert behoorlijk sprint. Het is altijd een beetje raar. Dus toen weet ik nog dat Wilfred in die wandelgangen tegen me zei, hoe voel je dat ging? Ja, ik zei er niks over zeggen. Ik hoor het morgen wel. Ja. Dat is natuurlijk een beetje wat daar gebeurt. Dus, maar goed, voor Estefana, dat komt vanzelf weer goed. En ik kan me ook voorstellen dat je denkt, graag of niet. Het is nog een weekendavond ook. Dat je denkt, nou vind ik het heel erg dat ik toch gewoon lekker thuis blijf.
3: Ja.
4: Dan doen we het niet. Ja. Dus, maar goed.
2: Hey Albert, toch eventjes met jou doornemen. Want Nederland doet toch mee aan het Eurovisie Songfestival.
3: Ja, wat is dat?
4: Ja, wat is dat? Ja, volgens mij vindt de ene helft van Nederland het prima dat het gebeurt. De andere helft vindt het heel erg dat het gebeurt. Ja, en ik hoor dan bij die ene helft die zegt, jongens, alsjeblieft, het is een liedjestoernooi en laten we artiesten en omroepen daar met elkaar een vrolijke competitie doen. Ja, wat heb je eraan om mensen helemaal apart te zetten, snap je? Ook de mensen die tegen een oorlog zijn en die er niks mee te maken hebben. Dat, ik vind dat best wel heftig. Ik merk dan ook weer, wat er vorige week hier dan hadden we, hoe heftig de reacties zijn. We hadden het vorige week over dat onderzoek van homoseksualiteit en minder geaccepteerd. Nou, als ik dan bij Renze zit en ik zeg dit over dat songfestival, nou, dan lees je ook op socials, nou, gelukkig kan hij geen kinderen krijgen.
2: Ach,
4: ja, echt dat soort dingen, dat je denkt, jeetje jongens, waar zijn we terechtgekomen met elkaar? Laten we op een volwassen manier met elkaar over discussiëren.
2: Ja.
4: Of het wel of niet een goed idee is, op een gegeven moment is wat het is. En laten we in godsnaam niet elkaar constant de oren was op dit soort vlakken. Ik word er echt een beetje moe van, eerlijk gezegd. Want je gaat eind naar een situatie toe dat steeds mensen denken, ik zeg maar niks. Ja, willen we in zo'n samenleving leven met elkaar? Dat je bang bent om iets te zeggen, dat je volgens digitaal helemaal door de mangel gehaald wordt? Nou, daar pas ik voor. Ja. Dat is mijn Nederland niet.
2: Nee. Wie moet er...
4: Vrolijke ochtend naar dit mooie weer, hè? Ja, ik denk, gewoon even een stukje vrolijkheid in.
2: Wie zouden wat jou betreft namens Nederland aan het festival mee moeten doen? Heb jij...
4: Ja, er is natuurlijk maar één naam.
2: Davida.
4: Frans Bauer.
2: Nee, nee.
4: Nee, ja, Davina, dat is de enige dat je denkt, die heeft het nummer al klaar liggen, die weet hoe ze op moet treden, die heeft daar ervaring met de grote techniek van een songfestival. Denk, ja, wil je op een laat moment alsnog zeggen, dit gaan we doen. Hoewel natuurlijk ook een heel gedoe van gemaakt wordt, zeggen over hoe moeilijk het is om daar te staan, denk ik. Het is een liedje. En natuurlijk moet je kunnen repeteren met techniek om je heen, maar laten we het ook niet groter maken dan het is. Vorig jaar, wat een ver geleden had, dat die Cloud, die had zich suf gerepeteerd, maar die wist de tekst niet eens toen er stond. Dus kom op. Ja.
5: De kijker best een hoop mensen, hè? Dat is natuurlijk de andere kant.
4: Ja, dat wel, maar die zitten nu in de kamer, dus die zie je helemaal niet. Dus focus je gewoon lekker op die zaal die er zit. Maak een mooi optreden en zie dan maar wat er verder gebeurt. Maar ik hoop dat ze het durven, want je krijgt nu natuurlijk ook alweer kracht. Die zeggen ja, en die platenmaatschappij, en die wordt dan op aangesproken, die durft dat niet. Nee. Nou, zo maken we lekker alles politiek met elkaar. Dus volgens mij ligt het bij Davina en ik hoop oprecht dat mensen het fatsoen hebben dat als ze zegt ik ga het doen, ja, om er niet lastig te vallen en gewoon. Want daar ben ik gewoon, en daar zijn natuurlijk ook bang voor. Wat roep ik over me af als ik zeg ik ga wel meedoen? Ja. Maar dat betekent feit dat je iemand chanteert om thuis te blijven. Dat is eigenlijk wat je doet.
5: Ah, okay. Ja. En moeten we het dan nog even over de fluweelvoorzet van Ruben van Bommel hebben? Of zeg?
4: Het gaat wel lekker zo, hè? Oh, maar dan zie je maar als je die positiviteit van Valentijn Driessen gebruikt, tot welke grote dingen je kunt komen, hè? Met elkaar. Een beetje optimistisch erin. Oh, heerlijk, jongens. Nou, lekker mooi weer deze week.
3: We gaan ervan genieten.
5: Dat gaan we zeker doen.
4: Oh, heerlijk. Ik ga me nu aankleden. Heel gekheid. Maar, ik wil mensen toch een beeld meegeven.
5: Ja. Albert, we spreken hier volgende week.
4: Gezellig, tot volgende week.
0: Hoi. Ja, 9:15 hoor je er meer. Albert Verlinde met wat zou Albert Verlinde hiervan vinden in de 538 ochtendshow. Zometeen nog muziek van Flair, maar eerst Phil Collins.

Nou, de nacht ligt een klein beetje achter ons. We gaan richting de start van de ochtend. En die start pas echt wanneer de ochtendshow begint hier op Radio 538. Straks om 6 uur Tim, Rick, Niels en Florentien. Die zich afgelopen week hebben gewaagd aan een hapje tomatenpuree. Waarom hoort je denken? Nou, dat wordt zometeen duidelijk als je hoort waarom dat in de ochtendshow is behandeld afgelopen week. Verder is het team op zoek naar het allerlelijkste kunstwerk van Nederland. Je kunt jouw inzending nog doen. Hoe dat werkt hoor je zometeen ook nog eventjes. En muziek is onderweg van Ed Sheeran, The Bauza en Bluff. Die hoor je allemaal naar deze. Mark van Dalen met Enrico. Whatever in het voorprogramma van de 538 ochtendshow.

0: Sheeran. Op 538. Met die A-team en daarover gesproken. Hè?
1: 538. Martijn Lagarde.
0: Nou ja, ik doe ook aardig mijn best. Maar het A-team is het team van de 538 ochtendshow. Die hoor je om 6 uur. Dan zijn Tim, Rick, Niels en Florentine weer. Met alles wat de 538 ochtendshow zo leuk maakt.

0: Gijke Arnaert, Zoutelanden op Radio 538. Vroege maandagochtend, straks om 6 uur dus de start van de 538 ochtendshow. Waarin Tim, Rick, Niels en Florentien op zoek zijn naar het allerlelijkste kunstwerk wat in Nederland te vinden valt. Er zijn inmiddels al heel veel aanmeldingen binnen. Een van die aanmeldingen werd afgelopen week besproken. Dat was een hartstikke leuk gesprek, dat hoor je zometeen nog even terug. En dan vertel ik je ook hoe je je eigen kunstwerken kunt aanmelden. Dat kan heel makkelijk, daarover zometeen meer. Maar eerst even terug naar een momentje afgelopen week waarin tomatenpuree ineens de hoofdrol speelde. Monica Geuze, influencer, die postte een video waarop ze een hapje tomatenpuree nam. En nu wil eigenlijk iedereen dat ook doen. Maar ja, waarom? Waar gaat dit allemaal over? Dat vroeg Niels zich af. Dus had hij afgelopen week tomatenpuree mee naar het werk. En trakteerde die aan de rest van zijn teamleden. Luister mee hoe dat ging.
1: Gisteren was die Monica Geuze had natuurlijk die tomatenpuree
2: gelepeld.
1: Ik heb dat gisteren ook nog eventjes gedaan. Ik dacht, ik ga toch eens eventjes kijken hoe een tomatenpureetje... Ik doe het eigenlijk altijd alleen maar door de macaroni hamkaas.
2: Ja, lekker hoor.
1: Ik dacht, ik neem toch eens even een lepeltje tomatenpuree. Maar ik vond het niet lekker.
2: Het is heel sterk.
1: Dus ik dacht, ik heb even een potje tomatenpuree gegeven.
2: Nee!
1: En ik heb even wat... ik dacht, laten we als eerste even een lepeltje pakken.
2: Ja, pak even een nou, ik heb hoor. Wat grappig.
1: Dus ik dacht, laten we eens eventjes...
2: Ja, maar iedereen wel met zijn eigen lepeltje erin, hè?
1: He?
2: Proef op de som.
1: Ja. Even kijken wat iedereen heeft.
2: Jij bent boven, ik krijg niet
1: elke voor. Supermarkt. Oh god, het is god.
2: Ja, maar dit is een probleem.
1: Dit
2: is een probleem wat iedereen heeft. Dat lipje breekt dan af.
1: Oh ja. Wat is dit?
2: Ja, dit is er weer.
1: Zo.
2: Oh.
1: Het tomatenpuree die spuit er al uit. Dus ik maak dit even.
2: Ja, maak het even. Oh.
1: Gisteren is iedereen natuurlijk naar de supermarkt gerend om.
0: Het verbaast mij dat je nog tomatenpuree kon krijgen.
1: Nou ja, dit is echt, jongens, hier. Dit is 800 gram tomatenpuree.
2: Zo dan.
1: Dat is. En het is echt. Het ziet er heel smakelijk uit. Dus ik dacht, laten we even de proef op de som nemen.
2: Ja, zal
1: en dan is het niet met het puntje van je lepel erin, dipper ik.
0: Maar gewoon echt een goede lepel.
1: Okay. Ik vind wel, we moeten wel even gewoon. Een goede, volle lepel tomatenpuree.
2: Is dit een goede
1: lepel? Dat vind ik een hele goede lepel.
2: Een goede lepel.
1: Ik ga even de. Ik geef ook nog even aan Tim door.
0: Ja.
1: Even de. Flo, heb jij een lepel?
3: Nee, maar ik heb wel een klein
1: stukje. Wat doe je, Rick?
0: Oh nee.
3: Nou zeg.
0: Maar vind je het echt zo vies, ja?
1: Nou, dat is. Ik denk dat Rick duidelijk was over de tomatenpuree.
0: Ik moet wel zeggen, er staat op dat hij dubbel geconcentreerd is.
1: Maar een goede lepel.
0: Misschien is dat het probleem. Maar is het zo vies, ja?
1: Hoe was jouw tomatenpuree-ervaring?
2: Nou, dit is echt heel smerig.
0: Ja,
2: dit is echt heel smerig.
1: Nou, nu Tim.
0: Nou, ik ga ook. Ik heb
2: ja, maar wel een goede lepel, hè?
1: Ja, zo.
0: Kijk eens. Ik heb een goede lepel. Kijk of dit. Maar jullie zeggen, is het scherp? Is het?
2: Het is ongekend vies. Het is een aanslag op je maag.
0: Oké. Okay, nee.
1: Tim smikkelt ondertussen rustig in alle. Of,
3: nou, hij kijkt
1: eruit alsof jij wijn proeft.
2: Ik vind het niet vies. Ik vind het niet vies, moet ik eerlijk zeggen.
1: Paas me even aan Flo door.
2: Laten we toch even een plaatje daarna eventjes.
1: Nee, laten we Flo ook even een goede lepel.
3: Hij is niet zo groot.
1: Nee,
3: hoor.
1: Meer, kom op.
3: Nee, kom op.
2: Oh.
1: Ja.
3: Lekker.
2: Ja, toch?
3: Nee, dat is goed te doen.
2: Ik vind het wel lekker.
1: Even op de schaal 1 op 10, wat doet een lepeltje tomatenpuree?
2: 6,5.
1: Oké.
3: Ja, ik geef het een 8.
1: Een 8?
3: Ja.
2: Een 2.
3: Het is super lekker.
0: Ik vind nasmaak is ook wel lekker.
2: Och,
3: lekker zoet.
1: Ja, dat is het, hè?
3: Lekker zoet.
1: Het is wel zoetig en...
2: Maar heb jij nou, je hebt helemaal niet genomen, nog?
1: Ik heb het gisteren thuis gedaan.
2: Ja, dat snap ik. Maar
1: nee,
0: dat is wat andere blik, dat is wel helemaal leeg.
1: Ja, ik heb hem lekker leeg gelegen.
2: Ja.
1: Nee.
2: Maar misschien is het wel leuk dat we elke dag iemand wat meeneemt. En daar gewoon...
0: Oh ja. Dat is wel een leuk idee, ja. Ik heb nog ergens een blik koeienogen staan. Dat,
1: Nou ja.
0: Oh, maar dit is toch...
3: Nou, dit valt echt wel mee.
2: Ja, ik kan het niet velen. Nee. Ik ging echt over...
1: Maar was het de structuur?
2: Het is zo vies. Ik vind het zo vies, dit. Och. Ja.
0: Maar jij houdt helemaal niet van tomaten misschien ook.
2: Zeker wel.
3: Oh, ja, dat is net nog team ketchup.
2: Ik ben team ketchup.
1: Monica Geuze die deed natuurlijk gewoon die tube op weliswaar een lepeltje. Maar ik had wel het gevoel hoe verheerlijk zij erover deed. Of zeggen we die hele tube leeg gespoten heeft.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar het is volgens mij heel caloriearm. En het is vrij gezond, zeggen ze.
1: Oh, oké. Okay. Die pot is terug.
0: Dit is 538. Op weg naar de start van de 538 ochtendshow. Straks om 6 uur dus Tim, Rick, Niels en Florentien. Nu eerst muziek van Michael Jackson. Human Nature.

0: YouGel om 538 met Jamaican. Goedemorgen, mijn naam is Martijn. Ik presenteer jou vol trots het voorprogramma van de 538 ochtendshow. Straks om 6 uur start de hoofdmoot met Tim, Rick, Niels en Florentien. Maar voor het zover is, blikken we nog even terug op wat leuke fragmenten van de afgelopen week. Een week waarin Rick ineens op de proppen kwam met een ontboezeming. Dat hij eigenlijk best een grote kunstliefhebber is. Dat hij toch met heel kritische blik naar kunst kan kijken. En dat hem is opgevallen dat er ook heel veel lelijke kunstwerken zijn in Nederland. En toen ontstond spontaan het idee om op zoek te gaan naar het allerlelijkste kunstwerk van Nederland. Daar is inmiddels ook een website voor in het leven geroepen om jouw kunstwerk op aan te melden. 538.nl/kunstwerk. En er is al heel veel binnengekomen, want Nederland staat vol met hele lelijke kunstwerken. Ivo is een luisteraar die ook inzending heeft gedaan. En hij wilde wel even vertellen wat hem is opgevallen aan een heel lelijk kunstwerk in zijn omgeving. Luister mee.
1: Hey, we hadden net even over die zoektocht naar het lelijkste kunstwerk van Nederland. Gisteren al ontzettend veel foto's binnengekregen van luisteraars. Moet wel zeggen, ook een aantal mensen die een foto van de Johan Cruijff Arena deze kant hebben
2: gezien. Dat vond ik wel grappig.
1: Ja, wel lollig, ja. Maar Ivo die heeft gisteren al onmiddellijk een foto deze kant op gestuurd. Ivo, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Jij hoorde dit op de radio en je dacht, nou, dan weet ik er nog wel één te staan.
3: Ja, ik moest er meteen aan denken, inderdaad.
1: Want over welke plek hebben we het? Wat is het plaatsdelict?
3: Er staat een kunstwerk in Ulft en ja, die heeft wel een opmerkelijk uiterlijk.
1: Ja, hoe heet het kunstwerk in de volksmond?
3: De kutjes van Ulft.
1: maar is het dan ook wat jij omschrijft?
3: Ja, zo ziet het er wel uit. Ik ken het ook niet anders als een kutje.
1: Ja, want het zijn voor de mensen die het kunstwerk niet kennen, zou jij een klein beetje beeldend kunnen vertellen hoe het eruit ziet?
3: Ja, bij een rotonde net buiten Ulft staan 3 grote ijzeren voorwerpen. Ja. Die moeten schijnbaar ijzerovens voorstellen. Van binnen zijn ze een beetje oranje-roze en aan de buitenkant wat grijs.
2: Ja, oh, het is een oud kutje.
3: Ja, het is een oud kutje, ja. En die hebben ze daar neergeplant. Die staan inmiddels denk ik al wel een jaar of 30 of zo. Dus dat,
1: En wat is de algemene tendens rondom dit kunstwerk?
3: Nou ja, op het algemeen vinden mensen hem heel lelijk.
1: Ja.
3: En hij is ook al een tijdje weg geweest. En hebben ze het weer opgeknapt om weer terug te plaatsen. Dus blijkbaar is de gemeente er wel heel content mee.
1: Ja, ja. En het zouden dus oude ijzerovens voor moeten stellen. Maar het zijn inderdaad, ik zie de foto hier die jij mee hebt gestuurd.
2: Nee, maar jullie zijn in de maling genomen in Ulft.
1: Het zijn gewoon 3 vagina's.
2: De artiest lag in grond.
3: Ja, dat klopt. Ja, het is een bijzonder kunstwerk inderdaad. Vandaar dat ik hem ook doorsturen.
1: Ja, nee, je hebt groot gelijk.
2: Het zijn eigen soort Maria-kapelletjes. Als je het een beetje vergelijkt met in Duitsland of weet je wel, langs de weg, staat er vaak zo'n Maria-beeldachtig ding. Die vorm heeft het een beetje, toch?
1: Ja, daar ga ik nu ook anders naar kijken.
3: Ja, ik zie het toch wat anders in.
1: Ja, met name ook door het kleurgebruik heeft het wel. Heb je direct die associatie. De kutjes van Ulft. Nou ja, Ivo, fijn dat je even met ons mee hebt gedacht. We zetten hem erbij op de longlist. Maar ik denk, dit zou zomaar wel een kans hebben kunnen zijn.
2: Ja, absoluut.
3: Ja, ik denk het ook. Maar ik denk de arena trouwens ook wel.
0: Ivo, dankjewel. En je kunt ook jouw kunstwerk nog indienen via 538.nl/kunstwerk. Dan maken we daar binnenkort een shortlist van en dan gaat het echte stemmen beginnen. Wat wordt het allerlelijkste kunstwerk?

0: 5. Christina Aguilera moves like Jagger op Radio 538. Zometeen de start van de 538 ochtendshow, waarin er ook plek is voor jou in het draaiboek. Iedere ochtend is een plek voor de eerste luisteraar van de dag. Dat kun jij vandaag worden als je nu belt 0909-30538. 0909-30538 word je de eerste luisteraar van de dag en win je een uniek eerste luisteraar t-shirt. Veel plezier met de 538 ochtendshow.
1: 538 nieuws. 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Bij de presidentsverkiezingen in Brazilië heeft de rechtse Flavio Bolsonaro verrassend de eerste ronde gewonnen. De zoon van de oud-president Jair Bolsonaro kreeg 47% van de stemmen. Zittend president Lula bleef steken op 45%. En over 3 weken volgt een tweede en beslissende stemronde. De A9 naar Alkmaar is weer toegankelijk, meldt Rijkswaterstaat. De snelweg bij Amstelveen was sinds gisterochtend dicht nadat een vrachtwagen was gekanteld en dwars op de weg lag na een botsing met een personenauto. En hierdoor moest het asfalt worden vernieuwd. En Oranje heeft opnieuw gewonnen van Servië in de Nations League-wedstrijd. Dat was gisteravond. En weer met 2-1, net als de uitwedstrijd. Koopmeijner scoorde in de 31ste minuut en daarna kwam snel de gelijkmaker van Servië. In de 72ste minuut hielp Zirkzee ze naar de winst. Ja, en voor Van Dijk was het dubbel feest vieren, want hij kreeg de gouden schaal mee naar huis voor zijn 100ste interland. Gaan we naar het weer. Ja, de dag begint op lokaal met wat mist. Verder is het zonnig en droog, 19 tot 23 graden zelfs. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Ja, dankjewel, Flo. Doe je knopjes
2: het
0: niet?
2: Nee.
0: De files, waar staan ze, Rick?
3: Best als je knoppen die beginnen op de A4 Rotterdam-Amsterdam bij Prins Klausplein, 5 minuten. Andere op de A15 Ridderkerk, Oostvoorne bij Havens, 6200. De vertraging 12 minuten.
0: 1 over 6. Wij zoeken een eerste luisteraar om de radioshow vanochtend te openen. Dat kan via 0909-30538. Dus 0909-30538. Zou je het leuk vinden om vandaag onze eerste luisteraar te worden en daarvoor een t-shirt ontvangen? Dan zou ik even bellen. En wie weet, tot zometeen hier.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
5: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
8: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
9: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
1: 538. De 538 stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 6.
10: Zeker.
1: Weet jij al wie het is? Speel mee.

sessie radio aan. En dan moet je een lekker vrolijk amusementsprogramma hebben met de weetjes uit de kranten en zo die besproken worden. Maar dan krijg je deze omgeving van mafketels die alleen om zichzelf zitten te schaterlachen.

0: En here I go again. Ja, nou, dat kunnen wij ook wel stellen natuurlijk. Daar gaan we weer. Want ja, een nieuwe werkweek. Een nieuwe maandagmorgen en een nieuwe ochtendshow. We schrijven 5 oktober vandaag. Nou, hey Niels, hey Flo, hallo.
1: Flo is een beetje ziek.
2: Ja, ik ben een beetje ziekig. Ja,
0: wat heb je?
2: Ja, een beetje koortsachtig.
0: Oh nee, oh, ik hoor het ook. Ja, je kunt het gekouden.
3: Naar huis.
2: Ja,
0: ja, maar dan moet je
2: ja, weet je, ik heb, vannacht dan lig ik helemaal te zweten en heb ik koorts. Maar ik kan me niet ziek melden vannacht.
4: Ik denk ook een...
0: Zo niet?
2: Ja. Ja, nou ja, dan zit hier toch niemand?
0: Ja, dat wordt echt wel opgelost. Nou ja, ik vind het wel van karakter getuigen. Ja, nee, dat je er gewoon bent.
4: Er zouden er genoeg zijn die nu denken, joh, de hartelijke groeten. Ik draai me om en zoek het uit.
0: Zoek het maar dat denk jij niet?
2: Nee, dat kan toch ook niet?
0: Nee, ik snap heel goed.
2: Dus ja, je dat voelt was je verantwoordelijk. Even een dilemmaatje. Maar ja, ik ga niet, dan denk ik van, nou ja.
0: Maar ben je het hele weekend al niet lekker?
2: Nee, ik was het hele weekend al niet helemaal lekker.
0: Oh, bah.
2: Dus ja, ik dacht het is wel over tegen de tijd dat de baan nog is.
4: Coronaatje.
2: Ik zou niet. Ik test dat eigenlijk.
4: Nee,
2: kun je überhaupt nog wel een test kopen?
4: Geen idee.
0: Nee, wat moet je er ook verder mee? Ja, vroeger wist je ook niet wat je had, toch?
2: Ja, en dan heb je het.
0: Ja, precies.
4: Ah, nou, dat is niet het Westnel.
3: Zo, dat hoop ik best hoor.
4: Dat hoop ik niet. Ik weet niet wat de symptomen zijn van...
0: voor oudere mensen heel gevaarlijk. Dus laten we hopen dat dat...
4: Nou ja, voor iedereen heb ik het idee.
0: Ja, het Westnel-virus is
2: even best als je...
0: Maar moeten we even een kopje thee voor je regelen?
2: Nee?
0: Nee. Iets, een paracetamolletje, kunnen we iets doen?
2: Die heb ik al genomen.
0: Dekentje, kruikje, zeg het maar hoor.
4: Oh, wel lekker.
2: Dat hoeft dan wel lief van jullie.
4: Nou ja, mocht er nog iemand...
2: aanmelden.
4: Aanmelden als nieuwslezer. En Flo uit deze vervelende positie kunnen bevrijden.
0: Als iemand luistert die wel eens nieuws gelezen heeft, kom even deze kant op, dan kunnen we je aflossen. Ja. Nee, je gaat het wel volhouden, toch?
2: Jawel.
0: Ja, dat moet goed komen. Ja, dan is er gisteravond gevoetbald. Het Nederlands elftal heeft de eerste periode onder bondscoach Xabi, als dat schijnt te moeten zeggen zo, afgesloten met een 2-1 overwinning. Servië was de tegenstander in de Nations League. Ja. Omdat Griekenland en Duitsland gelijk speelden, is Oranje op doelsaldo koploper in de groep geworden.
4: Lekker.
0: Denzel Dumfries na afloop van de wedstrijd.
5: Nieuwe coach voor informatie. Die probeert alles goed, zo goed mogelijk uit te voeren. Ook bij Vlagen zie je dat het heel goed uitkomt. Bij Vlagen zie je ook wel, denk ik, vandaag ja, dat je slordigheidje ziet. Heel eerlijk is eerlijk, mag het ook wel gezegd worden. Het is ook wel zwaar. Dus ja, een stukje vermoeidheid, slordigheidjes, waardoor je dat krijgt. Maar overal goede overwinning en op naar de volgende.
0: Ja, dus Denzel, die zegt, joh, als ik zeg dat het zwaar is, dan moet je het maar aannemen. Ik heb bij hem ook meteen als hij het zegt, dan geloof
4: dat
0: ik het ook
4: denkt van, nou ja, uiteindelijk had het wel 6-1 kunnen staan voor Nederlands elftal. Ja, denk ik. Zeker die eerste helft. Tweede helft heb ik niet gezien, maar ze hadden zoveel kansen.
0: Ja, bij de tweede helft was het met de billen bij elkaar. Omdat Nicky van de Ven die ging op een gegeven moment het veld. En er was al, ze waren door de wissels heen.
4: Ah,
0: dus de laatste paar minuten hebben ze met 10 man moeten spelen in het Nederlands elftal. Ja, er was een speler op zijn hand gaan staan. Die ging echt, die Nicky van de Ven, als je ernaar zat te kijken, de pijn die hij had, voelde je door de televisie heen. Hij stond echt op zijn knieën te meppen en had zo'n verschrikkelijke pijn.
4: Au.
0: Maar goed, uiteindelijk dus toch nog de 2-1 naar het vuur gesleept.
4: Ja,
0: en ja, lekker dat Nederland nu bovenaan staat.
4: Ik zeg, laten we het niet meer doen 3 weken in het land.
0: Nee, het is veel, hè?
4: Het is veel. De competitie ligt er lang stil voor de andere clubs. Het is...
0: is niet leuk. Want pakken we hem nu wel weer op deze week, de competitie?
4: Ja, die begint komende vrijdag weer.
0: Ja.
4: Met PSV, Heerenveen, Heerenveen, PSV. Even, maar in november hebben we weer Interland.
0: Weer zo'n periode van 3 weken.
4: Ja, wel kort, maar dan spelen we tegen Duitsland. En waar hebben we nog meer tegen gespeeld?
0: Griekenland?
4: Ja.
0: Ja.
4: Die zien we in november weer. Dus dan ligt weer de competitie stil.
0: Weet je. Wij hebben Doody hebben we aan de telefoon. Goedemorgen.
6: Een hele goede morgen.
0: Doody. Is dat je echte naam, Doody?
4: Doody?
6: Ja, zeker.
4: Dat
6: is mijn echte naam.
0: Oh, wat leuk.
3: Hoe schrijf je Doody dan?
6: Met een pen.
4: Oké,
0: Doody. Doody is wakker, hoor.
4: Lekker man.
0: Ja,
3: ik hou ervan.
0: Ja, heel leuk, hoor. Maar, Doody uit Groningen.
6: Ja, dat klopt.
0: Ja, werkzaam op de graafmachine.
6: Ja, ik ben kraammachinist.
4: Oh, maar zit jij op 50 meter of zit je in een shovel?
6: Nee, graaf.

0: graafmachine. En die in de grond graaft. En dan...
1: Speciale
0: klussen, zeg maar.
2: Ah. Maar jij doet een steengroef in Duitsland ben je momenteel aan het werk.
0: Ja, daar ben ik bijna. Ik ben al een week of zes op deze klus.
2: Ja.
0: En zijn mijn gaten graven van 18 meter diep.
3: Zo, maar jouw graafmachine is ook zo'n... die kan ook zo diep.
0: Ja, je graaft jezelf in etappes naar beneden.
1: Oh, dus jij zit 18 meter onder de grond?
0: Die 18 meter onder de grond, ja. We moeten vandaag nog 2 meter, dan hebben we de 18 meter bereikt.
2: Zo dan.
3: En wat zit daar op 18 meter? Wat zoeken ze?
0: Nou, wat de bedoeling is eigenlijk, daar zit vels in de grond. Dat is, ja, dat is een soort steenachtig iets.
3: Ja.
0: En er zit een cementfabriek waar wij aan het werk zijn. En daar wordt cement van gemaakt.
3: Ah,
2: kijk aan. Okay.
0: En nu is die fabriek is zo verouderd. Dan gaan ze een nieuwe fabriek bouwen. En normaal moet dat materiaal gekoeld worden.
3: Ja.
0: En ze willen helemaal meegaan in de tijd en zo groen mogelijk zijn. En dan willen ze door aardkoeling willen ze het materiaal dus zo meteen... Er komt een breekinstallatie in die gaat van 18 meter te staan.
3: Ja.
2: Ja.
0: En zo door de aardkoeling willen ze het materiaal koel houden. Nou. Dat ze geen stookkosten hebben om zo'n... Ja, machine aan te sluiten.
3: Zijn toch slim die Duitsers?
2: Dat is wel handig,
3: ja.
2: Hè?
3: Ja.
2: Ik bedoel, als er een kuil gegraven moet worden, zou je denken, dan kunnen die Duitsers zelf wel.
0: Ja, daar hebben ze goed in.
2: Daar hebben ze zelfs nog niet voor nodig.
0: Ja.
2: Maar interessant, denk ik. Is er dan ook nog een soort feestje als je dan het diepste punt hebt bereikt?
3: Oh ja, het dieptepunt.
0: Nou ja, hoop ik wel. Meestal hebben ze in Duitsland wel als je het diepste punt bereikt hebt. Dan komt er een hele delegatie of... dan komt er dan meestal zo'n curryworst tent en een hele gekkigheid erbij.
2: Echt waar, hè?
0: Ja, het is meestal zo ook als je de eerste spaart, dan zeggen ze eigenlijk de eerste schep van een bouw, dan komt een hele delegatie en dan krijg je een fris drinken en eten en... Dus ik zit even in Duitsland, nee, het is goed.
3: Maar ik ben even benieuwd naar, jij zegt nog 2 meter, ben je daar nu de hele dag nog mee bezig of is het om 8 uur de kraan aan en om 8:10 zit je op die 2 meter?
0: Nee, het is allemaal rots. We gaan een kraan achter ons aan met een soort van sloof aan, want we zijn ook groot.
3: Ja.
0: En die slaat die stukken kapot, zeg maar. En wij laden het op speciale dumpers, van die zelfrijdende dumpers.
2: Jemig.
0: En die gaan dan, en we hebben nou een helling, een steile helling van 36%. En daar gaan ze stijl omhoog.
2: Hallo.
3: Ja, dan snap ik wel dat er een curryworstentent komt. Dat
2: het allemaal goed gegaan is. Nou.
0: Ja.
2: Uitdagend, Dodi.
3: Absoluut.
2: En jij bent vandaag, naast dat je natuurlijk bijna het diepste punt bereikt hebt. Ja, misschien is dit ook wel een dieptepunt, dat weet ik niet.
4: De eerste luisteraar.
2: Dat ben jij vandaag. Zo.
0: Helemaal super, dankjewel.
2: Ah, dit is een hoogtepuntje, dat weet ik zeker. We sturen het shirt naar je toe.
0: Helemaal super, dankjewel.

plaatsen mistig van start gaat. Dus doe een beetje voorzichtig als je zo meteen de weg op gaat. Verder alle ruimte voor de zon. En de temperatuur is een beetje vergelijkbaar met die van gisteren. Zo 19 tot 22 graden. En het zonnetje erbij. Daddy Swims is dit. En

0: Louis Armstrong, Stay Never Leave in de 538 Show. Inmiddels 6:50 geworden. En verderop in dit radioprogramma gaan wij uiteraard weer verder met het spel Stemmenjacht. Want ik zie hier, en ik moet zeggen, dat is wel een mooi gezicht, dat er een koffer opengeklapt staat met een nog hoger geldbedrag
1: dan
0: dat
1: we hadden.
0: Zo. Er staat inmiddels 15.000 euro.
1: Komen een beetje in de grote bedragen terecht.
2: Grote bedragen, ja.
1: Maar dat moet ook, want we roepen de hele tijd, we geven in totaal 100.000 euro weg. Dus ja, vroeg of laat.
2: Moet er een grote jongen uitkomen.
0: Nou, ik vind 15.000 euro vind ik wel een serieus bedrag. Koffer 6 is dus geopend. Dat betekent dat de vijfde koffer eindelijk weggespeeld is. We zijn natuurlijk heel lang op zoek geweest naar... jij dacht misschien zelfs wel dat het een man was.
1: Nou, dat kwam in jullie begonnen een beetje daar... en uiteindelijk heb ik jullie daarin gesteund.
0: Zielig was volgens mij het moment. Ja. We kunnen wel eventjes teruggaan naar afgelopen vrijdag. Want toen is het koffer 5 geraden.
3: Zielig.
0: Ja, ik vind het ook zielig als je dit moet raden, want dat is niet te doen.
3: Nou, ik denk Bente Fokkens.
0: Is het Bente Fokkens voor 10.000 euro?
4: Het antwoord is...

0: Je wist het ook zeker?
1: Ja, ik wist het echt zeker.
2: De 538 Stemmenjacht.
0: Het was dus Bente.
3: Knap hoor.
0: Ja, waanzinnig knap. Bente Fokkens, zoals ze heet. Maar ja, goed, we kennen allemaal als Bente. Ja.
3: Wat gek is, ze is hier een paar weken geleden nog geweest.
0: Ja,
3: zeg ze niks. En dan spreek je er en hoor je er, maar totaal niet dat je die link legt dan.
0: Nee.
3: Gek, hè?
0: Maar... Nee, ik had ook niet aan Bente gedacht eigenlijk.
3: Ook niet.
0: Bender is wel...
3: Ja, zat er dichtbij.
0: Die is wel langsgekomen nog, maar Bente... Nee.
1: Ja, maar ja, als je je eigen vrouw al niet eens herkent...
0: Dat nee, dat is ook zo natuurlijk.
1: Een moeilijk spel.
0: Ja, ja, en, ja. En mijn zoon, het ging allemaal langs me heen. Ja. Maar grappig als je
4: ik herkende je vrouw wel.
0: nou, straks is een nieuwe ronde Stemmenjacht. We spelen voor 15.000 euro. Kijk, dat zijn de bedragen. Ja. Dat gaan we zo meteen omspelen. Na Scouting for Girls, want die hoor je nu.

0: Scouting for Girls. Dit zijn de Love Song bij 58. Het is inmiddels 6:55. Dat betekent dat hier zo dadelijk het laatste nieuws door is. Florentien is daar verantwoordelijk voor.
1: Nou, veel mensen vragen zich af wie Gerry is. Want je ziet Gerry veel voorbij komen op de socials. Ik ga jullie verlossen. Ik weet wie Gerry is.
0: Ik heb geen idee waar dit over gaat.
2: Ik heb heel Gerry nog niet.
0: Praat ons bij zo meteen.
3: Na 3 weken 538 stemmenjacht loopt niet alleen de spanning steeds verder op.
4: Maar ook het geld in de koffers.
3: Raad jij de stem uit de net geopende koffer 6?
4: Dan win je 15.000 euro. De 538.

0: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
1: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
1: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
3: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
5: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
6: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
5: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
7: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
8: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur. Zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
14: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
16: Voor de makers. Praxis.
17: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
18: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
19: What a walk!
18: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
19: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
20: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
21: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
20: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
19: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
22: Ja, goedemorgen. Vandaag beginnen we op veel plaatsen mistig. Daarna is er alle ruimte voor de zon. De temperatuur 19 tot 22 graden. En hoe het op de weg aan toe gaat, dat weet ik.
23: 15 files beginnen op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Kerkdriel, 18 minuten. A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoetewoudendorp, 19. A15 Ridderkerk-Oostvoorne bij Havens, 6223 minuten. En de laatste is de A16 Breda-Rotterdam bij Schravendeel. De vertraging 17 minuten.
22: Het is er 6:55. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
24: Goedemorgen. Ja, 21 en SGP willen toch regels voor het versterkte geluid van gebedsoproepen uit moskeeën. Een eerder plan kreeg flinke kritiek van de Raad van State omdat het de vrijheid van godsdienst te veel zou beperken. Partijen hebben het voorstel volgens de Telegraaf nu aangepast. Ze richten zich vooral op gebedsoproepen die op vaste plekken en vaste momenten te horen zijn. De Verenigde Staten dan hebben 12 bommenwerpers weggehaald van de luchtmachtbasis in Engeland, waar vorige week 5 terreurverdachten werden opgepakt. Volgens de Amerikaanse media is er een nieuwe dreiging uit Iran en dat land ontkent iedere betrokkenheid. En de A9 naar Alkmaar, die is weer toegankelijk, meldt Rijkswaterstaat. De snelweg bij Amstelveen was sinds gisterochtend dicht nadat een vrachtwagen was gekanteld en dwars op de weg lag na een botsing met een personenauto. En hierdoor moest het asfalt vernieuwd worden, dus dat duurde even.
25: Wat zou er door je heen gaan op het moment als vrachtwagenchauffeur dat je vrachtwagen gaat kantelen? Zou je dat voelen? Dat je op een gegeven moment denkt, nou weet je, laat maar gaan.
22: Dat denk ik wel.
24: Ja, je gaat zo scharen natuurlijk.
25: Nou ja, dat vraag ik me af.
22: Zij valt niet in één keer om natuurlijk. Dat gaat geleidelijk.
25: Dat denk ik dan. Ja. Denk jij op een gegeven moment als je die keer...
22: Dat denk ik, ja.
25: En dat je dan op een gegeven moment in een soort slow-mo denkt van, nou, laat maar gebeuren
22: Daar gaat hij. Ja, ik hou hem niet meer.
26: Ik ging vrijdag naar huis toen op de A12 reed er een persoonauto. Die ging naar rechts. En die kwam al zo tegen een vrachtwagen gaan.
25: Oh.
26: Ik zag het zo gebeuren. Voor
24: oh, echt?
26: Ja.
24: Dat is toch ook griezelig,
26: 50 meter.
25: Zat iemand in zijn telefoon natuurlijk.
26: Maar de stress die je dan... Nou, de stress, weet je, iedereen begint op de remmen te staan. Nou, het is niet
25: normaal. Maar wat gebeurde met die vrachtwagen? Want je denkt, de vrachtwagen die kan best wel... Door.
26: Alleen die auto, die maakt een...
25: Ja, want voor die vrachtwagen denk ik... Alsof er een vlieg op je, bij een koe op zijn reet zit, denk
22: ik. Ja, ik denk dat je toch wel schrikt ook, hoor.
26: Zou er een vrachtwagenchauffeur luisteren die dat een keer mee heeft gemaakt?
22: Nou, ongetwijfeld.
26: Ja, ik ben, op een gegeven moment, je gaat.
24: Ja, je gaat.
25: Want die vrachtwagen stopt ook niet verderop.
26: Ja, wel, nee.
25: Gelijk
26: al die knipperlichten aan.
22: En er vallen denk ik meteen onderdelen af van die auto's. Want
26: die auto, die was...
22: Dus je hebt allemaal rommel wat over de weg stuitert. Ja.
24: Ik denk dat ook wel eens met mensen die een caravan achter zich hebben... als dat ineens begint te gaan.
25: Ja, wat je dan nog...
22: Ja, dat is... Mijn oom heeft dat gehad. Die was, ik denk dat ze 10 minuten onderweg waren. Die rijdt de snelweg op. En bij het invoegen aan auto ziet hem geloof ik niet.
25: Oh, die is aangetikt.
22: Die is aangetikt. En wat ik zei, die waren 10 minuten onderweg. Hele caravan, maar ook alles wat erin zat.
26: Maar het is een soort
22: alles over de snelweg. Hij zegt, maar dan sta je daar met de tranen in je ogen. Want al je spullen en je ziet gewoon auto's eroverheen rijden.
24: Je hele vakantie.
25: Maar ik vind sowieso met een caravan, dat zit maar vast aan dat kleine bolletje van een doorsnee. 5 centimeter.
22: Ja, dat hooguit, ja.
25: En dan doe je nog zo'n ijzer draadje eromheen. Mocht die losschieten.
22: Ja. We hebben Hendrik Jan aan de telefoon. Goedemorgen Hendrik Jan. Hallo?
27: Ja, goedendag.
22: Hey, goedendag. Jij hebt iets soortgelijks meegemaakt.
27: Ja, dat staat op mijn voorruit, hè.
22: Oh, dat staat erop. Maar jij hebt zoiets meegemaakt.
27: Ja, ik heb zoiets meegemaakt. En jullie hadden het erover van hoe je dat voelt. Nou, dat voel je wel.
24: Maar hoe gaat dat dan?
27: Hoe dat gaat? Nou, ik reed op dat moment met een trekker-oplegger met bagger.
25: Zo.
27: Dus met vloeibaar spul. En ik had dat... Ja, dat is massa. En ik had dat de vorige dag al geladen. Dus de andere dag ging ik lossen. En dan wat gebeurt er met bagger? Dan zakt de bagger eigenlijk, de dikke bagger zakt naar beneden.
25: Ja.
27: En bovenop komt dat water te leggen. Ja. Dus je moet al heel voorzichtig rijden. En ik reed ook heel voorzichtig. Alleen de luchtvering van mijn trekker, die was kapot.
25: Oh.
27: Dus in een flauwe bocht, ja, ik reed een gangetje op 30.
25: Ja.
27: Zakt de trekker. De luchtvering van de trekker die zakt naar beneden.
25: Ja.
27: Dus dan krijg je een soort knikpunt. Dus de trailer die zakt ook naar beneden. En ik zie hem eigenlijk Ik zei hem niet, maar ja, die bagger komt naar voren en ik zie hem in mijn rechtse spiegel, zie ik hem hangen. En echt hangen, naar rechts hangen. Dus hij hangt een halve meter, een meter naast mijn auto. Maar aan de rechtse kant stonden ook nog huizen.
0: Oh.
27: In de bocht. Dus ik dacht van, oh nee. Dus ik stuur nog naar rechts. Maar dat had helemaal geen zin meer. Dus toen ben ik gewoon naar links gaan sturen. En toen ging die vallen. En toen klapte die om. En toen spoot al die bagger eruit.
0: Oh, nee.
27: Dat heb ik niet meer meegemaakt. Want ik lag gelijk. En ik had geen gordel om.
0: Oh.
27: Ik lag gelijk aan de rechtse kant van de auto.
0: Yeah.
27: En toen ik eigenlijk het bewust was dat ik echt op zijn kant lag.
0: Yeah.
27: Toen, allemaal mensen eromheen gelijk. Het was 's ochtends vroeg. Hoe heet dat? Toen merkte ik eigenlijk dat ik ook een hele voorgevel van een huis had meegetrokken.
0: Oh nee, oh wat vreselijk.
25: Wel, jij hebt wel echt alles ook in één keer...
27: Ja, alles was in één keer. Ik had echt een engeltje op mijn schouder dat ik toch leefde. Zo. Want ik schoof ook nog een klein stukje door richting een betonnen trap. En dat stopte echt vlak voor mijn vooruit.
0: Hé, maar de mensen in dat huis, hebben die schade opgelopen? Ja, dat huis natuurlijk wel, maar die mensen zelf zijn er ongedeerd van afgekomen.
27: Die oudere vrouw die lag precies op dat stuk wat ik eruit trok te slapen.
0: Ja.
27: En die heeft ook een engeltje op de schouder gehad, want die had dus, zeg maar zo'n hele stevige kast, zo'n eikenhouten kast.
0: Ja, ja.
27: En die stond met de deuren gedraaid tegen de muur aan.
1: Kun je nagaan.
27: En zij lag onder het matras. En daar lag een heel groot stuk beton bovenop het matras.
0: Ja.
27: En ze had alleen een blauwe knie.
0: Oh. Nou, ongelooflijk. Ja, dat is wat je zegt, een engeltje op je schouder. Ja,
1: en op de knie.
27: Ja.
0: Fijn dat je even belde. En doe voorzichtig vandaag. Er zijn dus duidelijk luisteraars die dit wel hebben meegemaakt. Ja.
24: Ja, misschien heb je het wel voorbij zien komen op je tijdlijn. Topsporters en onze minister-president die ene Gerry dus succes wensen. En dan staat er, het hele land staat achter je. En we zijn trots op je, zeggen ze in filmpjes.
0: Ik heb dit nog niet gezien eigenlijk.
25: Nee, ja, ik dacht dat het een soort eerbetoon aan Gerry Kneteman was.
0: Oh.
25: Dat is de enige topsporter in Nederland die Gerry heet.
0: Ja.
24: Nou, het gaat om een nieuwe campagne. Gerry staat niet voor Kneteman, maar voor alle mensen die net pas beginnen met sporten en ook aangemoedigd zouden moeten worden.
25: Dat zijn allemaal Gerry's.
0: Ja.
24: Dat zijn allemaal Gerry's.
0: En waarom Gerry?
24: Ja, dat is volgens mij een algemene
25: naam. Dat is een beetje, hoe noemde Wilders ook alweer, de doorsnee Nederlander?
0: Henk en Ingrid.
25: Henk en Ingrid. Nou ja, dan is dit de Henk en Ingrid van het NOC.
0: Maar Gerry kan natuurlijk ook een vrouw zijn.
25: Ja, dat is lekker inclusief.
0: Ja, dat is...
24: Ja, het is een campagne van NOC NSF. En ze willen zich gewoon hard maken om sport toegankelijk en betaalbaar te houden voor iedereen.
25: Zij zeggen eigenlijk, we keren het een keer om. De topsporter moedigt de gewone Nederlander.
0: Ah, wat leuk.
24: Ja.
0: Nou, sympathiek bedacht.
25: Hey.
0: Maar mocht je Gerry dus een keer tegenkomen in je tijdlijn, dan weet je. Een fictief persoon staat voor alle sporters, beginnende sporters in Nederland. Flo, dankjewel. Muziek van Samber. My Body Isn't Ready hoor je nu in de ochtendshow.

0: My body isn't ready. Dat is vervelend. Samber hoorde je bij 58 in de ochtendshow. Het is 7:12 en tijd voor...
1: Lekker na de wekker.
0: Wij zijn even benieuwd wat we zo voor je kunnen draaien.
2: Ja.
0: Wij hebben sowieso... Oh, dit is wel leuk. We hebben Pink eventjes voor je klaarstaan. Die had namelijk op deze dag in het jaar 2008 een nummer 1 hit.

0: Zometeen helemaal horen, dat kan door een 1 deze kant op te sturen, want dan gaat je stem naar Pink en wordt misschien wel So What het plaatje met de meeste stemmen. Maar ze heeft geduchte tegenstand, want het was op deze dag in het jaar 2015 dat de scheiding van Stevie Wonder van modeontwerper Kai Millard na een aantal jaar voor de rechtbank werd afgerond.
1: Oh.
0: Dus toen konden ze echt uit elkaar.
1: Hij zag er niet aankomen, hè?
0: Ja, Stevie Wonder, optie 2.

0: trouwens altijd even een klein onderzoekje zo iedere ochtend rond dit tijdstip om te kijken welke plaat er leuker is. We hadden vandaag in dat onderzoek een liedje van Pink. So What was de eerste optie tegenover Stevie Wonder en Superstition. En dan is de grote vraag, ja, wat moeten we zo dadelijk draaien? Petra, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, uit Eindhoven.
1: Hi.
0: Hi. De gekste.
2: Is dat een kiedergat?
3: Nee.
2: Is lampen. Is dat een kiedergat, lampengat?
1: Nee, lampengat.
0: Lampengat.
3: Ja. Bijna weer, hè? De 11e van de 11e.
0: Oh ja.
1: Ja, dat is bijna inderdaad.
0: Maar ben jij een beetje carnavalsvierder, Petra?
3: Tuurlijk.
1: Ja, elk jaar wel. Ja? Zeker. Ja, maar ik begin niet op de 11e van de 11e, maar met carnaval zelf sta ik wel op de 20e.
0: Maar ga je dan echt, wat is het, de 4 dagen all-in? Of,
1: Ja, vroeger wel. Dan kunnen de kaarten toch niet meer aan.
0: Ja, het is wel topsport hoor.
1: Ja, dat is zeker waar. Ja. Vooral in vochtend doen we gewoon vroeg pieken. Dus dan is het
0: ook
1: beter vol te houden.
0: Ja, ja. Hey, even kijken hoor, Petra. Ik zie, jij werkt met dementerende normaal gesproken.
1: Ja, klopt. Ik ben er nou ook onderweg.
0: Vandaag begint het weer.
1: Ja, zeker. Het weekend is helaas weer bij.
0: Ja, wel heftig werk, denk ik.
1: Sorry?
0: Ik zeg wel heftig werk.
1: Ja, het is zeker een heftige ziekte, ja. Wat je ook niemand gunt.
0: Nee.
1: Nee, zeker.
0: Want dit is...
3: Ja, je weet uiteindelijk, het wordt er nooit beter op.
0: Nee.
3: Iemand wordt niet meer beter, iemand herstelt niet meer. Eindelijk gaan de mensen waarmee je samenwerkt alleen maar achteruit, toch?
1: Ja, klopt. Dus wij zetten ons ook echt erop in dat de mensen gewoon de warmste zorg kunnen krijgen die ze kunnen krijgen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, dat is mooi. Ja. Mooi dat je dat doet, Petra.
1: Ja, dankjewel.
0: Wij hadden vandaag, qua muziek, hadden wij Pink met So What. Dat was de eerste optie. En Stevie Wonder was optie 2. Wat moeten we gaan draaien?
1: Ja, dan kies ik toch echt voor nummer 1, Pink.
0: So What?
3: Leuk.
1: Ja, So What.
0: Juist, die is leuker dan Stevie?
2: Jazeker.
1: Ja, zeker wel. No. Ja, veel meer leuke herinneringen aan.
0: Oh, dan ben ik benieuwd. Wat voor herinneringen, Petra?
1: Ja, een paar jaar geleden was Pink in Nederland. Daar ben ik ook naartoe geweest.
3: Nou, dat zijn gaaf concerten.
1: Ja, dat is natuurlijk zo. Pink.
0: Ja, dat is bijna gewoon Cirque du Soleil, toch? Ja, waar je naar zit te kijken.
1: Ja, dat is een gaaf concert, ja.
0: Hoe vaak is ze over je hoofd gevlogen?
2: Ja, bizar.
1: Een aantal keer.
0: Hey, we gaan hem draaien. Jij krijgt van ons een badjas. Wil je een groene of een paarse?
1: Doe maar een paarse.
0: Wij zorgen dat hij zo snel mogelijk bij jou terechtkomt. Petra, maak er een geweldige dag van vandaag.
1: Joe, dankjewel, jullie ook.
0: Muzikaal kan hij al niet meer stuk, want jouw liedje heeft gewonnen. So What vandaag, de winnaar.

0: om 6:45 in de ochtendshow van 538. Met zo dadelijk dus een nieuwe ronde stemmenjacht. 15.000 euro is inmiddels de koffer waard die we spelen. Koffer 6 is opengegaan. Zometeen de stem in die koffer en jouw kans om 15.000 euro te winnen. We moeten even bellen met vriend van de show Jeroen van Veen. De sponsorloper, die is namelijk bezig, of ik moet misschien niet zeggen was bezig, maar dat gaan we zo meteen horen, met Last Man Standing. Dat is echt een waanzinnig zware... rencompetitie waar hij aan meedoet. Hij heeft weer iets geks bedacht, want daar is hij wel van. Hoe het nu met hem is, of hij het volhoudt en of hij nog aan het lopen is, hoor je zo.
1: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
2: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
3: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
4: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
3: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
6: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
7: Daar heb je Huub. Van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
10: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
10: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
17: Let's go for more, some extra, Max.
16: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
18: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
19: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
20: Honda, the power of dreams.
21: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Score nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
22: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
23: Van Albert Heijn.
24: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
0: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
8: Start je dag zonder barst.
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
25: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
26: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat

0: 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Het UWV deelt vaker boetes uit aan mensen met een buitenlandse achternaam. En die zijn doorgaans ook hoger. Dat hebben het AD en een vandaag uitgezocht. Medewerkers van de afdeling handhaving die erover aan de bel trokken, werden niet gehoord door hun leidinggevende. En de voorzitter van het UWV is boos en biedt excuses aan. Mantelzorgers moeten meer hulp krijgen om werk en zorg te kunnen combineren. Het Sociaal en Cultureel Planbureau pleit onder meer voor betaald mantelzorgverlof, zodat mensen niet minder hoeven te werken of hun baan moeten opzeggen als ze voor een familielid moeten zorgen. De onderzoekers vinden dat gemeenten bovendien moeten regelen dat mantelzorgers tijdelijk kunnen worden vervangen, zodat ze even op adem kunnen komen. En Oranje heeft opnieuw gewonnen van Servië in de Nations League wedstrijd gisteren. En weer met 2-1, net als de uitwedstrijd. Voor Virgil van Dijk was het dubbel feest vieren, want hij kreeg de gouden schaal mee naar huis voor zijn 100ste interland. Ja, dan gaan we nog even naar het weer. De dag begint opnieuw op sommige plekken met mist. Verder is het zonnig en droog. Het wordt 19 tot 23 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
2: Dankjewel Flo, dan de files. Ja. En daarvan weet ik waar ze staan.
3: Begin op de A2 Den Bosch, Utrecht bij de Martinus Nijhoofdbrug. 54 minuten vertraging. A16 Breda Rotterdam bij Zevenbergshoek 21. En de laatste is de A28 Zwolle Amersfoort bij Strandnulde 21 minuten.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
5: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Dit bericht is voor... Pop Musical en Juliet Kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
8: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
9: Thuisin, mooi wonen.
10: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
11: 538. De 538 stemmenjacht.
12: Dit is de stem uit koffer 6.
13: Zeker.
12: Weet jij al wie het is?
11: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
12: Druk op de knop in de 538-app.

0: Britney Spears. Baby One More Time.
1: Ja, emotie en vakmanschap komen zo op deze manier wel heel dicht bij elkaar.
0: Begin de dag met een lach. Dit is de 538 Ochtendshow.

0: is de 538 Ochtendshow.
1: 5 oktober is vandaag, maandagochtend. Welkom bij de Ochtendshow. En het nieuws van vandaag. Max Verstappen die heeft in Maleisië zijn eerste overwinning van het jaar geboekt. De Red Bull-coureur die bleef Kimi Antonelli en Lewis Hamilton voor. De race begon overigens een stuk later vanwege het slechte weer en problemen met de auto's. Max Verstappen afloop.
2: Deze is heel mooi. Dus, als je ziet waar wij natuurlijk dit jaar zijn begonnen. En waar we dan uiteindelijk... dan hier zijn nu met deze overwinning is gewoon heel bijzonder. En daar mag iedereen natuurlijk echt heel trots op zijn.
1: Ja, al dus Max Verstappen die eindelijk weer dus op het hoogste plaatsje op het podium mocht plaatsnemen. Maar wat een soap met die auto's. Was dat,
3: ja,
1: jongen?
3: Ja, ja.
1: Heb je dat gezien, die beelden?
3: Maar dat ze ook uitvielen omdat ze niet tegen dat water kunnen, die auto's. Ja. Er stond op een gegeven moment, was een soort parkeerplaats.
1: Ja, het zag er echt niet uit.
3: Het stond allemaal stil.
1: Maar ik geloof dat iedereen ook, zelfs de mensen die echt een hart hebben voor Formule 1, die hadden allemaal zoiets van, nou, de sport is nu wel echt dood. Definitief kapot gemaakt, joh. Dan Virgil van Dijk, die speelde tegen Servië zijn 100ste interland voor het Nederlands elftal. Na afloop reageerde hij bij de NOS op deze bijzondere mijlpaal.
4: Ik had het net nog best wel moeilijk in de kleedkamer, dus ik ben best wel emotioneel, moet ik zeggen.
5: Ja?
4: En vooral op dit soort momenten, ik denk dat het toch wel moeilijk is. Maar ik ben zo dankbaar.
1: Ja, hij is dankbaar. 98 keer geloof ik in de basis gestart van de 100 keer dat hij meedeed.
3: Snap,
1: ja, wel echt waanzinnig knap. En dan afgelopen donderdag belden we even met vriend van onze radioshow Jeroen van Veen, de sponsorloper, om vooruit te blikken op een vrij bizar hardloopevenement waar hij aan deel ging nemen. Last Man Standing, dat vindt plaats op Terschelling. Ja, hoe dat nu gaat, dat vragen we even aan Jeroen van Veen. Jeroen, goedemorgen.
6: Ja, jongens, goedemorgen.
5: Hey. Dat klinkt lekker monter.
1: Nou ja, klinkt inderdaad. Want hoe lang ben je nu aan het lopen, Jeroen?
6: Nah. Ja, lekker. Nou, ik zit onder een plafond en ik ben alweer thuis.
1: Ah.
6: En maar het is een fantastisch mooi evenement geweest.
1: Maar mogen we even, want jij begon afgelopen vrijdag aan die uitdaging. En wij hebben toen voor de uitzending nog even contact met jou gehad. En je zei, ja, als jullie me maandagochtend bellen, dan verwacht ik dat ik nog wel aan het rennen ben. Maar dat is dus niet het geval.
6: Nee, zeker niet. Nee, ongelooflijk jammer. Maar dat is in ieder geval. En het evenement is ook net afgelopen.
1: Ja.
6: Dus midden in de nacht. Maar ik moet wel zeggen, er is wel echt heel erg goed gelopen ook.
3: Maar
6: dus,
3: het idee is namelijk dat je per uur 6,7 kilometer aflegt. En dat gaat net zo lang door totdat de laatste loper in zijn eentje
1: over
3: een rondje maakt en over de finish komt. Dat is het idee van dit evenement, toch?
6: Ja, dat is wel goed.

0: Zeg ja, ja, het is een hardloop-evenement. Je zou soms denken dat het om fietsen gaat of zo. Maar het is een rondje van 6,7 kilometer inderdaad. 1 uur heb je daarover. En alle tijd die je erover hebt, mag je gebruiken om te relaxen, eten, poepen, wat je wil. Zolang je maar binnen het uur weer bij de start staat om aan de volgende ronde te beginnen.
1: Maar ik heb het idee, Jeroen, alles wat jij doet, dat lukt altijd.
2: Wat is er gebeurd?
1: Ja, wat is er fout gegaan?
0: Ja, dat is echt super zuur. Ik heb het. Ik heb vooral dus die rustperiode, hè, dus na het rennen, heb ik ongelooflijk onderschat, want ik had geen crew mee.
1: Oh.
0: Nou ja, nee. En ik dacht, daar heb ik ook nog eens een keer goed over nagedacht. Dus ik dacht, ik neem geen crew mee. Dat is goed. En dan hoef ik, dan heb ik niemand verantwoordelijkheid. Het is natuurlijk ook, het kan ook gebeuren dat de crew ook zenuwachtig wordt en heel moe wordt. Dus ik dacht, ik ga alles voorbereiden. Dan ga ik dat allemaal neerleggen in mijn tent. En dan als ik terugkom, dan ga ik daar relaxen. Maar nou ja, dat bleek wel even anders. Want ik kwam elke keer. Ik probeerde niet te snel te rennen. Zodat ik niet te moe werd tijdens de rondes. Maar ik moest thee halen voor mijn noedels zelf. Ik moest mijn bidons vullen. Op een gegeven moment was ik meer aan het haasten in 10 minuten dan tijdens het rennen.
2: Oh.
0: En, ik dacht al, heel veel mensen wilden me ook helpen hoor. Want het is echt een super tof evenement. Er is natuurlijk strijd. Je wil de eerste zijn. Ja. Maar onderling, er werden nog pizza's gehaald. Helemaal in de finale voor elkaar. Voor elkaar. Dus dat is echt heel, heel sportief. Maar ik, ja, dus mensen gingen me wel helpen. Die gingen bananen voor me halen en alles. Maar nou, ik kwam gewoon tekort. Het ging in mijn hoofd zitten. Dus elke ronde dacht ik, oh, ik moet deze 4 dingen doen.
1: Ach,
0: en, nou ja, het is ook psychisch. Ja, sorry. Ja, ik ben helemaal vol van. Het is ook psychisch natuurlijk. Hè? Dus als je dan, als je daarmee gaat lopen, nou, dan knakt er al iets in je. Dus ja, nou, doodzonde eigenlijk.
1: Ja, maar hoe is het nu met je? Voel je je oké?
0: Nou, ik voel me eigenlijk wel goed. Ik heb uiteindelijk 24 uur gelopen.
2: Ja, laten we wel wezen. We doen net alsof Jeroen 2 rondjes heeft gedaan.
1: Ik doe het je niet na, hoor. Echt niet.
2: 24 uur.
1: Alleen die eerste 6,7 kilometer zou ik al niet rennen.
2: Hartstikke knap.
1: Hey, maar hoeveel mensen hebben er meegedaan uiteindelijk?
0: Ja, ik deed toen rond de 100, of 200 mensen mee. Uiteindelijk stonden er, dacht ik, 160, 170 aan de start. En ook de deelnemers, want inderdaad, aan het begin hadden we grote doelen met elkaar.
1: Ja.
0: En, maar het is wel echt dit is nog nooit in Nederland gebeurd in ieder geval. Dat er zo vaak en nog zo lang zoveel mensen meededen.
2: Knap,
0: ik heb
2: hoor.
0: Zelf trouwens ook, ik ben nog in een kuil gaan staan ergens midden in de nacht na mijn enkel. Dus het gaat eigenlijk hartstikke goed behalve mijn enkel. Is een beetje,
2: ik zag een foto op Instagram van je enkel, maar dat leek je bovenbeen wel, man.
0: ja, kijk, door de adrenaline en je wil winnen ging dat nog wel even goed.
2: Maar is het gebroken?
0: Nou, dat denk ik niet, maar wel er is ook een kapsel aan de hand. Ja, de kapsel is denk ik een beetje ingeschud. Oh, ja, want hij is vrij dik, hè.
1: Hoeveelste ben je nou uiteindelijk geworden, Jeroen?
0: Ik weet niet eens, heb ik niet. Kijk, heel veel mensen die stoppen eigenlijk na van die momenten. Hè? Dus na 100 kilometer stappen de mensen uit. Nou, dat was nu weinig. Ik na 160.
1: Zo.
0: Dus ik ben zeg maar gedeeltelijk. Ik zit in het linker rijtje, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, waanzinnig knap. En diep respect dat je deze uitdaging aan bent gegaan. En ja, volgend jaar is het weer. Doe je dan mee?
0: Absoluut. En ik wil het record op het Pieterpad gaan verbreken.
1: Oh,
0: einde van dit jaar. Dus ja, daar ga ik voor. En ik moet ook echt even, want het is net afgelopen, Sam en Niels feliciteren.
2: Ja,
0: Niels heeft uiteindelijk 60 ronden gerend.
2: Ja, het was afzien, maar ik ben vanaf de boot op de Schelling naar de studio gegaan. En het was fantastisch om mee te doen. Ik heb nog pizza gegeten in de finale. Dat was zo lekker.
1: Dat was heerlijk.
2: Maar ik ga volgend jaar mee met Jeroen om thee te zetten als je gaat.
1: Dat is sympathiek.
2: Oh, ja, man.
1: Hartstikke goed.
0: Nee, ja, leuk.
1: Nou, fijn om te horen dat het in ieder geval goed met je gaat. En ik hoop dat je enkel snel herstelt.
0: Ja, tuurlijk, jongens. En onwijs de support. Ik voelde het echt overal, elke ronde. En dank jullie wel dat je me even belde.
1: Hartstikke
0: en ik ga
1: goed.
0: Ervoor, hè.
1: En we hebben snel weer contact, want
2: komt eraan.
1: We moeten eens eventjes over de ochtend terug gaan spreken met elkaar.
0: Ah, maar dat is toch ook weer fantastisch, hè.
1: Jeroen, tot snel. Mooie dag.
0: Oké, hoi. Mooie dag.

0: A2 Den Bosch, Utrecht bij de Martinus Nijhoffbrug. De vertraging 54 minuten.
1: Een mistige start op veel plaatsen in Nederland. Wel later vandaag alle ruimte voor de zon. En de temperatuur vandaag komt uit tussen de 19 en de 22 graden.

0: Miss Mossel.
1: En nog even... Nou ja, was gisteren natuurlijk Dierendag.
0: Oh ja.
1: Is Bolly een beetje...
0: Billy.
2: Bolly. Ja, Billy.
1: Is die groot...
2: We zijn net naar het strand gegaan.
1: Zo. Oh, je hebt een gekke dag gehad, zeg.
2: Ja, even uitwaar.
1: Maar die stoffen krijgt hij van die... Heeft hij slofjes of niet?
2: Nee, maar ik heb wel een bomber voor hem gekocht.
1: Een bomber?
2: Maar ik weet niet of dat dan zielig is.
1: Wat is een bomber?
2: Dat is een jack.
1: Van Thunderdome of niet? Dat ook of ze...
2: Maar dat is voor de winter.
1: Maar dan krijgt hij een soort kleedje om of zo.
2: Ja. Ja, het is gewoon een jasje.
1: En dan gaan ze pootjes in de mouwtjes.
2: Ja, ja. Zonder echt mouwen.
0: Maar vind je dat fijn? Ik kan me best voorstellen dat een hond er helemaal niet op zit te wachten.
2: Ach, nee, dat weet ik dus niet.
1: Heeft hij de bomber al aangehad?
2: Nee, daarom. Maar die wil ik wel gaan testen. Als hij het niet fijn vindt, dan...
0: Dan gaat hij uit.
1: En wat kostte de bomber?
3: Nou, dat zijn duur. Bombers zijn duur.
2: Iets van 25 euro.
1: Oh, nee. Maar het is niet een Louis Vuittonnetje
2: nee,
1: of zo.
2: Nee.
0: Maar het is toch, je hebt toch heel erg de behoefte ook om hem aan te kleden, hè, zo'n hondje. Ja. Het is toch een soort kindje voor je.
1: Mag hij in bed bij jullie?
2: Nee.
1: Nee?
2: Nee, dat zou ik wel, ja, ik vind het zo
1: schattig. Je zou het wel
2: hij mag
1: zeggen,
2: eigenlijk niet eens op de bank.
1: Van
2: dus
1: wie
2: hebben we nog wel een discussie
1: van jou wel?
2: Over. Van mij wel natuurlijk.
1: Emiel wil niet op de bank?
2: Nee, maar hij wil ook niet. Wat ik wel echt jammer vind, is hij gaat altijd onder de bank liggen. En dan pak ik hem wel eens op schoot, maar hij moet er niks van hebben.
1: Oh. Is geen knuffel?
2: Nee, hij houdt niet echt van knuffelen.
0: Hé, dat is gek.
2: Ja,
1: het is maar je hebt toch... Want de hond die jij hebt, dat is toch juist dat ze niet haren en doen en zo?
2: Ja, je hebt er geen allergische...
1: Nee, dus je zou zeggen, van dan kan hij ook op de bank.
0: Hij kan makkelijk op de bank.
2: Ja, nee, is ook niet vies of zo. Of, Nee, ja.
0: Maar hij is een beetje bang voor jullie dus eigenlijk.
2: Nee, hij is niet bang voor ons.
1: Nou, ik zou eens afvragen wat Emiel met... Ik zou zijn cameraatje naar huis pakken.
3: Wat Emiel doet met die hond.
0: Wat doet Emiel als hij op de bank springt? Ja. Hoe reageert hij?
2: Ik op Emiel, hoor.
0: Ja?
2: Ja? Ja, Emiel is het meest bij hem, dus ja. Hij.
1: Maar heeft hij ook nog een botje gekregen gisteren? Of een,
2: Nou, hij krijgt elke dag wel zo'n klauw of zo'n koukluifje.
1: Oh ja,
0: dat is wel goed, hè?
2: Ja, dat is goed voor zijn tandjes.
0: Eigenlijk is elke dag dierendag.
2: Dus nou, vind ik ook. Hij is niet extra heel erg
1: niet verwend. Extra verwend.
0: Nee.
1: Ik zag toch, je ziet het toch uiteindelijk ook toch op de social media. Er zijn een hoop mensen die dat toch wel dat doen.
0: Ja, natuurlijk.
1: Sowieso de foto posen met de hond.
0: Is al
1: de knuffel
0: leuk.
1: Dit, de knuffel zus. Ja.
0: Ik vind het ook mooi dat er zo'n dag is, toch? Dat iedereen ook een beetje...
2: Even stilstaan bij de dieren.
0: Even show ook, wat voor huisdier je in huis hebt.
1: Nou, we hadden nu in Utrecht... een hele grote nieuwe dieren speciaalzaak erbij gekomen. Op een plek dat je denkt... Niet echt centrum, maar een soort buiten.
0: Ja.
1: Dat ik ook dacht van... Je ziet natuurlijk niet heel veel dierenwinkels meer.
0: Nee.
1: Ik heb het idee dat de authentieke...
3: Ja, voor mij is het allemaal zo'n... Die pets place?
2: Nou, je ziet ze wel, maar er mogen geen echte dieren bijna meer.
1: Want vroeger ging je naar een dierenwinkel. Dan liep daar een hamster in.
2: Ja.
1: En dan had je van die een aquarium met al die vissen.
0: Ja. Ja, in het dorp een dierenwinkel. Dan ging je inderdaad gewoon... S'middags ging je even heen om dieren te kijken. Dat was hartstikke leuk.
2: Nou,
0: en dan mocht je even met de cavia's knuffelen.
1: En daar vlogen gewoon pakietjes in de kooi.
2: Heel vroeger, dat was op het Wet. Ik weet niet of jij dat weet, Niels. In Utrecht had je zelfs puppies in de etalage.
0: Echt waar?
3: Dat is zo zielig.
2: Ja, maar dat was dus, weet ik veel, 30 jaar geleden nog vrij normaal.
0: Ja, tijden zijn een beetje veranderd, maar...
2: Nee, dat...
0: Maar de echte ouderwetse dierenwinkel, dat
1: is... Er niet meer echt, nee.
0: Maar je kan er wel... In Utrecht dus nu kun je...
1: Er is het nu gigant dat ik dacht, jemig, van een grote dierenwinkel voor zo'n... Ja, maar ik snap, je moet ergens je bot... Of bestel je het online allemaal?
2: Nee, halen we gewoon in de dierenwinkel.
0: Daar ga je dus. Ja. Het is 4:08. Zometeen ook voor al die dierenliefhebbers leuk nieuws. Want er staat 15.000 euro hier op het spel in Stemmenjacht. Dat kan goed van pas komen. Zometeen ook het laatste nieuws van Florentien.
2: Ja, zo'n fooierscherm, weet je wel, als je gaat afrekenen.
1: Oh ja, irritant.
2: Dat kan echt zorgen voor een soort kronkel in je hoofd.
0: En Bastille en DJ Goya komen eraan.
4: Deze week in de bonus.

0: je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Touche Gel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt, terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
6: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
8: Thuisbatterij.
9: Einde salderingsregeling.
10: Terugleverkosten.
11: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
12: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
13: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
14: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
15: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
16: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
17: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
16: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
18: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
19: Oh. Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
20: Social Deal Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
21: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
22: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
23: Ja, werkt wel.
22: Social Deal, deals die je niet mag missen.
24: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
25: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Alle verf super voordelig.
2: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja. Ik ben ook zwanger. Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
3: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
4: Goedemorgen, dit is de ochtendshow van 538. Het weer voor vandaag. We beginnen op veel plaatsen mistig, maar daarna is er alle ruimte voor de zon en het wordt 19 tot 22 graden. En hoe het er momenteel aan toe gaat op de weg, weet Rick.
5: Begin op de A2, Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel, 43 minuten. A4, Dinteloord, Antwerpen bij Hogerheide, 27. A50, Arnhem-Oss bij de Maasbrug, 29 minuten.
4: En zo is het 7:58 geworden. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Bij een schietpartij op een straatfeest in Amerika zijn 2 mensen omgekomen en zeker 35 mensen gewond geraakt. 2 gewonden zijn er slecht aan toe. Politie daar zegt niet of er iemand is aangehouden. Ze onderzoeken nog wat er gebeurd is. Mantelzorgers moeten meer hulp krijgen om zorg en werk te kunnen combineren. Het Sociaal en Cultureel Planbureau pleit voor betaald mantelzorgverlof en vervangende zorg, zodat de familieleden af en toe even kunnen bijkomen. En mensen kopen steeds vaker in hun eentje een huis. Dat blijkt uit cijfers van de hypotheker. 34% van de kopers deed dat alleen het afgelopen kwartaal. En dat is 11% meer dan vorig jaar. Ja, komt waarschijnlijk doordat er veel huurwoningen te koop worden gezet. En die zijn vaak kleiner en goedkoper. Ja, stelletjes zoeken vaak een prijsklasse hoger. Tegenwoordig heb je in de horeca bij het afrekenen regelmatig een fooiescherm op het pinapparaat. En dan kun je kiezen uit 5 of 10 of 20% fooi. En heb je een paar seconden bedenktijd, want het is natuurlijk vaak druk. En zo'n schermpje zorgt soms wel eens voor een soort kronkel in je hoofd. Ja, want die optie geen fooi, die is altijd een beetje verdekt opgesteld.
4: Ja, ja. Dus het is, je wordt eigenlijk met je kloten voor het blok gezet, om het maar
6: even
4: plat te zeggen.
6: Ja, eigenlijk wel, ja.
4: Maar wat gebeurt er met ons op het moment dat we zo'n fooi-scherm te zien krijgen? Dat vragen we even aan consumentenpsycholoog Patrick Wessels. Patrick, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
4: Want hier is wel degelijk goed over nagedacht, hè, over dat fooi-scherm.
7: Ja, dat ziet er niet voor niets zo uit, inderdaad. Dat klopt. Überhaupt moet je al een keuze maken. Hè? Want normaal gesproken weten we wel dat er fooi gegeven kan worden. Dat is ons niet vreemd. Maar het is niet zo dat ze nou letterlijk tegen je zeggen, oh, zou je trouwens fooi willen geven? En dan kun je kiezen uit 20%, 15 of 5. Ja. Dat horen we eigenlijk normaal gesproken niet. Dat zie je nu wel. En dat betekent dat je een soort confrontatie krijgt. Je moet een keuze maken. Dus we beginnen bijvoorbeeld met dat hoogste percentage. Omdat ons brein eigenlijk het eerste getal als referentie neemt. En dan vervolgens gaat hij de rest afwegen. En die lijken wel erg laag vergeleken bij die 20.
4: Ja, oh, wat slim. Dus daar is echt goed over nagedacht. Want dit is, ik heb het idee dat sinds een jaar of twee dat voor je scherm, dat het echt een soort raasje is. Zeker in de horeca.
7: Ja, klopt. Vooral de horeca inderdaad. En dat is ook niet zo gek als je bekijkt wat er gebeurt op het moment dat je zo'n scherm gebruikt. En ze hebben daar wel veel onderzoek naar gedaan natuurlijk. En gemiddeld genomen wordt er ongeveer 2,25 keer meer fooi gegeven.
6: Zo.
7: Dus je hebt het over 17% van de mensen geeft fooi als je helemaal niks vraagt. Maar 39% van de mensen geeft fooi als je het op deze manier vraagt. Waardoor je gewoon veel meer fooi binnenhaalt door simpelweg een iets ander systeem te gebruiken. En het enige nadeel misschien, mensen zijn wel minder tevreden met de service achteraf. Want je voelt je toch een beetje voor het blok gezet.
4: Ja, precies. Dus dat speelt wel mee. Je gaat wel met een vervelend gevoel uiteindelijk stap je naar buiten.
7: Precies. En dat is nou eigenlijk helemaal heel erg onverstandig. Want in elke ervaring die je meemaakt, heeft het brein 2 dingen die je onthoudt. Hij houdt geen rekening met hoe lang iets duurt, maar wel met het hoogtepunt van die ervaring en het einde. Dus als je aan het einde om deze fooi gaat vragen op deze manier, heb je toch een soort vervelende bijsmaak aan het eind van de rit. Ja.
4: Want er staat vaak wel een optie geen fooi, maar dan moet je vaak wat doen. Dan moet je eventjes naar beneden scrollen of het is een heel klein vakje.
7: Ja, en klopt. Psychologisch heet dat een default die lijkt eigenlijk te zijn wel fooi geven. Wil je afwijken, dan kan dat, maar dan moet je inderdaad wat meer moeite doen. Maar er komt nog bij dat je een eigen identiteit hebt. Je vindt jezelf waarschijnlijk een leuk persoon die gezellig meedoet en niet te moeilijk doet. Dat vinden denk ik de meeste mensen. Stel dat je dan kiest voor geen fooi, dan lijkt je toch een beetje die zuinige vrek die maar moeilijk zit te doen en over een paar euro gaat zitten miepen. Ja. Dat wil je liever niet. En je wil liever een soort consistent blijven met je eigen imago, met je eigen persoon, namelijk die leuke vrijgevige gast. Ja, dan is het veel makkelijker om toch even fooi te geven. Maar ongemerkt geef je best wat euro's weg op die manier.
4: Ja, en er staat natuurlijk altijd iemand ook mee te krijgen, want je krijgt die automaat krijg je onder je neus.
8: Ja, die staat te wachten.
4: Er staat bijna op je vingers te kijken van joh, schiet eens op.
7: Ja, nee, precies. En dat is mega ongemakkelijk. De makkelijkste weg naar buiten is toch even voorgeven. Voelt iedereen zich beter, maar het kost jou iedere keer een paar euro extra.
4: Wat slim. We worden eigenlijk de hele dag door belazerd, hè?
8: Heerlijk, willen we ook graag, hè?
7: Weet je wel, nu niet meer, hè, natuurlijk. Nu weten we het hoe het
4: is. Ja, ja, ja, heel goed. Patrick, dankjewel dat je eventjes ons bij wilde praten. Hoe dat dan precies in je hoofd gaat met zo'n voice-scherm. Ik ga er ook toch op letten de volgende keer. Patrick Wessel, hoorde je. Hij is consumentenpsycholoog. Is er nog ander nieuws, Flo?
6: Jazeker. Ja, ja, eigenlijk niet zo leuk. Want het populaire televisieprogramma Het Familiediner met Bert van Leeuwen.
8: Stopt het?
6: Het stopt na 25
4: jaar. Is opgelost.
6: Maar
4: heeft hij ruzie? Nee, toch?
6: Nee hoor. Eén ding is goed. Je kan je nu nog aanmelden voor het allerlaatste seizoen. Want die gaan ze nog maken. Dus er komt nog één serie. Dus grijp je kans, zegt Bert zelf. En ja, voordat het te laat is, want het gaat stoppen.
8: Maar stopt Bert ook op televisie dan? Want ik heb het idee dat hij alleen dit nog doet. Of onderschatten we Bert dan...
4: Nee, ik denk dat je daar wel eens een punt zou kunnen hebben. Ik weet wel van hem, dat vertelt hij ook altijd, dat hij het ontzettend druk heeft met de nazorg voor het programma.
8: Oh! Ja.
4: Dat hij belt zeer regelmatig met alle kandidaten om te horen van, joh, gaat alles nog goed? Kunnen we nog iets voor je doen? Hij zegt, ik wil niet dat het alleen een tv-programma is en dat we dan onze handen eraf trekken, maar dat we ook echt...
8: Gewoon nou, even...
5: Een beetje, ik kwam met Bert nog vorige week tegen bij het benzinestation.
8: Nou, ging hij die limo vol tegen. Ja.
5: Ik zag hem ook huilen. Pop 4.
6: Ja, ik kan me niet voorstellen dat hij verdwijnt van tv.
8: Nee. Bert is geweldig.
4: Bert is echt een leuk.
5: Bertje is de beste.
4: Ja, nou ja. Flo, dankjewel eventjes voor dit moment. Dit is de ochtendshow. 7:08. Zullen wij zo meteen... doen we even een plaatje. Doen we daarna stemmenjacht.

0: turn to dust. All that I adore.
1: Best stil bij 538 in de ochtendshow. And the things we've lost in the fire.
2: De 538 stemmenjacht.
1: Ah, daar gaan we.
3: Spannendste spel van de Nederlandse radio.
1: Een nieuwe week, een nieuwe dag en een nieuwe ronde stemmenjacht. En vandaag spelen wij de zesde koffer inmiddels al in het spel. Daar zit een geldbedrag in van 15.000 euro. En Mika, goedemorgen.
4: Hi, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Jij bent vanaf dit moment de persoon die daar kans op maakt.
4: Zeker.
1: Want jij hebt de mogelijkheid om zo meteen na het horen van de stem een naam te noemen. Is die goed, ja, dan zijn alle 15.000 die euro's die in die koffer zitten van jou.
4: Ja.
1: Het is sowieso muziek voor jou een spannende dag, want jij hebt vandaag de eerste werkdag bij een nieuwe baan.
4: Oh. Klopt, ja, klopt.
1: Wat ga je doen?
4: Ik ga als recruiter werken bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.
1: Oké. Maar ben je dan op zoek naar mensen die boeken komen lenen? Of mensen die, er komen lenen?
4: Nou, het zal heel verschillend zijn hoor, maar ik moet het allemaal nog horen, joh, dus ik ben heel benieuwd.
1: Oh, maar ben je zelf een beetje een lezer?
4: Nou, op zijn tijd. Alleen ik heb hiervoor heb ik ook al bij de bibliotheek wat dingetjes gedaan. En ik vond het eigenlijk altijd interessant. De mensen die daar komen werken zijn altijd heel erg leuk.
1: Ja.
4: Toen dacht ik van, waarom ga ik het niet eens daar doen, zeg maar.
1: Ja, ze hebben wel altijd een beetje...
3: Stof zijn imago.
1: Ja, dat wilde ik net zeggen. Ja, misschien een beetje vooroordeel. Maar dat heb je toch bij als je zo hoort van, ik werk in de bibliotheek.
4: Ja, maar dat is niet altijd zo, hoor.
1: Nee?
5: Wanneer zijn jullie voor het laatst in de bibliotheek geweest?
3: Nou, ja, het is denk ik toch snel 40
5: precies,
3: jaar.
5: Precies. Ik zet het even af, de bibliotheek in Utrecht.
3: Nee,
5: dat is een soort hip, grand café, meets, weet ik veel wat, man. Dat is super hip, de bibliotheek.
4: Ja, joh, iedereen komt daar.
5: Er zit op zondagochtend gewoon iemand achter een piano
1: ook
5: of een
1: nog
5: vleugel. Je kan
1: nee,
5: gewoon,
1: joh.
5: Ja, joh, dat is hartstikke...
1: dus het is niet meer dat je...
5: Je kan gewoon koffie drinken.
1: Dus ja, fluisterend.
5: Nee, man, helemaal niet meer.
1: Nee, joh, man. Nee.
5: Okay. Het is echt leuk, hoor.
3: Ik zag voor mij DJ Jean draaien. Dat is echt helemaal van deze tijd, hè.
5: Die wilde eerst een boek lenen, maar die dacht, wat zijn dat voor letters?
1: Wat een hoop papier. Mika, we gaan naar de stem luisteren. Daar komt hij aan.
6: Zeker.
1: Zeker. Zeker. Nou, hoe zeker ben jij van je stem die je gaat noemen, Mika?
3: Ja.
4: Ja, niet heel zeker, maar... Ja,
1: tuurlijk, ben onzeker. Kom maar.
4: Maar we gaan het wel gewoon proberen.
1: Wie is het volgens jou?
4: Nou, ik heb er even over nagedacht met mijn vriendin, maar ik bedenk heel misschien Jan Kooijman.
1: Jan Kooijman, zit hij in deze koffer?
2: Het antwoord is... Fout.
1: Nee. Niet goed, geen geld, maar wel een troostprijs. Je krijgt als dank voor het meespelen een reiskoffer van de Postcode Loterij.
4: Ja, top. Dankjewel, jongens.
1: Hey, succes dan tijdens je eerste werkdag.
4: Ja, dank je.
1: Oké, dan. Hoi, Mika, die wist helaas niet de stem te kraken. Dat betekent dat als je gewoon blijft staan, 15.000 euro is die waard. En durf jij het aan een poging te wagen, dan mag je meespelen met Stemmenjacht.
2: De 538 Stemmenjacht.
1: Opgeven is ongelooflijk eenvoudig, kan via...

0: Huntington hier in de 538-ochtendshow. Voor deze maandagmorgen. Het is de week van de scheidsrechter, wist je dat?
1: Het is de week van de scheidsrechter, ja. Dat was afgelopen weekend ook. Dat gaat dan in die appgroepen bij de zaterdagvoetballetjes. En dat extra een handje geven. En er wordt een fotootje gemaakt.
2: Nou,
1: en er wordt zelfs gezegd van, joh, misschien moet je de scheidsrechter na afloop een kopje koffie aanbieden.
2: Maar wij zijn allebei scheidsrechter geweest. Tenminste, ik wel.
1: Ik fluit nog wel eens heel af en toe, hoor. Ik vind wel...
2: Ik vind het, nou, het ligt tot een bepaalde leeftijd is echt leuk. Dus als de tot een jaartje of 10, 11, 12.
0: Ja, dan hebben ze nog een soort respect voor je.
1: Ja, nou,
2: dat
1: ook
2: is echt,
1: niet, hoor.
2: Ja, nou, jawel,
1: nee, man.
2: Nee, maar dan had je bijvoorbeeld bij mijn dochter, als ze dan...
1: Ja, dat is vrouwenvoetbal. Ik denk dat het daar iets...
2: Nou, dat is ook niet. Maar als ze dan wordt een overtreding, zei ze nog sorry tegen elkaar. Oh, sorry, hoor.
0: Ja.
2: En maar bij, ik heb ook wel een keer jongens gefloten van 14, 15, 16. Nou, man.
1: Ja, dat
2: man,
1: gaat er gewoon hard op.
2: Ja, dan is het gewoon,
1: is gewoon een hard strijden.
2: In Den Haag ook, hoor. Dat is natuurlijk klerenleier, teringleier. En dat gaat maar door.
1: Ik moet wel zeggen dat ik, als ze dan vragen om te fluiten, dat ik wel even kijk van, joh...
2: Zijn er geen anderen?
1: Nee, ja, tegen welke, welke club moeten ze fluiten?
2: Ja, ja, ja,
1: want dat
2: ja.
1: ik wel mijn afweging maak van, oh ja, dit vind ik wel leuk, ja. maar dit wordt gezeik, daar heb ik geen zin in.
0: Want dat weet je van tevoren.
1: Nou ja, inmiddels ken je wel...
2: ken je Pappenheimers.
1: Je zit natuurlijk, je voetbalt in een regio. En binnen de regio weet je gewoon, die club is leuk, dat
2: je hebt een
1: is
2: aantal,
1: niks.
2: In elke dingen heb je een aantal ASO-clubs.
1: Ja, ja. En je leest te vaak van, joh, scheidsrechter in elkaar gestampt. Niet zozeer misschien tijdens de wedstrijd, maar wel als je het veld afloopt. Ja. Of door een ouder, of weet ik veel. Ja, daar ga ik op zaterdag mijn tijd niet aan verspillen.
0: Eigenlijk belachelijk dat je dat...
1: Nee, ja, maar zo is wel hoe het werkt. En ik denk dat er velen zo ernaar kijken.
0: We bellen zo meteen even, ik denk met de leukste en bekendste scheidsrechter van Nederland.
1: Oh, dan weet ik wie dat is.
2: Ja, dat denk ik ook wel.
3: Ja.
1: Even, Björn Kuipers.
0: Nee. Nee, van Bas Nijhuis hoor.
1: Wat fluit al lang niet.
0: Nee, maar er zit geloof ik wel...
1: weet ik hoe lang.
2: Ik denk dat hij nooit meer fluit.
0: Jawel, dat denk ik wel.
1: Want hij zou volgens mij al bij de aanvang van het nieuwe seizoen al beginnen.
0: Ja. Nou, ik kwam Bas toevallig afgelopen zaterdag tegen.
1: Toevallig waar? Kan niet, want jij voetbalt niet. Dus,
0: nee, het was ook niet op het voetbalveld.
3: Waar
0: nee, het was bij de military, Bas.
1: Military?
0: Dat is een heel groot paardenevenement in het oosten van het land.
2: Maar jij bent zo geen military boy.
0: Nee, dat klopt. Mijn vrouw vindt paarden leuk. Dus ik was eigenlijk... Ik ging mee en...
3: Het is leuk om een keer te zien, hoor.
0: Ik moet zeggen, het is wel heel erg leuk.
3: Want heb je wel netjes aangekleed dan?
0: Ik was keurig aangekleed.
3: Ja, maar
1: is het een soort paardenmodeshow? Of is het een dressuurding?
0: Het zijn meerdere onderdelen, maar je hebt dan de military die is op zaterdag. En dan rijden ze een heel groot parcours met allerlei hindernissen waar die paarden overheen moeten springen. En het is wel sensationeel, moet ik zeggen.
1: Okay.
3: Ja.
1: En maar daar was Bas ook.
0: De Bas was er ook, die had er een radio-uitzending.
1: Ik wilde zeggen, Bas komt alleen als hij geld krijgt.
0: Nee, dat weet ik niet of hij geld krijgt, maar had er een radio-uitzending. Dus ik liep hem toevallig tegen het lijf en ik zeg van, joh, wanneer ga je weer fluiten? Toen zei hij, nou, dat zou wel eens eerder zijn dan iedereen denkt.
1: Nou, dat gaan we dan zo eens aan hem vragen.
0: Dat moeten we zeker even aan hem vragen, hoe dat zit. Dus zometeen hier in de show, Bas Nijhuis, de leukste en bekendste scheidsrechter van Nederland in het kader van de Week van de Scheidsrechter. En afgelopen vrijdag nog bij ons, Suzanne en Freek. En

0: deze week. De favorite op 58. Suzanne en Freek, schitterend liedje Pijnstiller hoorde je in de ochtendshow. Met zometeen dus Bas Nijhuis, hier we spelen Stemmenjacht en meer.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford... pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering... en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.
5: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
8: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
9: Let op. Geld lenen kost geld.
10: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
12: Voor de makers.
13: Praxis.
10: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
14: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
15: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
14: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
17: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
19: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
20: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
21: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
22: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme, 3 of 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Elsia van Jumbo.
23: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen.
0: Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: Even bollen met z'n Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
2: Ah, relaxed?
1: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
13: 538 Nieuws.
24: 8 uur.
25: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In Vught zijn drie mannen aangehouden na een zware crash. Hun auto reed van de weg, ramde twee bomen en kwam op de andere weghelft tot stilstand, schrijft regiozender Brabant. De drie probeerden daarna te vluchten, maar werden tegengehouden door buurtbewoners. Ze zitten nog vast. Voor het eerst is de enorme studieschuld van Nederlandse studenten en oud-studenten iets kleiner geworden. Volgens het CBS staat er nog steeds een flinke 28 miljard euro open, maar dat is 800 miljoen minder dan een jaar geleden. Studenten lenen minder vaak en lossen sneller af. Wellicht omdat een studieschuld meetelt bij de hoogte van een hypotheekaanvraag. En we stappen steeds vaker op de motor. Er zijn dit jaar nu al meer nieuwe motoren verkocht dan ooit eigenlijk. Volgens BOVAG en de rijvereniging zijn het er ruim 20.000, 15% meer. En daarmee is het oude jaarrecord nu al gesneuveld. Steeds meer mensen pakken de motor om naar het werk te gaan. Gaan we naar het weer. Vandaag wat buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. Tot zover het nieuws op Radio 538.
26: Dankjewel Flo, dan de files. Ja. En Rick weet waar die staat.
27: Goedemorgen. We beginnen op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwoude-Rijndijk. 40 minuten. A4 Dinteloord-Antwerpen bij Hogerheide. 70 minuten. En de laatste is de A28 Zwolle-Amersfoort bij Elspeet. 48 minuten.
28: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
29: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
30: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
31: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
32: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
33: 538. De 538 Stemmenjacht.
34: Dit is de stem uit koffer 6.
35: Zeker.
34: Weet jij al wie het is?
33: Speel mee.

0: Dit is de 538 Ochtendshow.
1: Misschien inderdaad het moment om ook uit bed te stappen. Hoewel tussen 8 over 8 ben je aan de late kant, of vind ik wel voor de maandag. Hey, even wat opvallende dingen uit de media van de afgelopen week. Bij Miljoenenjacht won iemand in het publiek niet alleen een geldprijs, maar een andere droom, die ging ook in vervulling.
2: Oh, wat dan? Is het een cadeautje uit de hemel?
3: Ja, dat is zeker een cadeautje uit de hemel.
2: Fantastisch, hè?
3: En daar kun ik met jou kan praten, hè? Ik zou het liefst komen knuffelen bij jou.
2: Wat zeg je?
3: Ik zou je het liefst knuffelen.
2: Wil je me knuffelen? Nou, dan kom ik toch even naar je toe.
1: Ah, dat is toch... sympathiek, dat is toch leuk.
4: Zij is zo goed.
1: Maar zij is echt eenzame hoogte toch altijd, als je daarnaar zit te kijken.
2: Dus zij doet het gewoon zo goed.
1: Zij is echt gemaakt voor het presenteren van dit soort shows.
5: Ja.
1: Het is meteen spektakel of zo. Je hebt ook echt het gevoel van, ik zit naar iets heel bijzonders te kijken. Ja. Ja, ik vind dat wel knap. En dan in de podcast Daphne's Hulptroepen.
6: Ja, dat is van Daphne Bunskoeken.
5: Oh, dat is een leuke podcast.
1: Daarin onthulde Jeroen Pauw dat hij wel eens in een darkroom is geweest.
6: Serieus?
1: Ja.
5: Een darkroom?
6: Je was horloge kwijt, of?
1: Hij vertelde dat hij dit ervaren heeft en dat het voor de nodige inspiratie zorgde. Luister even mee naar Jeroen Pauw. Je verwacht dit helemaal niet van hem.
7: Ik was wel heel erg benieuwd. Want je ziet niks, je hoort alleen geritsel, geheig, gekreun.
5: Dat
7: en je voelt allerlei mensen die op... Oh. Mensen, ik neem aan dat het mensen waren die dan dus proberen delen van je lijf te bepootselen.
2: Ja.
7: Nou, ik ben daar toen uitgekomen en heb daar...
2: ongeschond?
7: Nou, toen mijn boek over geschreven.
1: Maar dat is toch bijzonder? Ik vind hem helemaal geen darkroom type
6: nodig. Hij is wel natuurlijk...
1: Hij, beetje...
6: hij heeft er ook iets van 2000 vrouwen of
1: ja,
6: zo.
1: Ja, 200 geloof ik. Ik dacht, maar...
5: 200 vrouwen?
1: Ja, dat zegt hij altijd in interviews.
5: Zou het geloof jij hem?
1: Ik geloof hem wel.
6: Hij was echt natuurlijk in die RTL-tijd... hij was een jonge god, man.
5: Hij had die bossen, die krullen, een goede kop, alles.
1: Want Daphne Bunskoek is ook een ex van hem, toch?
2: Ja.
6: Ja, zeker.
2: Ja,
6: zeker.
2: Ja,
6: zeker.
1: Hij heeft een aantal vrij bekende vrouwen heeft hij gehad.
6: Laat me zeggen, als je een talkshow wil. Maar ik zou toch... Zou jullie de drang hebben om naar een darkroom te gaan?
1: Nee, geloof ik niet.
6: Nou, je moet nog nadenken, Tim.
1: Nou ja, ik snap ergens wel dat je er nieuwsgierig naar bent.
6: Oh, dat je helemaal niet.
1: Dat je toch zoiets... Nou, niet zozeer om daar iets te doen, maar wel om eens te ervaren van, wat gebeurt daar dan?
6: Ja, maar wat hij zegt, iedereen zit aan je en doet... Ja, dat is het idee natuurlijk van
2: maar
6: een darkroom.
2: Maar je mag overal aan zitten.
1: Ik weet het dus niet, want ik ben er nooit... en ik dacht eigenlijk dat het een beetje een mannending was, toch? De darkroom. Ja. Maar je hebt hem dus ook gemixt.
6: Ik denk, goede vraag eigenlijk, nu jij het zo zegt. Daar was ik eigenlijk van uitgegaan dat het man en vrouw was.
1: Nou,
6: maar
1: misschien is er wel iemand die luistert die wel eens...
6: dit weekend nog in de darkroom...
2: Die daar werkt, hè?
1: Werkt?
2: Ja, iemand moet het ook schoonmaken. Het zijn toch menselijke handen, weet ik veel. Er zitten toch mensen aan je?
1: Ja, maar dat zijn andere bezoekers.
6: Je gaat, laat maar zeggen, je koopt...
2: Weet ik veel.
6: Je gaat volgens mij naar een club toe.
5: Je gaat gewoon met z'n allen in een kamer en je
6: doet het licht uit.
5: En je gaat je gang, ja. En je trekt...
6: Dat is vaak in een swingersclub of zo.
5: Ja, swingersclub.
2: Of die daar dus aan meedoet.
1: Jij denkt, bij ons gaat altijd het licht uit als er iets gebeurt. Het is helemaal niet zo gek.
5: Ik heb natuurlijk een keer in zo'n seksclub gedraaid.
1: Ja, dat is waar. Dat is een darkroom.
5: Nou, dat is ook een darkroom. Maar dat is ook zo'n... waar je afgeranseld kan worden en dat iemand in de beugel zit. En dat je denkt bij jezelf, ik zei echt na anderhalf uur, haal me nu maar los.

0: Backstreet's back. The Backstreet Boys and everybody hier in de 538-ochtendshow. 18 minuten over 8. Ja, we hadden het net even over die darkroom hier op de radio. Ja. En of er luisteraars zijn die daar wel eens zijn geweest. Er heeft één iemand gebeld.
1: Oh.
0: Dat is één Bas. Die hebben we natuurlijk. Nee, dat is flauw.
2: Bent u een man?
3: Ja, die... Nee, staat met zijn fluit.
0: We hebben wel wat appjes gehad van luisteraars. Maar die zeggen wel allemaal stuk voor stuk van... nou, liever niet op de radio. Maar het is minder heftig dan dat wij...
1: Dan dat we met z'n allen...
0: Je kan er ook gewoon doorheen zonder dat er iets gebeurt. Ja, dat is een beetje de algemene tendens. Deze week is de week van de scheidsrechter. Initiatief van NOC-NSF. En de waardering voor scheidsrechters in Nederland moet een beetje opgekrikt worden.
1: Is het nodig, Bas?
4: Ja, nou, de intro is al goed. Lekker hoor.
0: Ah, geintje, man. Maar is het, gaat het goed met het respect voor de scheidsrechter?
4: Nou, ik moet zeggen, kijk, de KNVB heeft wel veel aan gedaan om zeg maar, toen we veel aandacht ervoor te geven. Ik moet zeggen dat het aantal scheidsrechters natuurlijk sinds, als we kijken, met 10 jaar geleden is echt wel verminderd. Dat betekent ook wel dat we alle wedstrijden niet meer kunnen invullen. Hè. Dat is, in het amateurvoetbal is dat helaas zo. Ja. Ook wel door vergrijzing en ook door corona, dat echt wel veel ook wel ouderen zijn gestopt en noem maar op. Maar je merkt nu ook wel dat er best wel veel ook wel jonge aanwas komt. We hebben laatst ook zo'n meeloopdag gehad in Zeist, waarin echt 15-jarigen toch weer zeggen van, we gaan fluiten. Dat vind ik wel echt... Ja. Heel positief.
0: Want hoe is dat bij jou gaan? Wanneer besloot jij van, ik vind fluiten eigenlijk leuker dan voetballen? Vorige week?
4: Nee, ik had het ook. Ik was ook heel jong natuurlijk, toen ik 15, 16 toen begon. En ik had altijd een grote mond in het veld. Dus mijn vader gaat zelf maar eens fluiten. En op een gegeven moment dan vind je dat leuker dan het voetbal. En dat ging ook wel stukken beter, moet ik zeggen, dan het voetbal. Dus dat was echt wel... Ik vind het mooi, want laatst hebben we heel veel jonge jongens dus in Zeist van echt 15, 16 jaar. Ja, dat vind ik wel erg leuk dat zij dat gaan doen. En het is best lastig, hè, want je komt bij de kleedkamer waar je natuurlijk met heel, al je vriendjes zit en zo. En dan ga je in één keer alleen in de kleedkamer waar je in de rust maar moet wachten als je dan een kop thee krijgt of wat te drinken. Ja. Dat is echt dat is best wel een dingetje. En ik vind het wel mooi dat die jonge gasten dat toch gaan doen.
0: En je hebt natuurlijk ook wel in het veld vaak te maken met mensen die het niet met je eens zijn. Die,
1: ook vooral langs de lijn.
0: En langs de lijn ook, inderdaad. Ja. Mensen die van alles naar je hoofd toe te schreeuwen.
4: Ja, nou, gelukkig heb ik er nooit last van in het veld. Maar in de amateurs, is het echt nog veel erger natuurlijk. Want ze staan dicht op je. Ze staan langs het veld. En ik zou echt wel eens willen weten. Kijk, als je zelf in het veld hebt gestaan, dan is dat zo anders. Want je irriteert je vaak veel. Ja, jongens, zijn die jongens van 538. Ja, Snoopy komt ook al op de hoek kijken. Die komt ook al kijken van, hebben die gasten ook weer aan de lijn? Ja, precies. Maar nee, maar het is wel, en als je het zelf in hebt staan, dan is het echt een heel ander verhaal. En dan ga je er misschien toch wel iets anders mee om. Dus en ik hoop gewoon dat toch wel veel jonge gasten dit toch wel gaan doen. En meiden natuurlijk ook, want je ziet toch ook al dat dames ervoor kiezen om te gaan fluiten.
0: Ja, wat is het lastigste aan scheidsrechters zijn, vind jij?
4: Ja, ik denk voornamelijk, die wedstrijdjes leiden, dat valt wel meer. Want die jongens in het veld, dat gaat eigenlijk denk ik wel. Maar het is wel vaak de meningen daar rondomheen. Iedereen vindt er wat van. Ik denk dat het meeste weer houdt. En dat zie je nu ook al met jonge scheidsrechters die willen beginnen. Dat ze ook door de opinie eromheen, dat elke week door Soppel of was geschreven en gezegd. Dat mensen toch wel tegenhoudt van, wil ik dit wel? En dat snap ik ook. Aan de ene kant snap ik dat ook nog wel.
0: Aan de andere kant, ik heb wel het idee dat scheidsrechters ook... de haan die gaat maar door. Er wordt veel over scheidsrechters gesproken. Dat komt ook wel doordat jij natuurlijk ervoor hebt gekozen om vaak aan te schuiven op televisie bijvoorbeeld. En ook niet voor schroomd om dan over hoe collega's van jou fluiten.
4: Ja, ze herkennen jullie, hè? Ja. Je pakt allemaal een kans nu. Ja.
0: Hele ochtend stil geweest, dan gaan ze. Nee, maar ik bedoel, jij vindt het niet vervelend ook om terug te blikken op een wedstrijd die jij gefloten hebt en ook toe te geven wellicht van, misschien heb ik daar een missertje gemaakt.
4: Nee, maar ik vind ook, kijk, heel vaak wordt er ook gezegd, en dat merk je overal wel, media angstig, maar ik zie media echt wel als een kans. En je kunt het ook uitleggen, hè, en dan krijg je misschien meer begrip, en ook uitleggen waarom het zo lastig is. En ik zie het wel als een kans, en ik heb het wel gedaan. Ik merk wel dat ook wel veel, als je veel met amateurscheidsen praat, die er wel zegt, het is wel mooi dat je dat doet, waardoor er ook meer begrip komt. Dus ik denk ook dat het positief is.
0: Ja, wellicht heeft het geholpen dat er nu toch wat meer jonge gasten ook zeggen van,
4: ik hoop het.
0: Ik ga het proberen. Hey, ik kwam je afgelopen zaterdag tegen, Bas, en toen zei je van, ik zeg, joh, Wanneer ga je weer fluiten?
1: Ik neem aan, de competitie begint weer, ja. Bas. Dit weekend.
4: Ja, jongens, ik kwam tegen op de military, maar ik had jou niet verwacht met zo'n hoedje en hoge laars, hoor. Nee. Ik denk, nou, ik zeg, wie komt daar aan? Zeg, helemaal een nieuwe outfit. Nee, viel mee, hoor.
1: Wanneer is je eerste pot?
4: Oh ja, ja, nee, ik heb van de week de laatste test. Ik had vorige week al testen gedaan, die waren allemaal echt heel goed. En ik doe van de week de laatste test. En als die goed zijn, dan ga ik de conditietest wat echt niet lopen, direct erachteraan. En dan kan ik ook heel snel het programma weer in.
0: Dus, is
1: het weekend van de 16e of zo, of de 17e?
4: Ja, ik denk nu op het eerste weekend en dan hoop ik eigenlijk dat volgend weekend dat ik wel weer zover ben. Dus dat zou heel mooi zijn.
0: Dat zou ook, fantastisch zijn, man.
4: Lang genoeg geduurd, hè? Ja.
1: Ja, en die Martin van de Kerkhof, daar zijn we ook wel een keer klaar.
4: Daar gaan we weer, jongens. Ja. Hoe gaat het, Niels? Hoe gaat het eigenlijk met Utrecht? Ik heb het niet altijd gewist.
1: Zo flauw.
4: Nee, het is echt... ik vind het echt... Ik heb wel zin om weer snel het veld op te gaan.
1: Ja, toch?
4: Ik heb het lang genoeg geduurd. Ja, tuurlijk, man. Als je het allemaal voorbij ziet komen en zo, dat is echt niks, hoor. En daarom vind ik het ook wel... je hebt wel meer respect voor spelers die echt ook heel lang eruit zijn geweest met een blessure.
0: Ja.
4: En ik heb het eigenlijk nog nooit zo gehad. Maar dan als je echt voor jezelf moet trainen, alleen moet trainen, dat is echt helemaal niks, hoor. Het is echt... dus ik heb wel zin om weer het veld op te gaan. Kijk, ja.
0: Het zou fantastisch. Wij kijken dan uit in ieder geval om je weer op de velden in het, aan het werk te zien. Als scheidsrechter Bas Nijhuis, die even stilstaat bij de week van de scheidsrechter. Die dus deze week is...
1: Geef ze een handje extra. Pak je koffie na afloop. Ja, maar dat is het toch.
0: En wie weet helpt het.
1: Hè? Ja. Daar begint het mee.
4: Zeker.
1: En dan zien we jou in het weekend van de 17e weer, Bas. Ja. Oh, wat goed.
4: Ja, is goed. We gaan ons best doen.
0: Hartstikke goed. Succes nog eventjes. Fijn gesproken te hebben.
4: Hoi.
0: Bas Nijhuis, de scheidsrechter.

0: En Rani, I Love Life was ooit de smulschijf bij ons.
1: Ja,
0: in,
1: Bordje Smulschijf heb je niet.
0: Ja, dat is wel een beetje zo.
1: Ja, dat is hoe het is.
0: We moeten het overigens nog wel hebben over de smulschijf voor deze week.
2: Want? Ja,
0: of er ideeën zijn.
1: Of er ideeën zijn. Of er suggesties zijn. We natuurlijk, vorige week was Geertje Jolingen met creditcard. Van Staal, dus we moeten weer op zoek naar een nieuwe.
0: Zometeen antwoord op de vraag welke plaat dat deze week is.
1: Hey.
0: Florentin, die zit inmiddels klaar met het laatste nieuws en dat hoor je zo meteen.
3: Nou, hoe vaak moet je kleren hoe vaak moet je kleren dragen voordat je het was ingooit?
0: Oh ja, en Stemmenjacht wordt gespeeld om 15.000 euro.
4: Na 3 weken 538 Stemmenjacht loopt niet alleen de spanning steeds verder op,
5: maar ook het geld in de koffers.
4: Raad jij de stem uit de net geopende koffer 6?
5: Dan win je 15.000 euro. De 538.

0: ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 NV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
5: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
7: What a lot! And give you a lot!
6: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
5: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
8: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe.
9: Haiboe.
8: Haiboe.nl.
10: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
8: HAIBU. Ga snel naar haibu.nl.
9: Haibu.nl.
11: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
12: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
13: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
14: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
13: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
15: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Keukenkopers, opgelet! Nu!
18: Big deals bij Keukenconcurrent.
17: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
15: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
19: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
20: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
19: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar 32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
0: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
21: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Ja, goedemorgen, de ochtendshow en het weer van vandaag. We beginnen op veel plaatsen mistig, maar daarna is er alle ruimte voor de zon. Wordt 19 tot 22 graden. En hoe het momenteel op de weg is, weet ik.
23: 105 files en dit zijn de drie langste. De A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwoude-Rijndijk, 46 minuten. A12 Oberhausen-Utrecht bij Grijsoord, 50 minuten. En de laatste is de A15 Gorkum-Ridderkerk bij Alblasserdam, 51 minuten.
22: Het is 8:45, de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
24: Goedemorgen. Korting op kleding, een boek of speelgoed in de winkel waar je werkt. Het dreigt vanaf januari te verdwijnen. In de zoektocht naar geld wil het kabinet de belastingvrije personeelskorting per 1 januari afschaffen. En in Nederland zijn de afgelopen 6 jaar ruim 1100 bushalters verdwenen. Dat heeft de ANP uitgezocht. Vooral in het noorden van het land en op het platteland zijn minder haltes. Volgens een expert worden buslijnen steeds vaker ingekort of verlegd, waardoor reizigers verder moeten lopen naar de halte. En Michelin maakt vandaag bekend welke Nederlandse restaurants dit jaar een ster krijgen. Maar de verliezers die worden dus een dag van tevoren al geïnformeerd. En dat zorgt voor ongeloof in de culinaire wereld, meldt het AD. Want bijvoorbeeld restaurant Da Vinci in het Limburgse Maasbracht van topchef Margot Reuten. Ja, die is na 27 jaar zijn laatste Michelinster kwijt.
22: Ach.
24: Dat is wel heftig.
22: Ja, dat is zeker heftig.
25: Maar je zou eens denken, na 27 jaar kook je...
26: Ze gaat het biefstukje niet ineens anders bakken.
24: Nee.
26: Kan ook stilstand zijn, hè?
22: Dat je niet genoeg innoveert.
26: Nou ja, dat denk ik. Dat zal wel een van de onderdelen zijn. Niet ten nadele van haar, hè. Ik bedoel, ik ken haar verder niet. Ik heb er nooit gegeten. Maar ik kan me ook voorstellen...
25: Hebben jullie wel eens in een
26: restaurant? Dat wel.
25: Maar echt een sterrenrestaurant?
26: Ja, ja, ja.
25: Ook twee sterren?
26: Sowieso,
25: ook
26: waar ik ga zitten, wordt een sterrenrestaurant. Dus,
25: ja, een vallende sterren. Maar welk restaurant heb jij dan gegeten, Tim?
22: Libreien bijvoorbeeld wel.
25: Heb je daar gegeten?
22: Ja, ja, zeker. Sterker, maar... dat was mijn afscheidscadeau toen ik hier wegging bij 538.
26: Zo, zo. Er werd toen nog...
25: Ik ben er wel aan het rijden als ze afscheid kregen.
22: Ja.
25: Een schop onder onze reet.
22: Oh.
26: Ja, dat is ook wel een ster.
24: Nou ja, moet je kleren wassen na elke keer dragen? Nou, die discussie die woedt een beetje op social media. Maar experts van de Britse consumentenorganisatie Which... die komen dus met een uitgebreid antwoord. Elke keer wassen is echt niet nodig. En ze hebben nu ook richtlijnen gemaakt. Ik noem maar wat. Een trui die kun je wel 5 tot 6 keer dragen voordat hij de was ingaat. Een spijkerbroek zelfs 6 tot 10 keer.
25: Zo, dat vind ik vies.
24: Behalve als er vlekken in zitten.
26: Ja, wat is er vies? Je hebt in principe een onderbroek eronderaan.
25: Ja, maar niet bij je benen.
22: Nou, een spijkerbroek kun je wel 5 dagen dragen, toch? In principe, als je...
25: 5 dagen?
22: Ja, 5 dagen. Dat lukt wel met een spijkerbroek.
26: Zij zeggen, eigenlijk mag je een spijkerbroek nooit wassen.
22: Je mag hem eigenlijk niet in de wasmachine doen.
26: Nee.
22: Ik hang ze vaak even uit, mijn spijkerbroeken. Dat ze even luchten. En dan,
26: Is het ook niet zo dat ze zeggen, doe hem in de vriezer of zo?
22: Ja, in de tegen vriezer? De bacteriën. Ja,
26: ja, ja.
25: Naast het biefstukje.
22: Je hebt zo'n spijkerbroekenmerk. Die doen ook van die... Een soort geurtje doen ze erbij. Om je spijkerbroeken in te spuiten tegen nare luchtjes. Want die zeggen ook, je mag ze absoluut niet in de wasmachine doen.
24: Ik vind dat toch wel een beetje goor.
22: Ja, ze gaan zeker in de wasmachine. Maar ik vind 5 dagen met een spijkerbroek, als je hem af en toe uithangt, kan dat toch?
25: Wat ik ook nog vraag, ik weet niet of dat een beetje naar oplichting riekt. Als je nieuwe schoenen koopt, dan zegt ook een aantal die inspuitspray. Doen jullie dat of niet?
22: Ja, voor suède. Suède en leer.
26: Ja, okay. Tegen
22: vochtvlekken.
26: Vocht, ja.
25: Maar werkt dat?
22: Ja.
26: Ja, tuurlijk.
25: Maar die bussen zijn altijd... Het is nooit een bus van €2.
22: Nee, je eigenlijk nooit in de schoenen.
26: En je moet eigenlijk eens kijken hoeveel van die bussen je thuis hebt staan.
22: Heel veel.
25: Dat is niet normaal.
22: Ik heb een hele laag vol met allemaal van die bussen.
24: Ja. Nou, ik ga nog even door. Een winterjas hoeft maar echt 1 of 2 keer per seizoen. Een pyjama, voor wie dat nog draagt, 3 tot 4 keer kan die wel
26: mee. Dat vind ik heel lang.
24: Handdoeken dan, is ook wel interessant. 1 keer in de week.
26: Maar oh, dat vind ik weinig.
1: Echt heel goor.
26: Rick is een pyjama drager.
25: Ik ben een pyjama.
2: Heb jij een pyjama aan?
25: Ja, ja, boven. En ik heb dan een, tegenwoordig een badje.
1: Oh, ook als je samen
26: jij had altijd gewoon het hele pakket.
25: Vroeger had ik echt een...
26: De hele Hema had jij aan.
25: Ja, zo'n... Hoe noem je het? Nee, katoenachtig.
2: Ja, een beetje van dat flanel.
25: Ja, flanel.
26: Ruitjes, hè?
25: Ja, ruitjes. Ik was echt de saaiste man in Nederland.
2: Ik denk wel dat je er heel schattig uitziet met de pyjama. Had je ook zo'n knuffel onder je arm?
25: Zo'n soort kabouter, weet je wel.
26: Maar had je van de broek heb je afscheid genomen?
25: Nee, ik heb nu gewoon een boxershortje aan.
26: Zo. Maar de lange pyjama broek.
25: Maar gaat meestal wel uit, hoor.
26: Ja, je moet drie keer per nacht pissen. Dan kan je beter uitlaten.
1: Ja, er zijn wel een paar dingen die wel elke dag moeten. En dat is dus sportkleding en je onderbroeken.
2: Ja, tuurlijk.
26: Ah,
2: ja.
26: Onzin, nou ja. Onderbroeken. Kan je net als die spijkerbroek gewoon een beetje lucht.
2: Ja, joh. Even in de vriezer. Zullen wij stemmenjacht gaan spelen? Ja. Zullen we het doen?
3: Ja. De 538 stemmenjacht.
2: Wij hebben aan de telefoon Sanne. Uit de herten?
4: Hallo, met Sanne. Hoi.
2: Dag Sanne. Ik hoor al dat je... Je bent zenuwachtig.
26: Hey, joh.
4: Ja, ik vind het best spannend. Ik ben er nooit op de radio geweest.
26: Zou je iets willen zeggen tegen het land?
25: Hallo?
4: Ja, dat is waar. Dat is waar.
26: Vertel eens wat over jezelf.
25: Ja,
26: wie ben je?
25: Wie hebben we aan de lijn?
4: Ja, ik ben Sanne. Ik kom uit Roermond. Ik ben 26 jaar oud. Ik woon samen met mijn vriend. Ik heb 2 konijnen. En ik werk bij Roermond Limburg.
2: Nou, we weten echt alles van je. Okay. Nou, wat we niet van je... We ben ik wel benieuwd naar, Sanne. We hadden het net even over die spijkerbroeken. Hoe vaak draag jij een spijkerbroek voordat hij de was in gaat?
26: Draag je uw oude spijkerbroek?
4: Ik doe die altijd gewoon 2 keer aan en dan doe ik die eigenlijk al in de was.
2: 2 keer? Oké. Okay.
26: En jouw vriend? Ik denk dat mannen namelijk iets smeriger zijn.
25: Ja, die zijn smeriger.
4: Ja, dat denk ik ook inderdaad. Ik denk dat ze misschien, weet ik niet. Ik vind 2 keer wel normaal. En met een shirt of een top denk ik na 1 keer wel.
26: Ja, ik ook.
2: 1 keer in een hap te wassen. Niet even uithangen, maar gewoon...
26: Even brezen eroverheen. Gewoon,
4: Ja, ik vind dat toch wel frisser als je hem nog... Toch echt zo'n topprogramma... Het hoeft niet gelijk een hele programma te zijn. Maar toch dat hij wat frisser is. Want ook al stinkt het misschien niet...
26: Nou, zit het toch in.
4: Ja, het is toch wel lekker fris.
2: Ja, ik hoor het al. Sanne is een propere dame.
4: Ja.
2: Hey Sanne, ben jij klaar om... eventjes 15.000 euro te verdienen.
26: Tuurlijk, zo.
4: Ja, ik hoop het. Maar ik ben benieuwd.
2: We gaan nog een keer naar de stem luisteren. De stem in koffer 6.
26: Stemmenjacht.
25: Zeker.
26: Zeker.
25: Hij is moeilijk, hè, jongens?
2: Ja. Zeker.
26: Zeker. Ja.
2: Wie is dat, Sanne?
4: Ja, ik blijf bij mijn eerste gedachte. En dat is Jordi Warners, jullie collega.
2: Oh, Jordi Warners.
26: Oh.
4: Ja.
2: Dat zou natuurlijk zo kunnen.
26: Wat een avond.
25: Ja, gisteravond nog geluisterd.
2: Zit hij in koffer 6?
3: Het antwoord is... fout.
2: Ai. Het is niet goed.
4: Ik had het eigenlijk stiekem al gedacht.
26: Ja, waarom zeg je het dan?
2: Dat is een beetje vreemd. Dus je weet dat het niet goed is en toch...
4: Ja, weet je, het blijft je eerste gevoel. Ik denk zo'n stem kan altijd toch nog een beetje vertekenen. Ja. En je gaat heel lang nadenken. En op een gegeven moment, weet je het ook niet meer. Maar je eerste gevoel is toch wel altijd het beste, dacht ik.
2: Ja, nou ja, daar zit misschien wel iets in. Want de stem in koffer 5 was bijvoorbeeld Bente. Had jij die wel geweten?
4: Ja, nou, ik dacht wel dat het zeg maar iemand van Amsterdam was, zeg maar omstreken. Maar ik dacht ook Roxy Dekker, want die vond ik ook heel erg op lijken.
2: Oh ja.
26: Wie dacht je?
2: Roxy Dekker.
1: Jouw eerste gevoel is niet altijd even correct.
4: Nee, dat de laatste.
25: Mag ik wat zeggen? Ik vind Limburg misschien wel...
2: Het klinkt zo gezellig.
25: Het klinkt zo...
26: Wil je nog 1 keer Roxy Dekker zeggen?
4: Roxy Dekker.
26: Roxy Dekker. Dat is heel leuk, man.
4: Nee, maar het
26: is zo gezellig.
4: Nee. Oh, wel fijn.
2: Sanne, jij krijgt, omdat je meespeelde en we vonden het leuk je gesproken te hebben.
25: Mooie koffer.
2: Je krijgt een reiskoffer van de Postcode Loterij.
25: Kijk.
4: Ja, weet je, dan heb ik toch nog steeds gewonnen, hè?
2: Sanne,
26: ik had Sanne zo graag ook dat geld willen
2: geven. Ja, als ik het iemand gun, ben jij het, Sanne. Maar het leuke is, je mag het blijven proberen, hè? Dus je staat gewoon...
4: Ja, ik blijf doorgaan.
2: Blijf puzzelen. Wie weet, spreken we hier nog eens een keer. Ik wens je in ieder geval voor vandaag een hele mooie dag.
4: Ja, hetzelfde. Fijne dag en werk ze.
2: Hoi. wat leuk, Sanne.
26: Ach man, gezellig.
2: Dat is meteen hartstikke leuk. Dit is voor haar lucratief iets minder, want de 15.000 euro blijft in de koffer. En we spelen gewoon verder met de stem in koffer 6.
5: De 538 Stemmenjacht.
2: Meespelen kan door je op te geven en dat kan via de app op de site van 538. En wie weet ben jij dan.

0: mooi, hè? Sienna Spyro, The Great Expectation hier in 58 in de ochtendshow. Om 12:45.
1: Is jullie bed, laat maar zeggen, je hebt je bed. En onder het bed ook een bergruimte.
2: Of heb je stof?
1: Stof, ja.
2: Nee, ik heb niet zo'n la, bedoel je?
0: Er ligt niks onder het bed.
1: Heb jij een bed tot aan de grond? Of heb je een bed nog op iets van een pootje?
0: Nee, er zit iets ruimte tussen. Maar ik denk, wat zal het zijn, centimeter of 10?
1: Kan er gewoon een sjoelbak tussen.
0: Ja,
1: meer niet.
0: Max.
1: Nee, en jij, Flo?
3: Nou, toen ik alleen woonde, had ik een hockeystick voor inbrekers.
2: Maar we gaan sporten met ze.
1: Het grappige is, ik had dit weekend een filmpje voorbij van Geraldine Kemper. Ik vind haar, zij is fantastisch.
2: Ja, zij is leuk.
1: Zo ontwapenend en open en eerlijk. Zij gaat op een gegeven moment, ze doet zo'n toertje door de huis. Van de week had ze al de berging, dit en dat. En nu kwam ze bij de bed uiteindelijk uit.
0: Ja.
1: En ze gaat een beetje laten zien wat ze allemaal onder de bed heeft liggen. En daar komt, ik geloof, even kijken. Ze heeft een van de jurk lag er nog. En
2: jurk?
1: En ze heeft dat eventjes op Instagram. En op een gegeven moment komt er nog iets onder dat bed vandaan. Ik dacht, wat moet je nou? Waarom ligt dat onder je bed?
0: Oh, jij bent...
1: Ik dacht, hoezo heb je dit onder je bed liggen?
0: Ik voel een quizje aankomen,
1: of niet? Ik voel zeker.

0: hier het fragment.
1: Ja.
2: Dit heeft niemand onder zijn bed liggen. Mega veel. Echt hier. Het stof zit erop.
0: Nou. Mega veel.
1: Ja. Wat heeft Geraldine Kemper onder de bed liggen?
3: Ja,
1: wat
3: mega veel.
4: Ja, onderbroeken.
3: Ja, dat ondergoed denk ik inderdaad aan BH's en ondergoed.
0: Ja, ja. Ik denk tijdschriften, denk ik.
1: Tijdschriften.
0: Oh, ja, ja, dat denk ik.
1: Ja, ja, laten we het aan de luisteraar vragen.
0: Wat heeft zij onder de bed liggen? Laat me even weten. 0909-3538. Mega veel. Wat ligt er bij Geraldine Kemper veel onder?
3: Puntje.
0: Of heeft ze iets heel intiems laten?
1: Ja, zou zomaar kunnen.
0: Oeh, nou, laat me even weten. 0909-3538.

0: Roger Sanchez, another chance in de ochtendshow van 50°, waar wij een klein quizje aan het spelen zijn.
1: Ja,
0: een
1: quizje, een quizje, een quizje. Speel gezellig mee met deze quiz.
0: Nou, ik moet zeggen, ik vind het nog wel een lastige quiz, want de vraag is, wat heeft Geraldine Kemper onder haar bed liggen? Ze heeft een vrij openhartige tour door haar huis.
2: Er kwam heel veel onder haar bed vandaag.
0: Ah, oké. Okay.
3: Oh, ja? En lijkt me geen schoonmaakster.
2: Ja, wel, hartstikke frisse meid, man.
0: Oh.
2: Ja.
0: Maar nou ja, luister maar even mee.
4: Dit heeft niemand onder zijn bed liggen. Mega veel. Echt hier. Het stof zit erop.
0: Het stof zit erop?
2: Het stof zit erop.
0: Maar wat heeft zij dan onder haar bed liggen?
2: Dat is de grote vraag.
0: Cindy, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Wat heeft Geraldine onder haar bed liggen?
2: Ja.
5: Ja, ik denk schoenen.
0: Schoenen?
3: Schoenen?
0: Dat zou niet gek zijn, toch?
2: Dat zou een heel logische plek
0: dat
2: zijn.
0: Dat is, zeker als je wat kleiner bij huis bent, dan is onder het bed een prima plek om te schoenen. Het is niet goed.
5: Ja.
2: Oh,
5: jammer.
0: Ja, nou ja. John, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Wat ligt er onder het bed?
6: Ik dacht aan seksspeeltjes.
0: Seksspeeltjes? Maar zou ze dat laten zien, denk je?
7: Ja, dat
2: zou
7: zeker.
2: Maar de vraag zit er bij haar stof op. En dat denk ik niet. Ja,
6: dat denk ik wel.
2: Nee,
6: ja. Carrière.
0: Het zijn geen seksspeeltjes ook.
6: Jammer.
0: Ja, niks aan te doen. Benji, goedemorgen.
8: Hey, goedemorgen.
0: Wat ligt er onder het bed?
8: Ik denk ontiegelijk veel stof.
0: Ontiegelijk veel stof? Ja, maar je kan niet stof of op stof met stof erop.
8: Nee. Oh shit.
0: Ja, nee, daar gaat het niet.
2: Jammer.
8: Oh, maandagochtend, hè?
0: Ja, dat zal je.
3: Ja, geef niet.
0: Luc, goedemorgen.
9: Hey. Goedemorgen.
0: Wat ligt er onder het bed?
9: Ik dacht muizen vallen.
0: Muizen vallen?
2: Muizen vallen, oh ja.
0: Dat zou ook kunnen.
2: Ja, zeker in Amsterdam.
9: Weet, ik weet niet hoe actief haar poes is.
0: Oh.
10: En jij stoutert. Jij kleine stoutert. Jij viespeukje.
0: Het is niet goed, Luc.
9: Oh, ja, helaas.
0: Annelies, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
0: Wat ligt er onder het bed van Geraldine?
11: Een hele grote bak met pepernoten.
0: Pepernoten?
2: Pepernoten?
11: Ja, zeker.
0: Ah, dat, zou dat het zijn?
2: Wat moet je nou met pepernoten onder je bed?
11: Ja, dat vroeg ik mij ook af, maar ik heb het toevallig voorbij zien komen.
0: Oh, dan weet jij dus dat het goed is. Laten we even luisteren.
4: Dit heeft niemand onder zijn bed liggen. Mega veel pepernoten.
0: Maar jij hebt het gezien. Waarom had ze die pepernoten onder het bed liggen dan?
11: Ja, dat weet ik niet. Dat heb ze er ook niet bij verteld. Dat een oude bak, die smaakte niet meer zo lekker. En de nieuwe bak, die smaakte nog
2: kan wel blijven. Eventjes, want jij hebt dat dan ook gezien. Er kwam een bak onder dat bed vandaan. Dat je denkt, nou, de Jamin is daar jaloers op die voorraad.
11: Ja, dat was wel 5 kilo of zo. Ik weet het niet.
0: Maar. Wow. Maar
11: echt heel veel.
0: Ja, maar zou dat dan voor 's nachts af en toe even een handje pepernoot als je wakker wordt?
11: Geen idee. Ik hoop van niet. Kruimels in bed.
0: Dat is waar. Annelies, het is goed. En dat betekent dat we jou blij kunnen maken met de enige echte officiële 538 ochtendshow Thermomok.
11: Nou, superleuk. Dankjewel.
0: Alsjeblieft, hè.
11: Doeg!
0: Nou, Annelies had het gezien. Ja, dat is wel fijn, dan weet je dat het goed is. Maar het waren dus de pepernoten. Bijzonder dat het onder het bed ligt. Zometeen de ochtendshow die doorgaat met onder andere Albert Verlinde. En we gaan op zoek naar het lelijkste kunstwerk van Nederland.
12: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
13: Morgen.
12: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
13: Echt waar, joh?
12: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
14: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
15: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
14: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
16: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
16: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
15: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
18: Thuisbatterij.
19: Einde salderingsregeling.
20: Terugleverkosten.
21: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
22: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
15: Nog 3 dagen? Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
23: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
24: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
25: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
26: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
27: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
28: Ach, lieverd. Koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
27: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
29: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
30: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
31: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten. Van Albert Heijn.
32: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
33: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
34: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
35: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
33: Oh.
32: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
36: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
37: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
38: Odido. Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
39: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
40: 538 Nieuws. 9 uur.
41: Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. 3 auto's zijn afgelopen nacht uitgebrand in Wijchen in Gelderland. Een 4e auto raakte beschadigd en bij een woning sprong een ruit door de hitte. De politie zoekt uit wat de oorzaak is, maar sluit brandstichting niet uit. Slechts 1 op de 10 websites van Overijsselse gemeenten is goed toegankelijk voor mensen met een beperking. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Oost. Gemeenten zijn al jaren verplicht om hun websites toegankelijk te maken, maar volgens belangenorganisaties lukt dat maar mondjesmaat. En daardoor worden inwoners nog altijd buitengesloten van informatie en dienstverlening. En Curaçao heeft voor het eerst de kwartfinales van de Nations League bereikt. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat speelde met 1-1 gelijk tegen Trinidad Tobago. Dat was genoeg voor groepswinst en een plek bij de laatste 8. En daarin komt Curaçao in ieder geval Mexico, Canada, Panama en de VS tegen. Gaan we naar het weer. Vandaag wat buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel Flo, files dan en Rick weet waar die staan. Begin op de A2 Den Bosch, Utrecht bij de Martinus-Nijhoofdbrug, 37 minuten vertraging. Dan de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug, 40 minuten. En de laatste is de A27 Breda-Gorkum bij Werkendam, de vertraging 70 minuten.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur. Zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
6: 538. De 538 stemmenjacht.
7: Dit is de stem uit koffer 6.
8: Zeker.
7: Weet jij al wie het is?

heel eerlijk. En dat weten de jongens, want ik zeg dat ook gewoon tegen hun. Ik heb ze verteld dat dit de beste groep is waar ik ooit mee gewerkt heb. En dat vind ik ook echt. En dat is niet om hun zelfvertrouwen, want dat hebben ze helemaal niet nodig. Het is gewoon omdat ik dat echt

0: Purple Disco Machine en Dopamine hier in de 50 volgende show, waar 13 over 9 is geworden. En ik denk dat dit misschien wel een mooi moment is om eventjes met onze luisteraars te delen wat dan uiteindelijk de nieuwe smulschijf is geworden.
1: Zeker. De hele muziekindustrie ook op te wachten.
0: Ja.
1: Die zitten klaar met pen en papier. Het is een beetje de uitreiking van de Michelinsterren straks om 11 uur. Is dit, laten we zeggen, de wekelijkse...
0: Ja, er zitten nu
1: de muzikale...
0: Bij de platenmaatschappij is nu iedereen muisstil. Stil, radio harder.
1: Oh, ze gaan het bekendmaken. Ja. Kom op, allemaal in een kring eromheen.
0: Henk, kom even van de wc. Het gaat gebeuren.
2: Ik zit te kakken.
0: Dan hebben we een leuke smulschijf, denk ik, deze week. En hij is, dat gebeurt niet zo vaak, maar hij is niet van Nederlandse bodem.
1: Nee. Oh.
0: We hebben een internationale smulschijf deze week.
3: En dit... is de nieuwe smulschijf.
0: Het is de nieuwe single van Nothing But Thieves, number 5.

0: Zo heet de nieuwe single van Nothing But Thieves. En ja, de Thieves die kunnen tegen elkaar zeggen dat zij de hele week de...
1: Smulschijf.
0: Zijn bij ons in de ochtendshow met deze nieuwe single van zijn goed liedje. Dan hebben wij vorige week een grote zoektocht gestart naar het lelijkste kunstwerk van Nederland.
2: Ja.
0: En ik moet zeggen, er zijn al heel veel kanshebbers zijn er binnengekomen bij ons in de mail en de app. En het wordt van alle kanten worden toegestuurd. Zo hebben wij bijvoorbeeld de kutjes uit Ulft.
3: Die blijven toch.
2: Dat blijft wel raar. Ja.
3: Zou je ook ergens de piemels van Weert hebben of zo? De piemels van Sneek.
2: Nou, je hebt de drie plassen. Nee, dat heet volgens mij de drie piemels heet dat.
3: Oh, oké. Okay.
0: De man die met zijn hond in een wat bijzondere positie in Muiden. We hebben Dijk van een Wijf natuurlijk. Ook wel echt een kanshebber. De rotonde met het draaiende huis hebben we ook nog gehad. Maar we hebben weer een nieuwe die aan de lijst wordt toegevoegd.
1: De 538 Ochtendshow op zoek naar het lelijkste kunstwerk van Nederland.
0: Want Suzanne Tollenaar die komt uit Oudewater. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Jij hoorde deze verkiezing en jij dacht, ja, dan weet ik er ook nog wel eentje.
4: Ja, wij hebben een heel mooi exemplaar in Oudewater.
0: Staat die bij jou in de buurt dan?
4: Gelukkig niet.
0: Oh. Maar je komt er wel eens langs en je denkt, ja, wat is dit? Wat moet ik ermee?
4: We hebben er nu zo'n hoog hek voor gezet dat het gewoon niet meer zichtbaar is.
2: Een hek voor gezet?
4: Een heg.
3: Gewoon struiken.
0: Dus het is een kunstwerk waarvan mensen in de omgeving hebben gezegd... nou, zet er maar een heg omheen, want het dan is niet om aan te gluren.
4: Nou ja, hij stond eerst naast de scouting. En daar kwamen ook de kinderen langs. En ja, het is een beetje apart beeld.
3: Maar het is iets seksistisch, of?
4: Seksistisch wil ik het niet echt noemen. Nee. Het is een paard wat op zijn rug ligt.
3: Oh.
4: Met zijn benen omhoog. En in zijn buik zit een motor.
2: Een motor? Hè?
3: Wat is dit nou? Ik zie het kunstwerk nu. Wat is dit nou voor iets raars, joh?
2: Wat is dat een heel...
0: Maar het lijkt wel alsof het paard dood is.
5: Ja, ik vind het zielig.
3: Ach.
0: Het ziet er een beetje uit als een ongeluk.
3: Gruber, zeg.
4: Ja. Nou ja, dat.
0: Maar wat is het idee van dit beeld? Heb jij dat wel eens onderzocht?
4: Ik heb het inderdaad nagekeken. En het heeft met de verovering en de plundering van Oudewater te maken in 1575.
0: Ja.
4: Door de Spaanse troepen. En daar moet dit beeld naar leiden.
3: Hoe ver kan je het zoeken?
0: Ja, want volgens mij hadden ze in 1575 nog geen motorfietsen.
4: Nee.
3: Wat een apart beeld.
0: Het is maar goed, jij zegt er staat nu een heg omheen.
3: Nou ja, en een berg onkruid heb ik met jou daar.
2: Ja.
4: Ja, maar niemand wil het zien.
3: Nee, dat is ook weer waar.
0: Te geloven. Maar iedereen in Oudewater die weet onmiddellijk als je het over dit beeld hebt... waar het staat en wat het verhaal erachter.
4: Ja, zeer zeker.
0: En heeft het ook een naam?
4: Het paard.
0: Het paard. Het paard van Oudewater. Nou,
4: ja.
0: Wij zetten hem, Suzanne, tussen de ingezonden kunstwerken. Wij gaan daar een mooie shortlist van maken. En dan kunnen straks luisteraars stemmen wellicht ook op dit kunstwerk.
5: Nou, dat vind ik wel echt een kans hebben, hoor, dat paard.
0: Ja, je doet
4: jullie mogen hem hebben.
0: Ook nog. Suzanne, dankjewel. Fijn dat je even met me hebt meegedacht met de verkiezing van het lelijkste kunstwerk. En Oudewater die maakt er vanaf vandaag dus ook kans op. Die staat misschien straks wel tussen de genomineerden. Het paard van Oudewater. Ja, we hebben... de foto voor de mensen die net hebben meegekeken op TV25... heb ik ook even in beeld geplakt. Het is,
2: het is echt lelijk.
0: Ja, het is niet mooi.
3: Het is gewoon echt lelijk.
0: Dit is gewoon een lelijk kunstwerk, ja. Heb jij ook een kunstwerk bij jou in de buurt waarvan je zegt... nou, die zou eigenlijk ook een plaatsje op jullie shortlist verdienen? Meld hem even aan. Het kan heel makkelijk via 538.nl/kunstwerk. Dus 538.nl/kunstwerk. Daar mogen alle lelijke beelden en andere straatkunst mogen daarheen. En wie

0: Michael Jackson, Remember the Time in de 538 Show. Met zo dadelijk onder andere Albert Verlinde hier. Die wil ik maandag even bellen om toch even te vragen wat Albert Verlinde ervan zou vinden. Je hoort muziek van Crowded House en we geven misschien wel 15.000 euro weg. Stemmenjacht spelen we zo.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
3: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
5: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
6: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
7: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
7: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
9: Het eten is klaar, aan tafel.
10: Zo, dat ziet er lekker uit.
11: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
12: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
13: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
14: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
15: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
14: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
13: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
16: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
18: Ja.
17: En nu?
18: Domeinnamen kopen.
17: Voor je bedrijf?
18: Ja.
17: Welk bedrijf?
18: Ja, dat weet ik nog niet.
17: Welke domeinen dan?
18: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
17: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
18: Ja. €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
19: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
20: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
21: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer-app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
0: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
22: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
23: Ja, goedemorgen. De dag start op veel plaatsen mistig, maar de mist trekt op. Dan is er ruimte voor de zon en wordt het 19 tot 22 graden vandaag. En kijken wij even naar de files. En Rick weet waar die staan.
24: 38 files beginnen op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Waardenburg, 45 minuten. A2 Den Bosch, Utrecht bij de Martinus-Nijhoofdbrug, 33. En de laatste is de A27 Breda-Gorkum bij Nieuwendijk, 46 minuten.
23: 9:55, de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
25: Goedemorgen. In Denemarken zijn de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen buitgemaakt bij een hack van het bevolkingsregister. Het gaat om onder meer namen, adressen en BZ-nummers. En hoe de hackers toegang hebben gekregen, dat is onbekend nog. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen per 1 januari 2027 het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Dus ook in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Dat meldt de NOS. Deskundigen waarschuwen al langer voor de negatieve gevolgen van overmatig schermgebruik. Denk aan slaapproblemen, bijziendheid en depressiviteit. En Curaçao heeft de kwartfinales van de Nations League bereikt. Ja, de ploeg van Dick Advocaat speelde met 1-1 gelijk tegen Trinidad en Tobago. Was genoeg voor groepswinst. Daarin komt Curaçao in ieder geval Mexico, Canada, Panama en de VS tegen straks.
23: Nou, Flo, dankjewel.
26: De 538 Stemmenjacht.
23: Wij gaan naar IJmuiden, daar komt Bas van Veen vandaan. Goedemorgen, Bas.
27: Goedemorgen.
23: Hallo, hallo. En jij bent dit uur de kandidaat die kans maakt op 15.000 euro.
27: Ja.
23: Want stemmenjacht.
27: Ja, spannend.
23: Ja, nou is natuurlijk afgelopen vrijdag is die stem van Bent die is eruit gegaan.
27: Ja.
23: Had jij je opgegeven omdat je die dacht te weten?
27: Nee. Ik had me opgegeven omdat ik deze te weten.
23: Kijk, dus dan heb jij een heel duidelijk vermoeden wie het zou kunnen zijn.
27: Ja, vermoeden, ja, wil ik het een vermoeden noemen? Ja, doe maar wel.
23: Ja, anders geef je je niet op natuurlijk.
27: Hey, nee, dat is waar.
23: We gaan nog een keer naar die stem luisteren, dus dan kun je nog één keer eventjes goed voor jezelf checken van die naam die ik zo meteen ga noemen, past die echt op die stem? En ja, daarna willen we van je weten wie jij denkt dat het is.
27: Ja.
23: Hier is de stem in cover 6.
28: Zeker.
23: Bas, denk goed na, want 15.000 euro ligt voor het grijpen. Wie heb je gehoord?
27: Ik denk dat het Mark Baanders is op een wat minder heese dag.
29: Mooie.
23: Mark Baanders.
29: De schuurmachine.
23: De slijptol.
29: Oh, de slijptol.
23: De slijptol.
27: Ander gereedschap.
23: Ja. Is het Mark Baanders?
26: Het antwoord is... fout.
23: Hi.
27: Jammer.
23: Ja.
27: Jammer.
23: Nee, hij is het niet.
27: Helaas.
23: Dat
27: betekent, proberen we het nog een keer.
23: Ja, nou ja, dat is ook het enige dat je kan doen. Ik zou even de post in de gaten houden, want er is een reiskoffer van de Postcode Loterij onderweg jouw kant op.
27: Oh, dan gaan we niet met lege handen naar huis.
23: Dat dacht ik. Hey, blijf het proberen en nog een mooie dag vandaag.
27: Helemaal goed, dankjewel.
23: Mark Baanders zit dus niet in deze koffer. Maar wie is het wel? Denk jij het te weten? Je weet het, meespelen met Stemmenjacht is ongelooflijk makkelijk. Gewoon eventjes aanmelden via de site of via de app.
26: De 538 Stemmenjacht.

0: Punk in dit geval, I Feel It Coming in de ochtendshow van 538. Het is 12 minuten over 9:30 en dit is het moment waarop wij toch eventjes te raden gaan bij een beetje het geweten van Nederland. Want wat zou Albert Verlinde ervan vinden?
1: Wat zou Albert Verlinde ervan vinden?
0: Dat zeg ik. Albert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Albert.
2: Op deze vrolijke zonnige morgen. Ja. Heerlijk.
0: Is het wel.
2: Heerlijk,
0: heb jij afgelopen vrijdag nog groot feest gevierd in het kader van 75 jaar tv in Nederland? Of heb je dat lekker aan je voorbij laten gaan?
2: Oh, ik ben 's morgens in Polonaise opgestaan, de hele dag doorgewakkeld. Ongelooflijk.
3: Ja, ik denk dat je van de 75 jaar, zit jij 30 jaar op de tv of niet?
2: 35 jaar.
3: 35 ja. jaar, kan je zo. Nagaan?
4: Oh, dat vreselijke showtime.
2: Bijna de helft.
3: Is toch mooi?
2: Dus ik ben echt als kindpresentator begonnen, dat is ongelooflijk.
3: Als kind? En,
4: Bij Showtime toch?
2: Nee, maar ik ben in Showtime 1992 zo met Pauline Huizinga. Ja,
3: hoeveel kijkers hadden jullie toen?
4: Ken en Barbie werden jullie genoemd.
2: Ja, we houden even leuk. We vieren feest dat het 25 jaar tv is. Dan word ik ineens als Ken weggezet hier. Of als Barbie. Nee, we hadden het echt wel 2 miljoen kijkers.
3: 2 miljoen?
2: 2 miljoen.
3: Holy shit.
2: Ja.
0: Maar dat zou de gemiddelde zenderbaas die zou zijn arm daarvoor afstaan tegenwoordig voor zoveel kijkers.
2: Ja, het is dramatisch.
0: Ja, dat is echt wel een dingetje.
2: Voetbal haalt het nog, maar voor de rest is het echt klaar. Dan mag je blij zijn als je er 400.000 haalt.
0: Nou ja, aanstaande donderdag is natuurlijk de uitreiking van de televisie.
3: Oh ja, is dat donderdag? Ja. Ik hoor daar helemaal niks over.
4: Nee, dat was vroeger.
2: Nee. Nee, maar volgens mij komt het ook omdat het is best vroeg. Volgens mij is het altijd wat later in oktober. Oh. En dan worden de dagen wat korter. En ik weet ook niet wat het nu is. Het is doodstil. Maar het verhaal is er gewoon in Carré donderdagavond.
0: Ga je erheen?
2: Nee, ik ben er nog nooit naartoe. Ja, één keer.
0: Hè?
2: Nee, ik vind er niks aan. Nee. Oh. Nee, je zit in die zaal.
3: Op de televisie.
2: Nee, maar ik vind ook altijd, als je dingen moet beoordelen, kun je beter aan de kant gaan zitten dan dat je er middenin zit. Dus ik zit donderdag bij VI en dan dus ons licht erop laten schijnen.
3: Oh, God.
2: Op het moment dat gebeurt. Dus, en er zal wat gelobbyd worden, denk ik, voor de bondgenoot die avond.
0: Oh, ja.
2: Om het voor elkaar te boksen. Nee, maar ik vind er niks aan, al die mensen. Je ziet ook vaak dat mensen het begin van een carrière het fantastisch vinden om rond te lopen. Ja. Want, oh, ik hoorde bij. Nou, Henny Huisman houdt heel zijn carrière vol. Maar over het algemeen denken mensen na 10 jaar, ja, nou weet ik het wel, zeg, met dat gala. Dus, maar het is natuurlijk een bijzonder gala dit jaar met 3 hele merkwaardige genomineerden.
3: Ja.
2: De bondgenoten en Kassa en Woeste Grond. Ja, ik moet eerlijk zeggen, het kan echt alle kanten op met die uitslag. Het zijn namelijk alle 3 een soort doelgroepprogramma's. Bij Kassa is het de stem van het protest. Het programma bestaat natuurlijk al tientallen jaren, maar omdat het gaat verdwijnen, denken mensen, nou, laten we daarop stemmen. Woeste Grond heeft natuurlijk echt de achterban van die serie en vooral in de regio is ontzettend populair. Ja. Ja, en Bondgenoot is natuurlijk een beetje het stoute jongetje van de klas. Het programma van iedereen, waar niemand durft te zeggen dat ze naar kijken.
3: Nee.
2: Maar wat ontzettend populair geworden is. En als die hun achterban weten te mobiliseren, wat natuurlijk een hele grote, dan zou het ook zomaar eens kunnen gebeuren. En dan, kijk, daarom ga ik ook nooit naar die avonden toe. Er zit natuurlijk een soort vreemde elite van Nederland in die zaal. Hè? Doel, toen vandaag in Site vorig jaar die ring wonnen, dat nog 1 keer brons mee mochten doen. Nou, dan krijg je boelgeroep. Ja, het is de prijs van de kijker. En de kijker is niet gek, want die kijkt al jarenlang iedere avond om 9:30 het programma.
0: Ja.
2: Ja, en die gunnen dat die prijs. Ja, als mensen al nu ook een paar jaar lang de bondgenoten kijken, ja, dan is dat hun prijs. En ja, Jan Smit won hem ook nooit. Ja, kun je ook niet zeggen dat is nog steeds het programma waar we iedere dag met elkaar over praten. Maar dat heb je soms. Dat je denkt, ja, dat is mijn programma niet. En toen zag ik laatst Angela de Jong, die ineens als een soort, dat was ooit de dame die de elite aanviel, maar die zelf een beetje elite vond. En die vond ineens helemaal niks, dat programma. En dan denk ik, ja, zeg, hou eens even op. Het is de prijs van de kijker. En jij mag, Angela de Jong, in oktober of volgend jaar voorjaar de Nipkoff schrijven weer aan een documentaire geven. 8.500 mensen daar gekeken hebben, maar nu is het even het woord aan de kijker.
3: Juist! Maar het ding is wel een beetje, Albert, als we bijvoorbeeld kijken naar de presentatoren die genomineerd zijn. Ze hebben natuurlijk ooit bedacht, joh, de publieke omroep lekker inclusief, we vegen alles op één hoop. Ja, man, vrouw, combineren we. Daar zit ook niet echt een naam tussen van de grote orde. Hebben we dat niet meer? Of is dit ook gewoon de nieuwe generatie? Het is natuurlijk Jan Versteeg, Thomas van Groningen en Tim Hofman. Ik bedoel, alle 3 getalenteerd, hoor. Laten we vooropstellen. Maar je mist wel een soort, ja,
0: statuur.
3: Rijkman-achtig.
2: Ja, ik denk toch ergens dat de socials het overgenomen hebben. Ik zit er gisteravond te kijken, toch maar weer eens naar miljoenenjacht. En de vrouw heeft natuurlijk alles over zich heen gelopen gekregen de afgelopen jaren. Maar wat is dat, een eenzame klasse die
3: Linda in de miljoenenjacht staat.
2: Echt, die mag je onderhand echt wel eens een zonnetje zetten met een oeuvre woord. En die zou ieder jaar die prijs kunnen winnen, maar dat kan niet. Ja, en dan kom je terecht bij mensen. En ik gun het Jan Versteeg van harte. Ja. Ik vind het echt fantastisch wat hij gedaan heeft. En die dacht echt, toen ik met hem vandaag een site deed, en toen dacht ze, nou, een grotere flop dan dit in de voorraad krijgen we niet. Maar toen moest Bus nog komen natuurlijk. dat moest hij toch even krijgen. Maar Jan, die dacht toen echt, ik ben weg.
3: Ja.
2: Het is gebeurd en die jongen is dus ontzettend teruggeknokt. Ze kunnen het hem echt van harte dat hij dat
3: wint. Leuk.
2: Een aanhouder. Maar inderdaad, het is niet meer dat je denkt van, oh, wat Carrie zou het ook kunnen zijn. Of Eva. Dat zijn mindere social media mensen, denk ik dan.
0: Die achterban heb je misschien wel een beetje nodig. Ja. Hey, even heel iets anders. OJ Gulsen, die heeft bekendgemaakt dat zij beroofd is van, zo zijn zijn kenners in ieder geval, een horloge van ongeveer 80.000 euro.
2: Ja. Ja, en dan krijg je een heel... Kijk, ten eerste, maar dat weten we allemaal, als je geld hebt, en jullie weten dat als geen ander, als je geld hebt, dan moet je natuurlijk niet constant gaan lopen showen op social media. Dat is natuurlijk niet heel erg slim, en zeker niet als je in Amsterdam woont en werkt, moet je daar een beetje rekening mee houden. Ja, dat heeft ze wel gedaan met het huwelijk, en dan wordt ze overvallen, en dat is een trauma, hè? Ik bedoel, dat is vreselijk als je dat meemaakt. Man. Ook nog voor de kantoren. Dus dat is een plek waar iedere keer weer aan denkt. Iedereen die ooit een...
3: Wat ken jij haar, Albert, of niet?
2: Ja, ik ken haar.
3: Is zij aardig? Want er is natuurlijk een enorme publieke mening over haar. En over het algemeen is dat niet heel positief. Maar niemand kent haar, denk ik echt.
2: Nou, ik vond het heel aardig. Ik kon het goed met haar vinden. Maar ik heb het ook altijd een Patty Bart genoemd. Zo'n tuimelaar, weet je wel. Die komt altijd weer naar boven. Dan denk je, nou is ze weg. En dan is ze er ineens weer. En ik vind wel dat ze zich de laatste tijd, is ze zich wel heel erg belangrijk gaan vinden. Als vrouw van Eelke van Kooten, hè, dat wat een multimiljonair is. En nou, dat is zij nu ook ze getrouwd is. En toen tegenover Donnie dacht ik ook, geef ons tenminste die jongen de kans om uit te leggen waarom die het doet. In plaats van helemaal de aanval in te zetten. Ik vind haar echt wel aardig. Maar ze slaat wel een beetje door op dit moment. Maar dat is geen reden om, ik weet niet eens hoe die vrouw heet, Ranga of zo, die dan op social. Dat zou een vriendin zijn van Ruud de Wild. Nou, we hopen dat het gewoon een vriendin is en niet zijn vriendin. Maar die heeft haar gezegd, je krijgt wat je verdient, denk ik. Zeg.
3: Nee.
2: Er zijn ook mensen, dat wil ik niet eens vanavond uit mijn hoofd leren. Nou, Ranga is er één van. af door de zijdeur. Ja.
0: Oké, Albert, ik denk dat wij...
4: We zijn bij, hoor.
0: We zijn weer helemaal bij. Prettig om je over gesproken te hebben.
2: Ja, ik wil Harry Mens even heel veel sterkte wensen. Want die heeft gisteren voor elkaar gebokst dat zijn programma voor het eerst niet te meten was.
3: Oh, echt waar?
2: Is
3: het stokje overgenomen?
2: Ja, dat is echt. Ik denk dat u zelf niet meer meekrijgt, maar het is heel erg als je dat meemaakt. Nee, heel zielig. Dus Harry, wij blijven kijken, hoor. Zet hem op.
0: Albert, tot volgende week. Mooie dag.
2: Bye, tot volgende week.
0: Hoi. Dit is de ochtendshow met de bankzitters en Robert van Hemert.

0: Dansen, Robert van Ewert en Rapido.
1: De 538 Ochtendshow. Service desk.
0: Nou, nog even rapido dan de service desk behandelen voor de vragen die vanochtend zijn binnengekomen. Even zien, laten we beginnen met deze vraag. Hoi, waar zijn alle nominaties tot nu toe te zien voor de lelijkste kunstwerken?
2: Dat
0: vraagt Paul zich af. Die gaan wij op 538.nl/kunstwerk vandaag allemaal...
2: die staan er zo meteen op.
0: Openbaar. Dus dan kun je, als je echt benieuwd bent, kun je ze daar allemaal op een rijtje even bekijken. Even een vraagje voor de service desk. Waarom is het nieuws ineens zo opgehyped met al die sound effects? Wil Jimmy graag weten.
2: Ja, Flo, waarom heb je dat gedaan? Heb je dit weekend zitten componeren?
3: Nee.
2: Of?
3: Nee, dat is voor mij gedaan. Oh. Ja, om denk ik een beetje mee te gaan in de tijd. Een beetje opheppen.
2: Een beetje opfrissen.
3: Ja.
2: Hoe voel je? Je bent een ziekengaande show begonnen vanochtend om 6 uur.
3: Ik ben wel een beetje stil, hè. Ja, ik. Ja. Nou, het gaat wel.
0: Moeten we vervangingen regelen voor morgen?
3: Ja, dat weet ik nog niet helemaal. Ik moet even...
2: Zullen we dat rond de lunch een beetje knoopje
0: dat je even aan de bel trekt van, nou, het voelt me toch niet helemaal
3: dat
0: goed.
3: Ja.
0: Want volgens mij ben je wel... Je moet het ook wel uitzieken als je je niet lekker voelt.
3: Maar ik wil jullie ook niet aansteken.
2: Nee, maar het grappige is, ik heb wel het idee dat je je beter voelt dan om 6 uur. Of is dat...
3: Ik heb dat idee ook wel.
2: Yeah.
3: Ja.
0: Maar het is ook natuurlijk, je bent hier, je wordt een beetje afgeleid.
3: Ja, zeker.
0: Maar zometeen begint de rest van de dag.
3: Ja, dan gaat de kleur natuurlijk weer.
0: Ja. Dan zit je daar weer in Bergen voor je uit te staren.
2: Het wordt winter, dus de leuke tijd in Bergen is ook
0: voorbij,
2: wel...
0: voorbij, hoor. Ja. En Marnix wil graag weten wat jullie de rest van de dag doen.
2: Oh.
0: Tenminste, wat doen jullie de rest van de dag?
2: Ik ga naar de tandarts, 10 voor 12. Oh, bij de tandarts.
0: Nou. Rick, ik ga even sporten beneden. Kijk, Rick gaat sporten.
3: Nou, ik ga niet zoveel doen.
2: Nee, jij moet lekker met een keer met een osse... Ja, wat is het voor soep? Moet je altijd ossenstaart of zo?
0: Ja,
3: nee. Ja, dat schijnt heel goed.
2: Ossenstaart, toch? Ja.
3: Of kip inderdaad. Kip.
0: Nee, kippenbouillon.
2: Oh, lekker en met een kruikje op de bank, man.
0: Beetje kippenzoek, dat helpt.
3: Ja.
0: Dus, nou, dan denk ik dat we aardig rond zijn voor vandaag. Mooi, dan zou ik zeggen, heel veel plezier met Dennis Ruijer, want die neemt zo meteen na 10 uur het stokje over. Wij zijn er morgen weer met een nieuwe ochtendshow.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
9: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
8: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
10: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
11: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
10: Nog 3 dagen? Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
12: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
13: Yes!
14: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
12: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
13: Yes!

0: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
1: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: Keukeloos.nl.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf.

0: met business software van Numbers.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Relaxed?
3: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
7: Gooi die kinderwagen maar vol! Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
13: Ik ben Florentien van der Meulen. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil dat er grondig onderzoek wordt gedaan naar discriminatie en racisme bij het UWV. Na onderzoek door het AD&E vandaag bleek dat mensen met een buitenlandse achternaam strenger worden gecontroleerd op fraude en ook hogere boetes krijgen. Velbrief wil dat het tot de bodem wordt uitgezocht. Elke vorm van racisme of discriminatie is onaanvaardbaar, zegt hij. Op Schiphol worden dit jaar naar verwachting iets minder dan 466.000 vluchten uitgevoerd. En dat aantal is lager dan vorig jaar. Het is voor het eerst sinds de coronapandemie dat het aantal vluchten daalt. Schiphol blijft daarmee ruim onder de nieuwe eis van Den Haag van 478.000 starts en landingen. En het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen per 1 januari 2027 het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Ook in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Dat meldt de NOS. Deskundigen waarschuwen namelijk al langer voor de negatieve gevolgen van overmatig schermgebruik, zoals slaapproblemen, bijziendheid en depressiviteit. Gaan we naar het weer. Vandaag wat buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. Tot zover het nieuws op Radio 538.
14: Florentien, dank. 538 verkeer. A2 Utrecht Den Bosch bij Deil ben je 17 minuten langer onderweg. A2 Den Bosch Utrecht Zaltbommel 16. En op de A16 Rotterdam Breda bij Zwijndrecht 26 minuten. Snelheidscontrole A4 Den Haag Delft bij Den Haag 48,5. En op de A6 Muidenberg Lelystad ter hoogte van Almere bij 36,4. En op de A9 Amstelveen Haarlem bij Battenverdorp 35,7. De vijf van het bedrijf zometeen. We bellen met Charlotte van Formhead BV. En zij trakteren jou onder andere op Kane en ook Kevin Little en Spraga Benz. Zometeen.
15: Lekker eten en op de kleintjes letten. Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
16: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Multifly.
19: 538 Stemmenjacht.
18: Dit is de stem uit koffer 6.
20: Zeker.
18: Weet jij al wie het is?
19: Speel mee in de jacht op €100.000.
18: Druk op de knop in de 538-app.
14: Goedemorgen.
21: Dennis Ruijen.
14: Ja, en happy Monday en hi hi van Multifly, want zij pakken weer de taarten voor de vijf van het bedrijf.
21: Radio 538.
14: Formhead BV is vandaag de gast in de vijf van het bedrijf. Met Kane, Rain Down On Me.

0: geestig zijn dat je bij de BMW-dealer bent, dat daar Sprocka Benz werkt. Maar dat is een geheel terzijde. Kevin Little hoorde je op 538.
1: Radio 538. De vijf van het bedrijf.
0: Natuurlijk in duet met Sprocka Benz, hè. Een beetje een onduidelijk duet, maar Kevin Little is dan de hoofdartiest. Je hoorde Turn Me On op 538. Lekker tropisch liedje. Kane daarvoor, Rain Down On Me. We zitten in de vijf van het bedrijf. Formhead BV, architecten te gast in Wateringen. Bouwen huizen, appartementen en Charlotte is office manager. Charlotte, goedemorgen.
2: Goedemorgen Dennis.
0: Hoe is het deze maandag?
2: Ja, heel goed. Fijn weekend gehad en een goede start gehad. Ja,
0: nou wat goed, dus aftellen naar een nieuw weekend.
2: Ja, dat.
0: Zoiets.
2: Maar ik heb het heel erg naar mijn zin. Dus
0: ja, heel leuk.
2: Werk is ook leuk.
0: Ja, wat leuk. Ja, jij bent, dat is wel leuk, verantwoordelijk voor het bedrijfsuitje van Formhead BV.
2: Dat klopt inderdaad. Heb je al een beetje voor het eerst regelen.
0: Heb je al een beetje een idee wat het gaat worden?
2: Nou, waarschijnlijk gaan we naar een escape room met z'n allen.
0: Oh, dat is leuk.
2: En dan een hapje eten.
0: Oh, ja. Dat is leuk, ja. Escape rooms zijn leuk. Soms ook heel spannend, vind ik ook leuk. En
2: we gaan kijken...
0: Wel even onderzoek doen dat de collega's geen claustrofobie hebben in de escape room. Dacht ik me nog. Ja.
2: Nou, ik denk dat dat mee gaat vallen.
0: Heel goed, heel goed. Ja, jullie zijn op dit moment bezig met een heel mooi project. Wat is dat? Zuidbroek volgens mij in Naaldwijk. Daar wordt gebouwd door Formhead BV.
2: Ja, Zuidbrugge.
0: Ja, Zuidbrugge. Zuidbrugge is dat. Het zag er keurig uit. Lekker veel glas. Lekker licht.
2: Ja, wij doen heel veel verschillende projecten. Maar dat is er één van. Dus dat heb je goed opgezocht.
0: Ja, wat leuk. Ik denk even googlen natuurlijk. Wie kan de lijn op zometeen? Ja.
2: Ja.
0: Hey Charlotte, voor hoeveel mensen mag ik taart sturen? Even belangrijk.
2: Wij zijn, als we met z'n allen zijn, met de 18. Hè? We zijn ook een leerbedrijf. We doen ook een aantal stagiaires. Dus 18 personen.
0: Nou goed, dan doen we gewoon voor de zekerheid even voor 22 man-vrouw taart.
2: Nou, hartstikke fijn.
0: En dat wordt nu gebakken door de bakkers van Multifly. Want die verzorgen de taart voor jullie.
2: Nou, hartstikke fijn. Dankjewel.
0: Leuk. Smakelijk zeg ik vast. En dan werken ze deze week, hè?
2: Ja, hetzelfde. Hele fijne uitzending. Bedankt voor je belletje.
0: Ja, leuk Charlotte. Dag, mooie dag daar.
2: Doei.
0: Hoi. Formhead BV vandaag in de vijf van

Calvin Harris, Rihanna. Radio 538. De 5 van het bedrijf. This is what you came for. Het is de maandag. Goedemorgen. Happy Monday. Het is Dennis hier. De 5 van het bedrijf. Charlotte van Vorm, het BV. Net aan de lijn gehad. Gezelligheid daar. Architect.

0: vrienden, vriendinnen. De maandagmorgen met Direct op de radio. Je hoorde My Friend op 538. De stem die we zoeken, niet Jordi Warners, collega, ook niet Mark Baanders. Maar weet jij wel wie je bij die stem hoort in koffer nummer 6? Dat is toch een leuk autootje van scoren. Een mooie wereldreisje maken. 15.000 euro in koffer 6, als je denkt het te weten. Meld je aan met de knop in de 538-app en speel mee met de 538-stemmenjacht. Zometeen een nieuwe ronde en ook Shakira en Burna Boy, hoor je zelf.
1: Na 3 weken 538-stemmenjacht loopt niet alleen de spanning steeds verder op,
2: maar ook het geld in de koffers.
1: Raad jij de stem uit de net geopende koffer 6?
2: Dan win je 15.000 euro. De 538.

0: De Amazon Prime deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
1: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
3: Oh, daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
5: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
3: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
9: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
10: Yes!
11: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op Odido.nl.
9: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per haier.
10: Yes!
12: 80 jaar de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje.
13: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
14: 20 inch wielen. Automaat. Oh, deze is perfect.
15: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
16: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
17: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
18: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
19: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club.

0: voor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus retiketet en vamos naar Beterbed.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Score alle avonduurs bij Bol.
3: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
4: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Thuisbatterij.
7: Einde salderingsregeling.
8: Teruglever kosten.
9: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
4: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.

0: Hathaway. Het jaar dat de Metabril nog toekomstmuziek was, dat was 1993 voor deze banger What Is Love.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Nicole, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Zie ik nou dat jij in de supermarkt loopt in Duitsland?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja. Ik hoorde net namelijk, ik kreeg van mijn Metabril door. Je staat bij het vak.
3: Geriebener
0: Käse. Geriebener Käse? Wat doe je bij de grafste kaas dan?
2: Het is goedkoper hier.
0: Ja, dat is goedkoper, hè? Ja.
2: Ik heb gelijk 3 zakken.
0: Ja. Nou, ik was laatst bij de groenteboer. Ja, je zou zeggen, Dennis, waarom koop je geraspte kaas bij de groenteboer? Ik had het toevallig even snel nodig. Dat was €5,50 voor een klein zakje.
2: Dat is toch niet grappig meer? Hier €1,80.
0: Ja, precies. Je gaat gewoon even naar Duitsland voor de...
3: Geriebener Käse.
0: En dan ben je gewoon lekker goedkoop uit. Ja. Je bent wijn aan het inslaan, frisdrank aan het inslaan. En je hebt gezellig, je doet een rondje stemmenjacht mee.
2: Ja, zeker.
0: Nou, Nicole, ik hoop dat je de telefoon goed aan je oor geklemd hebt, want er is nog 1 keer die opgave voor je. Luister goed.
4: Zeker.
0: Nicole uit Apeldoorn speelt mee voor koffer 6, met daarin de inhoud €15.000. Ja, verlos ons maar. Wie zoeken we?
2: Ik denk Art Rooijakkers.
0: De altijd sympathieke presentator Art Rooijakkers. Jury, is dit het goede antwoord?
1: Het antwoord is...
5: Fout.
0: Ah, jammer. Het is niet...
2: Helaas.
0: Art Rooijakkers, die zetten we even op de site.
2: Helemaal goed.
0: Nou, mooi. Ik wens je nog even een fijne inkopen daar in Duitsland. En veel plezier en tot de volgende. Je krijgt de reiskoffer van de Postcode Loterij als troostprijs.
2: Ah, helemaal leuk. Dankjewel.
0: Nou, mooi. En eet smakelijk met de...
3: Geriebener Käse.
0: En dan komt het allemaal goed. Mooie dag daar.
2: Oké.
1: De 538 Stemmenjacht.

0: Op 58, tijdens de 58 werkdag. John, die is lekker aan het werk. Dennis, dankjewel voor de koffiegong net. Had ik net even nodig. Maandag opstartproblemen is de hashtag. Dat hoort er allemaal bij. De maandagmorgen. Dennis, bij ons op kantoor wordt er luidkeels meegezongen met Alex Warren. Wil je nog een andere meezinger opzetten? Liefst van Lieselotte. Lieselotte, dat gaan we regelen. Dennis, hoe is het met jullie yoga-leraar Valentijn? En geeft hij ook les aan luisteraars? Dat zou ik hem eens moeten vragen, inderdaad. Hij heeft een drugschema, volgens mij, hier in het gooien natuurlijk. En Valentijn heeft wel even de cryptische omschrijving van de volgende 58 Classic.
1: Ooit had ik geen hoop op de overwinning. Jouw pad begint het mijne te verlaten. Jouw dreigementen hadden mij neer moeten halen. Maar als onze liefde een circus was geweest, dan was jij nu de clown.
0: Oh, dat is mooi. Ik denk voor veel relaties ook wel van toepassing. Als onze liefde een circus was geweest, dan was jij nu de clown. Qua clowneske bewegingen.

0: alles in als het straks koud is en de mussen vallen van de dakpannen door de kou, zeg maar. Om even het hele oeuvre van Elton John gewoon weer eens op te zetten op een regenachtige zondag of zo. Even zijn grote hits, I'm Still Standing op 58. Waar we zo weer spelen voor die 15.000 euro in koffer 6. In de 58 stemmenjacht en Willemijn is aangeschoven voor het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je betto deze maandagmorgen?
1: Schoolboeken, die worden steeds duurder. Diesel juist ietsje goedkoper.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Multifly.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
5: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
6: Yes!
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Let's go! Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Let's go! Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
6: Yes!
8: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
9: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
10: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
11: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
10: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
9: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
8: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
12: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
13: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
14: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
15: Daardoor word ik snel geholpen.
14: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
13: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
16: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
18: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
19: een duet.
18: Oh ja.
19: Ik ben al zwanger.
18: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
20: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
21: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
22: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
23: Thuisin, mooi wonen.
24: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
25: Een klant, een leverancier, nog een klant.
0: Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
2: 538 Nieuws.
3: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Willemijn Delwel. Spanje gaat eerder naar de stembus. Dat heeft premier Sanchez besloten nadat het parlement zijn plannen om de wooncrisis te bezweren had weggestemd. Die crisis zorgt al weken voor grote protesten. De verkiezingen in Spanje stonden eigenlijk volgend jaar pas op de planning, maar nu dus volgende maand al. Noorwegen gaat de omstreden camerabril tijdelijk verbieden. Op plekken waar veel mensen komen, zoals parken, stranden en winkelcentra, mag de AI-bril niet meer worden gebruikt. Ja, en op plekken waar veel kinderen zijn, zijn ze ook verboden. In ons land wordt in de Kamer ook gesproken over een gluurbrilverbod vanwege zorgen over de privacy. Schoolboeken worden steeds duurder en dat is helemaal niet nodig, zegt de ACM. Volgens de toezichthouder dwingen grote uitgevers scholen vaak om papieren en digitale lesboeken samen af te nemen. En ook zijn de boeken steeds vaker maar één schooljaar te gebruiken. Scholen zouden vaker samen moeten werken om uitgevers te dwingen de prijzen te verlagen, zegt de ACM. Ja, het is niet veel, maar ieder beetje is meegenomen. Diesel is vandaag 14 cent per liter goedkoper, meldt het AD. En benzine daalt 0,2%. President Trump dreigde met een exportverbod van de Amerikaanse diesel om tanken in zijn land goedkoper te maken. En om dat te voorkomen geven de G7-landen 100 miljoen vaten olie uit hun voorraden vrij. Ja, veel merk je daar nog niet van. Op 50 liter diesel scheelt het zo'n 20 cent. Het weer dan nog. De mist is opgelost. Er hangen vooral hoge wolkenvelden. In het noordwesten dikkere bewolking, maar het blijft overal droog en zacht met 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Radio 538.
6: Willemijn, dank. 538 verkeer. A2 Maastricht-Noord-Eindhoven bij Batadorp. 27 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda bij Zwijndrecht 19. En de A67 Eindhoven-Turnhout. De Randweg N2 Zuid 18.

0: Binnen nu in de parking.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
3: Doei doei!

0: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia. De live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
1: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
2: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
3: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
4: Download de app en start met vinden.
5: 538.
6: De 538 Stemmenjacht.
7: Dit is de stem uit koffer 6.

net al naar Boston met een hit. En nu waren we gewoon in Houston, Texas beland met Ella Langley. Heerlijk. Dance Man's Classic. Dat is de vrouw die deze track ooit heeft gemaakt. Get Your Freak On. Ze houdt wel van een beetje freaky. Haar naam is Missy Elliott. Maar misschien heb je een wild weekend gehad. Een drankje. Misschien was je de pop. Misschien werd het een frisje of een pretpilletje. Waarom dit relevant is, deze vraag, kunnen we vragen aan Missy Elliott. Want dat is waar zij over rapt in de Dance Man's Classic van vandaag. For My People. Een legendarische clubavond waarop iedereen tot het uiterste gaat en er een klein stukje vleugje van ecstasy ergens in het drinken heeft gezeten.

0: telefoon voelt trillen in je broekzak. Of dat je denkt dat je het piepje hoort van je telefoon bijvoorbeeld. Maar dan kijk je en denk je, nee, helemaal niks, wat raar. Geen meldingen, geen gemiste oproep. En dit heeft dus een naam, fantoomtrillingen. En daar zouden we ook allemaal wel eens last van hebben. Oftewel trillingen die niet echt dan binnenkomen in de hersenen. En de hersenen denken dat ze dan wel komen. Ook wat je hebt met de tinnitus bijvoorbeeld. De piep in je oren is ook een soort fantoomgeluid. Al lijkt het erop dat het vaker gebeurt wanneer je heel druk bent. En vooral, dit zal geen verrassing zijn, heel veel op je telefoon zit. Ja, dit inspireerde mij toch. Daarom begin ik vandaag aan mijn veldonderzoek. Of je ook fantoomtrillingen krijgt wanneer je andere trillende objecten overmatig zou gebruiken. Bijvoorbeeld mijn elektrische tandenborstel is ook zo'n ding die ik wel eens denk te horen, maar hem dan niet hoor. Pijnstiller is de favorite deze week op 538. Hier zijn Suzanne en Freek.
1: De

de klok kent Henry BB, de Flowrider, David Guetta 58. Voor de maandagmorgen, richting de maandag lunch alweer. Hoe je weet is het alweer weekend, hè? Zo snel gaat het. Werkdag had 3 keer zo snel garantie. Maar ook het verdienmodel, als je aan het werk bent voor de baas, ook nog geld winnen in de 50 stemmenjacht. Koffer nummer 6, die is natuurlijk in het spel met daarin het bedrag van 15.

0: calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campina-melk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
3: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
5: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
4: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
5: Wow.
6: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
4: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
3: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
7: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
8: Yes!
9: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
7: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
8: Yes!
10: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
11: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
12: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
11: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
12: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay. Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on. Maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Alle Sigma verf bestel je bij
18: verfwinkel.nl. Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woordenpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik. Gamma!
19: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
20: Binnen 1 minuut
21: meer muziek.
20: Tijdens de 538 werkdag.
22: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd. Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
0: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Toestel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
21: 538. Dennis Ruijer.
23: DJ Goya hoor je zo na 5 Seconds of Summer. Dit is Young Blood.

0: Ik ga met de kids naar Leiden. Daar staat de penisplant op het punt om te gaan bloeien. Heeft Roland net naar de studio van 58. Dat is wel leuk. Dat ding dat bloeide een aantal jaar geleden voor het laatst. Er is zelfs een live YouTube-stream, heb ik even gecheckt, van de ontwikkeling van de bloei van deze penisplant. Het is geen OnlyFans voor de OnlyPlant, dus.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Dit was even het culturele hoekje. Snel naar die koffer met 15.000 euro in de 58 Stemmenjacht. Marco, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: In de trein onderweg naar je werk.
2: Onderweg aan het werk.
0: En je werkt bij de telecom, bij de KPN?
2: Zeker, bij de KPN, ja.
0: Escalatiedesk, wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Ja, alle problemen, zeg maar, die komen bij ons binnen. En dan zorgen wij dat de klant daar geen problemen meer hebben. Dus alles wat niet via de reguliere weg op de band komt, zakken wij aan en zorgen ervoor dat de klant alsnog een verbinding krijgt.
0: Oké, nou hartstikke mooi. Helder verhaal. Je woont in Beverwijk en je speelt mee voor de 15.000 euro in koffer nummer 6. Ja, en Marco, ik laat je niet langer in spanning. Ik laat je nog één keer de stem horen.
3: Zeker.
0: Marco van de escalatiedesk van de KPN speelt mee voor 15.000 euro. Wie gaan wij zoeken?
2: Victor Vlam.
0: Victor Vlam. Ja, natuurlijk de man die overal de mening over heeft. Victor Vlam. Oude Vlambak, jury, is het Victor Vlam?
1: Het antwoord is... fout.
0: Ah, helaas, het is niet Victor Vlam.
2: Ja, toch leuk om mee te doen.
0: Ja, toch. En we sturen je de troostprijs natuurlijk. De koffer van de postcode loterij sturen wij zo snel mogelijk naar Beverwijk. Dan kun je eventueel een show op de escalatiedesk binnenkort.
2: Ja, dat ga ik.
0: Mooi man. Hey, mooie dag Marco. Dank je voor het meespelen. Hoi hoi.
1: De 538 Stemmenjacht.

0: Knai, gone, gone, gone. Misschien heb je al zin in de lunch in een...
1: geriebener
0: Käse. Geriebener Käse. Je net gras de kaas gehaald in Duitsland. Wil je nog meespelen met Stemmenjacht? Opgeven in de app en genieten van de hits. Livehouse is hier.

69 Radio 58, de hete hitmachine. Je hoorde All I Know. Volgens oud-filosoof Rumi, en ook dichter natuurlijk, is de stilte geen leegte, maar een oceaan van vullend bewustzijn waarin de ziel tot rust komt en de waarheid zich openbaart zonder woorden. Heeft deze band in ieder geval aanstoot aangenomen? Richting je lunch met deze classic van Depeche Mode. Veel plezier met Floris, ook hij heeft die koffer met 15k mee. Hè? Doe je best met de 5 jaar stemmenjacht. Dit is Enjoy the Silence.

0: ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Thuisbatterij.
4: Einde salderingsregeling.
5: Terugleverkosten.
6: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
2: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
10: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
11: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
15: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
16: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
17: Wow.
16: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
20: Simyo.
21: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
22: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Keukenkopers, opgelet. Nu
25: big deals bij Keukenconcurrent.
24: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
0: uur. Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Ministers lopen achter met het beantwoorden van Kamervragen. De stapel is nu zo groot geworden dat de Kamervoorzitter een extra vragenuur heeft ingepland deze week. De ministers moeten daarvoor naar de Kamer komen, tenzij ze hun antwoorden voor morgen alsnog hebben ingestuurd. De voorzitter wil dat ze zich beter aan de deadlines gaan houden. Als het aan het kabinet ligt, mogen scholieren straks ook niet meer op hun telefoon in de pauze. Sinds 2 jaar mag die al niet meer mee in de klas. En op veel scholen is het telefoonregime aangescherpt tot naar thuis of in de kluis. En dat blijkt een succes. Vanaf januari zou dat de norm moeten worden op elke school. De Britse ex-prins Andrew is naar de rechter gestapt vanwege huiszoekingen die in februari zijn gedaan en uiteindelijk tot zijn arrestatie leidden. Hij wil weten of die wel rechtmatig waren. De broer van koning Charles wordt verdacht van het lekken van overheidsdocumenten aan Jeffrey Epstein. En het meisje met de parel is terug. Het schilderij van Johannes Vermeer is 5 weken in Japan geweest voor een tentoonstelling daar. Nu hangt het doek weer in het Mauritshuis in Den Haag. Vanaf vanmiddag is het wereldberoemde meisje er weer te bewonderen. Het weer dan nog zonnig en zacht met maxima tussen 19 en 22 graden. Alleen het noordwesten krijgt later vanmiddag meer bewolking. En tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Willemijn, dankjewel. Situatie op de weg dan 538 verkeer door Flitsmeister. 5 vertragingen momenteel, je hoort er 3 langs. De eerste op de A2, Maastricht-Noord-Eindhoven bij Wessem. Een vrachtwagen met pech, 18 minuten. A7, Zaanstad-Hoorn bij Avernoorn, 9. En A67, de laatste, Venlo-Turnhout. Bij Leendeheide de randweg N2 door een ongeval, 6 minuten. Controle op snelheid, gemeld op de A2 Utrecht-Den Bosch, hectometerpaal 81,4. A4 Delft-Den Haag 47,6. A7 Den Oever-Bolzwart 108,0. En de Ring Amsterdam, de A10 Zeeburg-tunnel richting Diemen, 9,5. A15 Rotterdam-Maasvlakte 35,7. A24 Rozenburg-Vlaardingen 3,2. En de A50 Zwolle-Apeldoorn 213,0. Staan er nog een paar, volledig overzicht van alle controles. Vind je in de app van Flitsmeister.
3: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.

0: Toyota's Bijbel.
1: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: 538 Stemmenjacht.
4: Dit is de stem uit koffer 6.

Mars en I Just Might bij Radio 538. Goedemiddag, Floris hier. Binnen nu en 6 minuten hoor je waarom het verstandig is om je keukenkastjes te vullen met afwasmiddel. Voor de komende winter. Oké, het hele verhaal hierachter, zometeen.

0: Taylor Swift en Patient Zero. Heb je genoeg afwasmiddel in huis?
1: 538.
0: Ja, misschien heb je dat ook wel eens trouwens. Zeker in de koude wintermaanden die er weer aan zitten te komen. Vooral ook met hele koude nachten. Bij mij thuis wel. Ik heb dan in de ochtend vaak, als ik dan de gordijnen van mijn slaapkamer open doe, dat er dan allemaal van die condens op de ramen zit. Dat is dan, die ramen die zijn al helemaal nat aan de binnenkant. Komt omdat je ligt de hele nacht in die adem, in die kamer een beetje te ademen. Gaat allemaal vocht, komt uit je mond. En dat gaat dan op die koude ramen, gaat dat condenseren. Dus dan krijg je zo'n laagje. Dat is natuurlijk niet lekker. Daar krijg je allemaal schimmel van. Maar je kunt ook, ja, je kunt moeilijk de hele nacht niet ademen. He, dus wat moet je dan? Nou, nu las ik dus een tip, zo kom ik erop. Een tip tegen condens op je ramen. Uit onverwachte hoek gaat namelijk een filmpje rond op TikTok van een schoonmaak-influencer. Clean with Lily heet zij. En daarin zie je dus dat afwasmiddel zou moeten helpen. Dat is maar dat spul waar je kopjes mee afwast in de gootsteen. Weet je wel, gewoon dat afwasmiddel. Dat moet je dan op een doekje smeren. En dat smeer je dan zo, een dun laagje smeer je zo op je ramen. En dat laat dan ook dus een dun laagje op het glas achter. Waardoor er dus geen condens meer op je ramen komt. Dat is toch makkelijk? Dat je gewoon afwasmiddel op je ramen smeert, heb je geen last meer van natte ramen in de winter. Ik zit direct even te denken. Als dat nou helpt tegen, zeg maar, tegen alle natte plekken. Dan smeer ik het voortaan ook gewoon onder.

0: naar je over gaan maken. Op het moment dat je raadt welke stem er verstopt zit in koffer 6 van de Stemjacht. Het is een stem van een bekende Nederlander en kom je in de uitzending omdat je je hebt aangemeld. Heb je het goed, is die 15.000 euro dus voor jou. Aanmelden doe je via 538.nl of de app van 538. Binnen nu en een minuut of 10 gaan we een nieuwe ronde spelen, dus doe dat snel even aanmelden dus. 538.nl of de app van 538 voor jouw kans op 15.000 euro.
1: Na 3 weken 538 Stemjacht loopt niet alleen de spanning steeds verder op,
2: maar ook het geld in de koffers.
1: Raad jij de stem uit de net geopende koffer 6?
2: Dan win je 15.000 euro. De 538.

0: 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Wishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Wishfund.
2: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
1: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
3: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
4: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
6: Voor de makers. Praxis.
4: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
7: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
8: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
9: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
10: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
9: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
8: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
7: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
11: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
12: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
13: Let op. Geld lenen kost geld.
14: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
15: Thuisin, mooi wonen.
16: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
18: Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap.
19: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
13: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
20: Binnen 1 minuut
21: meer muziek
20: tijdens de 538 werkdag.
22: Is dit het?
23: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
24: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
0: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Let's go! Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Let's go! Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Binnen 5 minuten een nieuwe ronde in de 538 stemmenjacht. Meld je snel aan via 538.nl of de app van 538 en maak kans op 15.000 euro.
2: 538! Floris Molenaar.
1: Ook Rondé zometeen na de Bauza. Dit is McNamara.

0: Bombay en Bright Eyes.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Ja, de grote vraag is, heeft Lieke uit Amstelveen een beetje bright ears? Goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, ben je overtuigd van de naam die je zometeen gaat noemen als je de opgave hebt gehoord?
2: Ja, het was wel mijn eerste ingeving, dat nog wel een paar andere namen. Maar ik had onder andere ook Art, maar die is net genoemd, zag ik. Dus
0: ja.
2: Ik hoop dat ik hem nu wel goed heb.
0: Zeg nog niet wie het is, wie je denkt dat het is. Maar je hebt goed geluisterd. En vaak is toch je gevoel misschien wel de beste raadgever, hè?
2: Ja, dat hoop ik.
0: Laten we eens gaan kijken. Koffer 6, 15.000 euro erin. Lieke, dit is je opgave.
3: Zeker.
0: Ja. Wie heb jij gehoord, Lieke?
2: Ik dacht Victor, dat is de barman van First Date, de vorige barman.
0: Oh, die met die hele mooie blauwe ogen.
2: Die, ja. Ja.
0: En die heel goed is in smalltalken.
2: Ja, ja.
0: Oh. De barman van First Dates, Victor, is dat de stem in koffer 6 voor 15.000 euro?
1: Het antwoord is... fout.
2: Jammer.
0: Verdikke me.
2: Helaas.
0: Ja, ik had het je van harte gegund met die mooie blauwe ogen van Victor. Dat die jou dan ook even een mooi geldbedrag zouden opleveren.
2: Helaas.
0: Het is niet de naam in koffer 6. Schrijven we erbij op 538.nl bij de namen die niet goed zijn. Als dank voor je dappere deelname komt er wel een reiskoffer van de Postcode Loterij je kant op, Lieke.
2: Helemaal goed, helemaal leuk. Dank je wel.
0: Wens ik je een mooie maandag.
2: Oké, doei.
1: De 538 Stemmenjacht.
4: Meld je nu aan. Druk op de

Vrijdagmiddag vanaf 3 uur hier op Radio 538. De 50 allergrootste rammers van dit moment in de 538 op 50. Momenteel op nummer 8 in de lijst. Cat's Eye Animal was dat bij 538. En dit is David.

0: Een all-star bij Radio 538. Willemijn zometeen met Formule 1 nieuws.
1: Jazeker, want Bottas is op een opvallende manier op weg naar de volgende race. Hoe hoor je zo?
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja. €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist.

0: altijd.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Lambers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja,
6: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
7: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
8: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
9: Let's go for more, some extra, Max.
8: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
10: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
12: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
14: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
16: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
17: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak. Vind je perfecte auto op Autoscout24.
18: Download de app en start met vinden.
15: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en 100% uptime van Profile.
19: 538 Nieuws.
20: 1 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Vakbond FNV is geschokt, maar niet verrast door berichten over discriminatie bij het UWV. Mensen met een buitenlands klinkende achternaam krijgen bij fraudeonderzoeken vaker en hogere boetes, blijkt het onderzoek. De FNV waarschuwde al eerder voor misstanden en vindt dat het UWV had moeten leren van de toeslagenaffaire. Minister Velbrief wil grondig onderzoek. Er komt een alternatief bij voor Ideal en de opvolger daarvan Wero. Betaaldienst Molly, die al pindiensten voor winkels en restaurants verzorgt, komt met een eigen online afrekenmethode. Pay by Bank heet het. De online afrekenservice wordt eerst in ons land getest en moet dan voor heel Europa beschikbaar worden. Twee Duitsers en een Amerikaan krijgen dit jaar de Nobelprijs voor geneeskunde. Ze ontdekten hoe je hersencellen lichtgevoelig kunt maken, zodat je ze met licht aan en uit kunt schakelen. Daarmee kun je heel precies testen welke zenuwcellen wat doen. En zo kunnen ze dan weer beter uitzoeken hoe onze hersenen werken en wat er misgaat bij hersenziekte. En als je denkt dat Formule 1-coureurs zich alleen maar per snelle auto of privéjet verplaatsen, heb je het mis. De Finse coureur Valtteri Bottas is namelijk per fiets op weg naar de volgende Grand Prix, die in Singapore. En vanuit Maleisië is dat een rit van ruim 300 kilometer. Zijn tocht is te volgen op sportplatform Strava. Het weer dan nog zonnig, maar ook hoge wolkenvelden. In het noordwesten wat dikkere bewolking, maar het blijft droog bij 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Willemijn, veel dank. Situatie op de weg dan, 538 verkeer door Flitsmeister. 4 vertragingen, je hoort de 3 langste. Eerst op de A12, Duitse grens Arnhem bij Duiven, 15 minuten. A16 Rotterdam-Breda bij de Drechttunnel, 6. En de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel, 14. Controle op snelheid, gemeld op de A2 Utrecht-Den Bosch, hectometerpaal 81.4. A7 Den Oever-Bolsward, 108.0. A16 Belgische grens Breda, 71.0. En de A24 Rozenburg-Vlaardingen, 3.2. A30 Barneveld-Ede, 22.9. A50 Zwolle-Apeldoorn, 213.0. A67 Eindhoven-Belgische grens, 18.1. En de A73 de laatste Venlo in de richting Venray op de rem bij 60.8.
5: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
20: Alle Sik & Verf bestel je bij
22: verfwinkel.nl. Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei.

0: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
0: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: 538 Stemmenjacht.
4: Dit is de stem uit koffer 6.

0: Temper City en Self-Aware. Joh, je schrik je toch helemaal een ongeluk.
1: 538, Floris Molenaar.
0: Ik weet niet of jij de trotse vader of moeder bent van een kind. Of een verzorger kan natuurlijk ook. Ja. Of dat je af en toe oppasdienst hebt voor je neefje of je nichtje. In ieder geval dat je weet dat kinderen... Ja, die moet je eigenlijk altijd met minimaal 2 ogen in de gaten houden. Het liefst 4, het liefst ja, zoveel mogelijk. Maar die kunnen de meest gekke dingen doen. Ja, ik heb zelf geen kinderen. Maar met een half uurtje oppassen op mijn nichtje zit ik echt wel aan mijn max. Dan ben ik echt helemaal kapot. Gesloopt. Ik ben zelf ook een keer als kind weggelopen. Waren we een dagje naar Walibi, het pretpark. Was ik naar buiten gelopen, naar de parkeerplaats. Oh, ja, daar ben ik dan dus door mensen gevonden. Die hebben me naar de infobalie gebracht. Maar mijn vader, joh, die kreeg een hartverzakking. Konden we direct even door naar de cardioloog daarna. Dat was echt het zweetgutste over zijn lichaam. Ja, het kan snel gaan bij kids. Ik las nu ook weer een verhaal over een gezin in Mexico. Die ging even een dagje naar de kermis. En toch eventjes dat uitzicht bekijken vanuit het reuzenrad. Herkenbaar misschien. Even niet goed opgelet, waardoor het 6-jarige jongetje van het gezin ineens uit dat mandje geklauterd was en aan de buitenkant van dat ding op grote hoogte, ja, aan die attractie hing. Joh, ja, echt, het zweet breekt me al uit. Ik krijg wel zweethanden als ik er alleen al aan denk. Ja, attractie is zo snel mogelijk stilgezet. Het jongetje is verder niet in gevaar gekomen. Het is gelukkig allemaal goed gekomen, maar let op met die kids. En ja, dit, ik weet niet, maar het begrip hangjongeren krijgt nu wel een nieuwe betekenis voor mij.

I Love Life. Oké, okay, wat was de eerder? De toppers of de vrienden van Amstel Live? Ja, het is even een voorbeeldvraag uit Kip of Ei. Het spel dat mijn collega's Bas en Dylan elke avond spelen in de 538-avondshow. Vanavond weer een nieuwe opgave. Maar je kunt de hele dag alvast even oefenen. 538.nl/kip of ei kun je de hele dag

0: Clarkson, Behind These Hazel Eyes.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Ben jij degene die vandaag koffer 6 gaat kraken in de Stemmenjacht? 15.000 euro zit daarin en er zit ook een stem in verstopt van een bekende Nederlander. Die 15.000 euro is voor jou als je raadt van wie die stem is. Van welke bekende Nederlander. 538.nl of de app van 538, daar meld je je aan. Bestaat de kans dat we jou binnen nu een aantal minuten gaan terugbellen om mee te doen. Nieuwe ronde in de startblokken binnen nu en een minuut of 10. 538.nl dus of de app van 538, daar meld je je aan voor 15.000 euro.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
4: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: In beweging voor een duurzame toekomst. SPI brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPI brengt het in beweging.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: specialist.
1: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
2: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
1: Een initiatief van Pfizer.
3: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
4: Keukeloos.nl.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
6: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
8: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
11: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
12: een duet.
11: Oh ja.
12: Ik ben ook zwanger.
11: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
13: Hey, Lucas en Steve hier. Deze ADE wordt er eentje om niet te vergeten. Woensdag 21 oktober, eiland Amsterdam. Vieren wij ons eigen feest met Julian Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
14: Binnen 1 minuut
15: meer muziek
14: tijdens de 538 werkdag.
16: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
18: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
19: Binnen nu en 6 minuten een nieuwe ronde in de 538 stemmenjacht. Meld je aan via 538.nl of de app van 538 en maak kans op €15.000.
20: 538, Floris Molenaar.
19: Ook direct zometeen aan Martin Garrix en Ed Sheeran. Dit is...

0: Direct en My Blood.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: De weg naar 15.000 euro lijkt makkelijk, maar is toch moeilijker dan je zou denken. Het is namelijk het noemen van de naam van de stem die verstopt zit in koffer 6 in de Stemjacht. Peter, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wat ben je aan het doen vandaag? Werken?
2: Ja, ik ben een dagje vrij. Ik ben nu bij de garage met mijn auto.
0: Oké, lekker een dagje vrij op deze zonnige maandag. Wat doe je?
2: Ja, heerlijk. Heerlijk.
0: Waarom moet je naar de autodealer? Is er iets kapot of is het even zo'n keuring?
2: Nee, er moet eventjes wat aan veranderd worden aan de auto. Okay. Niks bijzonders.
0: Okay. Maar hangt er een prijskaartje aan?
2: Ongetwijfeld.
0: Je loopt daar eigenlijk zelden de deur uit dat je niks betaald hebt, hè?
2: Bijna nooit.
0: Bijna nooit.
2: Bijna nooit.
0: Nou, een klein zakcentje kan je wel gebruiken, denk ik dan.
2: Absoluut.
0: Absoluut. Oké. Okay. 15.000 euro in koffer 6. Peter, dit is je opgave.
3: Zeker.
0: Wie heb jij hier gehoord, Peter?
2: Ja, wij dachten Harm Edens.
0: Harm Edens, presentator van Dit Was Het Nieuws. Hij doet wel eens wat podcast, hij doet wat voice-over werk. Bekende stem, dus ja, het zou maar zo kunnen. Laten we eens gaan luisteren, Peter. We gaan naar de jury.
1: Het antwoord is... fout.
0: Oh, helaas.
2: Jammer.
0: Ja, dit was niet Harm Edens.
2: Nou, pech.
0: Helaas, we schrijven erbij op 538.nl. Daar is een overzicht te zien van alle namen die gegokt zijn, maar die het niet waren in koffer 6. En als dank voor jouw dappere deelname komt er een reiskoffer van de Postcode Loterij je kant op, Peter.
2: Ah, geweldig, dankjewel.
0: Sterkte met afrekenen daar.
2: Dankjewel.
0: En een mooie maandag.
2: Dankjewel.
1: De 538 Stemmenjacht.
4: Meld je nu aan. Druk

0: Lost Frequencies bij 538. Vanmorgen ging het in de ochtendshow over Rick. Die heeft ooit gedraaid in een darkroom.
1: Nou, dat is ook een darkroom. Maar dat is ook zo'n... waar je afgeranseld kan worden. En dat iemand in de beugel zit. En iedereen, oh ja. Dat je denkt bij jezelf... Nou, ik zei echt na anderhalf uur... Haal me nu maar los.
0: Morgenochtend, 6 uur, zijn ze er weer. Yeah.

0: Never Forget You bij 538 met werkdagvriend Mark Lebrand. Die zometeen verder met je op jacht gaat naar de stem in koffer 6 van de stemmenjacht. 15.000 euro zit erin. 538.nl of de app van 538. Daar geef je op. Bestaat de kans dat Mark je zometeen gaat terugbellen. En Willemijn zometeen met nieuws waar het water je van in de mond loopt.
1: Ja, de Michelinsterren zijn uitgereikt.
0: Oeh, en waar? Dat hoor je zo.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
4: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
5: Let op. Geld lenen kost geld.
6: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
10: Nog 3 dagen? Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
12: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
13: Later en altijd.
14: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
16: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
17: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
18: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
19: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
20: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
13: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
21: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
22: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
23: Voor de makers.
24: Praxis.
25: 538 Nieuws.
26: 2 uur.
27: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Groot feest voor de libreien. Het Zwolse restaurant heeft opnieuw 3 Michelinsterren gekregen en is daarmee uniek in ons land. Verder hebben we er 2 restaurants bij met 2 Michelinsterren en 7 restaurants kregen voor het eerst een ster uitgereikt. Cybercriminelen proberen de klantgegevens die ze van boodschappendienst Flink hebben gestolen te verkopen. Volgens RTL Nieuws mag de hoogste bieder de info hebben. Het zijn adressen, telefoonnummers, mailadressen en het bedrag van de laatste bestelling. Niet alleen van Nederlandse, maar ook van Duitse klanten. Op Schiphol zijn tientallen klimaatactivisten naar buiten gezet. Ze voerden actie vlakbij de lounge voor vaste klanten van de KLM. De activisten eisen dat KLM zijn Frequent Flyer-programma stopzet om iets te doen tegen de klimaatcrisis. De demonstranten worden met een bus weggebracht waarheen is onbekend. En de Portugese Voetbalbond wil dat de rel rond Cristiano Ronaldo bij de Portugese selectie wordt opgelost. Volgens de bond berust de hele zaak op een misverstand. Ronaldo was er de laatste 2 wedstrijden in de Nations League niet bij, omdat hij boos was dat hij op de bank moest zitten. Het weer dan nog zonnig, maar ook hoge wolkenvelden. In het noordwesten wat dikkere bewolking, maar het blijft droog bij 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Ja, dankjewel Willemijn. Dan eens even kijken wat gebeurt op de weg. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Everdingen en Beest, 5 minuten. A12 Oberhausen naar Arnhem tussen Oud-Dijk en Zevenaar, 5. En de A16 Rotterdam naar Breda voor Zwijndrecht, een file van 5 kilometer en 6 minuten extra reistijd. En dan de belangrijkste controles. De A2 bij Culemborg, Utrecht-Den Bosch is dat bij 81,4. A4 Delft-Den Haag, 47,3. Den Oever-Bolsward, de A7 bij 108,0. De A16 naar Breda vanuit de grens met België bij 71,0. A50 Zwolle Apeldoorn, 213,0. En de laatste, de A67 in het zuiden, Eindhoven grens met België bij Eindhoven, opgepast 18,1.
28: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
29: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
30: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
31: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
32: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 per se gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
33: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
32: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
33: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
34: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
35: 538 Stemmenjacht.
36: Dit is de stem uit koffer 6.
37: Zeker.

dit is Mark met je hits op je werkdag. Je hoorde Cameron Withcom. Ja, en ze lijken natuurlijk het perfecte koppel. Maar ook zij hebben wel eens irritatiemomentjes, zelfs op het podium. Suzanne vertelde dat ze een keer ruzie had en dat ze Freek vervolgens 3 nummers niet aankeek. Ja, Freekie was gewoon even gedegradeerd van grote liefde tot gewoon collega. Uiteindelijk hebben ze erom kunnen lachen. En over een paar weken komt een nieuwe album Pijnstiller uit over de

0: 538. Favorite.
1: Hey, wij zijn Suzanne en Freek.
2: En deze week is ons nieuwe nummer Pijnstiller de 538 Favorite.

0: Disco Machine. Ja, tot nu toe is het misschien gewoon een hele casual, normale maandag. Maar stel je gewoon even voor je, maar echt hè, dat je dus straks ophangt en je bent 15.000 euro rijker. Koffer 6 staat open in de 538-studio bij de Stemmenjacht. En zometeen gaan we die stem weer laten horen. Ja, de eerste stap hè, heb je hem al genomen, dat je jezelf aanmeldt in onze 538-app. Zo ja, dan kan het zijn dat je telefoon gaat over een paar minuten voor een nieuwe ronde Stemmenjacht. Dus meld jezelf aan in de app van 538. Verder George Michael met Freedom, je hoort Alex Warren en Lasco met Something zometeen voor je.
1: Na 3 weken 538 Stemmenjacht loopt niet alleen de spanning steeds verder op,
2: maar ook het geld in de koffers.
1: Raad jij de stem uit de net geopende koffer 6?
2: Dan win je 15.000 euro.

0: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
3: Balen zeg. Koffie?
2: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
4: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
5: Oh nee, verzekering.
4: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
5: Oh, wil ik wel.
4: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
6: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
7: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl. Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
12: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
13: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
14: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
15: Zeker weten.
14: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
16: Het eten is klaar, aan tafel.
17: Zo, dat ziet er lekker uit.
18: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
19: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
20: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
21: Opgelost, Autotaalglas. Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting... en er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
23: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
24: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
23: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
25: Alle verf super voordelig.
26: Hoi, Odido hier.
0: We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited-abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand.

0: Nou ja zeg. Dan zit je gewoon in de 538-app, laat je nummer en je naam achter en tadaa, daar zijn we dan.
1: Ja, onverwacht, maar heel leuk.
0: Ja, hey, hoe was het afgelopen weekend? Want ja, je hebt er het hele weekend over na kunnen denken. Hoe gaat het dan bij jou thuis in Beverwijk?
1: Ja, de hele weekend wel droog gehad.
0: Ja.
1: Dus, heel spannend.
0: En waren dat florisante, fijne gesprekken? Of waren er nogal een beetje hobbels te nemen met je gesprekspartners? Oftewel, waren jullie het niet eens met elkaar?
1: Nee, er waren discussies hoor, maar ik blijf aan mijn eerste keus.
0: Ja, precies. Ja. Jij neemt het voortouw, jij beslist.
1: Ik beslis.
0: Ja, ja. Zoals mijn vriendin dat zegt, je mag kiezen Mark, maar ik bepaal.
1: Ja, zo gaat het ook.
0: Ja, ja, nee, precies. Oké, we zetten koffer 6 open en we gaan nog even luisteren. Oké, Daisy?
1: Ja, gaan we doen.
0: Komt-ie.
2: Zeker.
0: 15.000 euro. Een bedrag wat echt een goede upgrade is voor je leven.
1: Ja.
0: Dus Daisy, ik wil nu van jou een naam horen. Wie denk jij nou gehoord te hebben in koffer 6?
1: Martijn Krabbe.
0: Martijn Krabbe. Onmiskenbaar prachtige stem natuurlijk. De stemmenjachtjury is aangeschoven. En we gaan luisteren.
3: Het antwoord is... Fout.
0: Ah, shit. Nee, het is hem niet. Ja, echt jammer. Heel erg bedankt voor het meedoen. Wij gaan de koffer weer sluiten. In het volgende uur gaat hij open. Jij krijgt in ieder geval een reiskoffer van de Postcode Loterij. Geen knaken, wel een mooie prijs. En dank voor het meedoen.
1: Dankjewel.
0: Dag Daisy, hoi.
3: De 538 Stemmenjacht.
0: En doen we die volgende ronde met jou? Lijkt me hartstikke leuk. Meld je aan in de app van...

Dit is 538. Lekker, hè? Dat zonnetje door het raam, koffie erbij, radio lekker op 538. Ik was net even voor mijn programma nog een broodje halen in de stad. Nou, dat voelde niet als een lunch, maar gewoon als een soort korte vakantie. Eventjes heerlijk. Ik hoop dat je kan genieten. 538 is bij je. Je hoeft het niet alleen te doen op deze eerste werkdag van de week. Zometeen Maan en Goldband, direct. Allemaal lekker Nederlands, maar nu nog eventjes ietsje dieper zuidelijker. Uit België, begin Zero's. Let's go op 538. Dit is Something. I don't...

0: en Goldband en Stiekem. Wij doen daar helemaal niet stiekem over. Dat we bijvoorbeeld hier 15.000 euro voor je hebben liggen. Kun je zo meteen afhalen als je meedoet met een nieuwe ronde stemmenjacht. En de hits tijdens jouw werkdag, ze blijven maar komen. Zometeen Martin Garrix, U2, Bruno Mars en natuurlijk Hanneke met het laatste nieuws.
1: Heb jij het luchtalarm gehoord straks 12 uur, even een paar uurtjes geleden. Dus niet overal in Nederland is de test namelijk goed gegaan.
0: Zometeen meer.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
7: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
9: Voor de makers. Praxis.
7: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
10: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Elsia van Jumbo.
10: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. Doei, live happy.
13: U, later en altijd.
14: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld, met korting tot 400 euro per persoon. TUI, live happy.
15: Keukenkopers, opgelet! Nu
16: big deals bij Keukenconcurrent.
15: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
17: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
18: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
19: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
20: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
21: Let op. Geld lenen kost geld.
22: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen.
1: Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
3: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
22: 538 Nieuws.
23: 3 uur. Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Het luchtalarm is weer getest vanmiddag, maar niet overal is dat goed gegaan. In de provincie Utrecht bleef het stil. Het systeem werkte wel, zegt de veiligheidsregio. Maar waarom de sirenes dan niet te horen waren, is onduidelijk. In het Gooi en Flevoland waren de sirenes een paar minuten later. Daar hadden ze het te druk met 112 oproepen om gelijk de knop in te drukken. Nog eens 21 gemeenten komen onder toezicht te staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. De komende tijd moeten onder meer Enkhuizen, Heerenveen en Weert duidelijk maken hoe ze aan de eisen gaan voldoen. Doen ze dat niet, dan kan de minister ze dwingen om een opvang te openen. Er staan nu meer dan 60 gemeenten onder toezicht. In Edam bij Volendam is iemand in een scootmobiel omgekomen door een aanrijding met een bus. Het ongeluk gebeurde op de busbaan. Hoe de scootmobiel daar terecht kwam is onduidelijk. Wordt onderzocht, zegt de politie in Edam. En duizenden fans hebben nu al een kaartje te pakken voor de nieuwe Avengers-film. Die gaat half december pas draaien, maar de voorverkoop is vanmiddag begonnen. In een half uur tijd hadden alleen al bij Pathé 6000 mensen een Avengers-kaartje gekocht. De site liep zelfs een paar keer vast. Het weer dan nog, af en toe een buitje en erg zacht vandaag. Morgen opnieuw een graad of 21 met een zonnetje en alleen in het noorden kans op een bui. Dit was het 538 Nieuws.
0: De drie grootste files, A2 Utrecht-Den Bosch tussen Vianen en Culemborg. 29 minuten file. Dat komt door een ongeluk en ook een ongeluk op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven. Voor Valkenswaard, 13 minuten extra reistijd. En de A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Noord en de Drecht-tunnel. De parallelbaan is afgesloten en dat geeft 37 minuten extra vertraging. En dan de belangrijkste controles. Dank voor het doorgeven. De A2 bij Culemborg naar Den Bosch toe vanuit Utrecht bij 81.4. A4 Amsterdam-Leiden bij Badhoevedorp 4.4. De A4 Den Haag naar Delft. Bij Den Haag 48.4. Verderop op dezelfde weg nog een keer. Delft-Den Haag 47.0. Dan de A27 Hilversum-Almere 108.3. A50 Zwolle-Apeldoorn bij Vaassen 213.0. En de A67 Eindhoven richting de grens bij België bij Eindhoven bij 18.1.
24: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
25: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
26: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
27: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
28: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
29: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
30: 538. De 538 Stemmenjacht.
31: Dit is de stem uit koffer 6.

is 538 op je werkdag. Mark en de hits. Yves LaRocque zometeen. Hey, en ja, je kunt ontsnappen uit de gevangenis of je kunt ontsnappen uit de bak zoals Malcolm deed in Amerika. Volgens mij, ja, dat zie je alleen nog in de Donald Duck. Maar hij heeft dat dus echt gedaan. Zometeen een bizar verhaal. Zometeen alle details. Ja, en deze track, ja, die kun je niet zomaar even nu starten. Dat verdient introductie. Ik zat te denken, wat is het nou? Het is een beetje alsof Adele ineens techno gaat draaien. Sta je daar met je verdriet en je glowstick. Martin Garrix zingt zelf en oordeel zelf. Ja, het klinkt fantastisch. Het is de nieuwe 538 Dance Mash. Heet in Amerika. Volgens mij, ja, dat zie je alleen nog in de Donald Duck. Maar hij heeft dat dus echt gedaan. Zometeen een bizar verhaal. Zometeen alle details. Ja, en deze track, ja, die kun je niet zomaar even nu starten. Dat verdient introductie. Ik zat te denken, wat is het nou? Het is een beetje alsof Adele ineens techno gaat draaien. Sta je daar met je verdriet en je glowstick.

0: en Bruno. Ja, dat klinkt als twee circusberen op een eenwieler. Maar zet er G en Mars achter en je hebt gewoon twee superstars. Je wordt stil op 538. Oké, we zijn er heel even in 2007. Ja, Steve Jobs presenteert de eerste iPhone. En in Pennsylvania laat een gevangene zichzelf afvoeren met het vuilnis. Alsof je een stripboek leest. Malcolm zit vast voor moord, kruipt in een grote afvalcontainer. Een medegevangene dekt hem af. Die bak gaat op een pick-up en rijdt gewoon de bak uit.
1: Oké, bye!
0: Ja, bewakers merken helemaal niks. Pas bij de telling denken ze, hey, wacht, er ontbreekt iemand. En ruim 4 maanden daarna, ja, misschien ken je dat wel, als je een geheim bij je moet dragen, maar je vindt het gewoon een kikkerverhaal, dan kun je gewoon niet je waffel houden. Dus hij zegt tegen vrienden, hey, ik ben gewoon in America's Most Wanted geweest. Een soort opsporing verzocht in Amerika. Ja, en natuurlijk tipt iemand de politie, dan wordt weer opgepakt. Hey, maar wacht even, gast. Ontsnap je onder de klep van een vuilnisbak, moet je terug de bak in dankzij je eigen klep. Ja, jammer. De hits in dat jaar. Umbrella, Rihanna, Jay-Z, Bluff, Alles is Liefde. En natuurlijk deze, Yves LaRocque en Rise Up.

0: en Rise Up. Yes, full energy door je werkdag met 538. DJ Jurgen, Addis DJ, zometeen Major Lazer. En kans op 15.000 euro in de stemmenjacht.
1: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt, terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Ontdek Smart City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Keukenkopers, opgelet! Nu
4: big deals bij Keukenconcurrent.
3: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
2: Nog 3 dagen? Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
8: Voor de makers. Praxis.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
9: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
10: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
14: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
15: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
16: Daardoor word ik snel geholpen.
15: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
17: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
18: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
19: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
18: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
17: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
20: Chris?
17: Ja?
20: Hoef jij niet te werken vandaag?
17: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
20: Dus, heb je nu...
17: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
20: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
21: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
22: Binnen 1 minuut
23: meer muziek
22: tijdens de 538 werkdag.
24: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
25: Fans van voordeel.
24: Aldi.
26: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
0: Fans van Voordeel.
24: Aldi.
1: Goedemiddag.
2: 538. Mark Labrand.
1: De nieuwe Douwe Bob, Major Lazer. Die hoor je dus zometeen. En nu Channel.

0: 538, stemmenjacht.
1: Ja, je salaris even verhogen met 15.000 euro. Marcel gaat ervoor, want hij belt gewoon tijdens werktijd. Dag Marcel.
2: Goedemiddag.
1: Werkt als kok in de keuken.
2: In Schagen.
1: In Schagen, in de Posthoorn.
2: Jazeker.
1: Ja, met dat prachtige slot ernaast.
2: Jij bent bekend hier dan?
1: Ja, ja, ik heb de laatste een baby shower gehad die helemaal uit de hand is gelopen.
2: Oh.
1: Nee, ik zit gewoon op je site te kijken. Oh. Heb je nog een paar Michelin sterren gepakt vandaag?
2: Nee, wij richten ons daar niet zo op.
1: Oké. Okay.
2: Dus koken gewoon lekker, koken leuk en met weinig pretenties.
1: Ja, gewoon lekker happy als mensen maar met een goede lach de deur uitgaan.
2: Ja, dat is voor ons het belangrijkste.
1: Ja, niet van die schilderijborden.
2: Nee, niet altijd.
1: Nee. Oké. Okay. Hey Marcel, 15.000 euro, daar krijg je pas een glimlach van.
2: Nou.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat het heel spannend is en dat we eigenlijk zo snel mogelijk die pleister eraf moeten trekken. Zullen we daarom nog heel even luisteren naar de stem?
2: Prima.
1: Oké, okay, komt-ie aan?
3: Zeker.
1: Ja, moeilijk hè?
2: Ja. Maar ik denk wel dat ik het weet.
1: Ja? En had je dat meteen bij de eerste keer, toen je hem vrijdag bij Evers hoorde?
2: Ja, ik heb hem één keer gehoord. Ik heb hem daarna eigenlijk niet meer gehoord, sinds nu.
1: Ja?
2: En ja, dat zijn mijn gevoel zei dat dit hem was. Dus,
1: Nou, let's go! Ja. 15.000 euro, koffer 6. Deze stem is volgens Marcel zonder enige twijfel...
2: Hugo Kennis.
1: Hey, de tv-kok. Jij houdt het bij de collega.
0: Het antwoord is... Fout.
1: Wat jammer.
2: Ja, nee, niet geprobeerd. Is altijd mis.
1: Je krijgt wel een supermooie koffer van de Postcode Loterij. En hartelijk dank voor het meeraden.
2: Ja, dankjewel voor jullie belletje.
1: Yes, graag gedaan. Jij ook.
0: De 538 Stemmenjacht.
4: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
1: Ja, mooie poging van kop Marcel. Maar helaas, het is niet zijn collega Hugo Kennis. Wat denk jij? Weet jij het wel? Meld je aan in de 538-app. En wie weet speel je zometeen mee bij Frank en Heide. En dit is...

Hey, hoe lekker dat je zometeen de stemmen hoort van Frank en Arie. En dat betekent dat je gewoon bijna richting einde werkdag gaat. Lekker gewerkt! 538 met de pauze zometeen. En dit is de nieuwe Douwebop.

0: middagshowtijd. Over een paar minuten met Frank en Eigen. Die hadden vorige week in de show wat je vroeger als kind deed. Wat eigenlijk bij nader inzien best wel raar is. Oké, laten we even afspreken als jij 15-jarige luisteraar Anouk kent. Nooit in de buurt van je vissen kom laten.
1: Ik dacht altijd dat ik mijn vissen kom schoonmaken. Dan moet alles eruit. Anders kun je die kom niet schoonmaken. Dus ik deed allemaal alles netjes eruit. Alleen wat ik deed was, ik maakte de vis ook droog. Dus die droogde ik af. Die legde ik op de kast. En dan ging ik de vissenkom helemaal schoonmaken. En daarna alles er weer in. Alleen, ja, was visjes om niet meer.
2: Nee.
0: Zometeen zijn ze er weer vanaf 4 uur. Een nieuwe 50-middagshow. En Hanneke, wat heb jij in het nieuws?
3: Vanaf vandaag kun je weer vanuit Groningen met de trein naar Duitsland.
0: 538, Adam Lambert.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
6: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Daar heb je Huub van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
9: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
10: Wow.
9: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
11: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
12: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
11: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
13: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
14: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
15: Let op. Geld lenen kost geld.
16: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
17: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
18: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
19: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
17: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en de service van Profile.
20: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
21: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
22: Pech, dat overkomt altijd iemand anders.
23: Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg.
24: We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt.
23: Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
25: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer?
0: Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
2: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49. Op uitgekookt.nl.
8: 4 uur. Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Middelbare scholen zijn niet erg onder de indruk van het plan van het kabinet om mobieltjes op school voortaan ook in de pauzes te verbieden. Telefoons moeten op veel scholen in de kluisjes blijven, ook in de pauze, zegt de VO-raad. Maar de staatssecretaris zegt tegen Hart van Nederland dat nog niet alle scholen daaraan meedoen.
10: De scholen maken onderling een afspraak met elkaar dat dit op alle scholen gaat gelden. Die afspraak hebben ze eigenlijk al gemaakt bij het gebruik van telefoons in de les. En dat werkt ontzettend goed. En dat breiden we dus uit naar niet alleen tijdens de les, maar ook in de pauze en op het schoolplein.
8: Sinds 2 jaar mogen mobieltjes al niet meer mee de klas in. In de Franse plaats Lens is een scholier van 15 zwaar gewond geraakt bij een protest. De leerling had waarschijnlijk een granaat opgepakt die was afgeschoten door de politie. Hij raakte daardoor een hand kwijt. Er wordt al lange tijd geprotesteerd in Frankrijk. Scholieren en leraren klagen over de lage kwaliteit van het onderwijs en over de overvolle klassen. Vanaf vandaag is het weer een optie om vanuit Groningen naar Duitsland te reizen met de trein. Na 11 jaar is die internationale verbinding weer in gebruik. De zogenoemde Wunderlijn gaat naar het stadje Leer in Duitsland. De lijn kwam stil te liggen toen er een schip tegen een spoorbrug op de route was gevaren. Te repareren duurde bijna 10 jaar. En een vrouw die bij een auto-inbraak voor ruim €2.500 werd bestolen, krijgt de schade alsnog vergoed. Volgens haar verzekeraar had ze zulke dure spullen 's nachts nooit in de auto moeten laten liggen. Maar het klachteninstituut vindt dat geen reden om het niet uit te betalen. Want in de voorwaarden staat, je moet je spullen niet zichtbaar in de auto laten liggen. En haar spullen lagen in de kofferbak. Het weer dan nog, af en toe een bui, het is erg zacht. Morgen opnieuw een graad of 21 met een zonnetje. Alleen dan in het noorden kans op een bui. Dit was het 538 Nieuws, over een half uur meer.
25: En dan de langste vertragingen. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Wildenberg en Leende 34 minuten. De A12 Lunetten Den Haag tussen Kanaleneiland en Harmelen 38 minuten. En een flinke op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel 1 uur en 22 minuten. En dat komt daardoor een ongeval.
26: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
27: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
28: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
27: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met Financial Lease.
29: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
30: 538. De 538 stemmenjacht.
31: Dit is de stem uit koffer 6.
32: Zeker.
31: Weet jij al wie het is?
30: Speel mee in de jacht op €100.000.
31: Druk op de knop in de 538-app. Frank en Ayren.
25: Een hele goede middagshow. Genesis en Hoobastank zometeen. Na Ella Langley.

0: is David Guetta, 538, Save Me Tonight.
1: Hallo allemaal. Leuk dat je er weer bij bent. Welkom bij een gloednieuwe middagshow met Frank en Eiren.
0: Het is maandag, het is 5 oktober 2026, maar dat wist je al.
2: Ben je naar de kapper geweest?
0: Ja, ik krijg heel veel kritiek.
2: Wat vind je er zelf van?
0: Vind je het te kort?
2: Nou, ik vind het anders. Is het, jouw gewone...
0: Oh, dat is echt het ergste wat je kan zeggen, anders.
2: Het is apart.
0: Oh, nee, anders is echt het allerergste.
2: Ja, maar het is echt een beetje anders, klopt het? Heb jij een andere kapper dan normaal?
1: Allemaal. Leuk dat je er weer bij bent. Welkom bij een gloednieuwe middagshow met Frank en Eiren.
0: Het is maandag, het is 5 oktober 2026, maar dat wist je al.
2: Ben je naar de kapper geweest?
0: Ja, ik krijg heel veel kritiek.
2: Wat vind je er zelf van?
0: Vind je het te kort?
2: Nou, ik vind het anders. Is het jouw gewoon?

0: gewoon zitten en dan na een kwartier sta ik weer op. Er zijn geen instructies, ik zeg niks. Het is gewoon dezelfde, ik zie dezelfde schaar, dezelfde kam.
1: Echt waar? Is het echt dezelfde kapper?
0: Ja.
1: Het zit helemaal anders.
0: Wat dan? Wat zie je anders dan?
1: Het is echt een beetje, nou ja, echt alsof je naar een nieuwe kapper bent die jouw haar nog heeft
0: ontdekken. Ja, dat snap ik, maar wat zie je anders dan?
1: Nou, kijk, de achterkant is normaal gesproken wat meer weggehaald.
0: De achterkant?
1: Ja, dus zo bij je achterhoofd, zo'n nek. Weet je wel? En dat zit nu gewoon nog...
0: Die Beatrix-mat.
1: Alsof het nog gedaan moet worden.
0: Ja?
1: Ja.
0: Je bent geen fan, merk
1: alsof je na 5 minuten bent opgestaan.
0: Je vindt het niks?
1: Het heeft beter gezeten.
0: Gezellig zeg, je ziet elkaar een heel weekend niet. Hoe is het met jou? Heb je een lekker weekend gehad? Een beetje uitgerust en blij? Wat zit je kap zo kut?
1: Ja, eigenlijk is dat wel een beetje waar het op neerkomt. Kijk, als je je koptelefoon ophoudt, dan is het dan wel oké.
0: Zolang je een muts, een koptelefoon en een petje op
1: hebt. Ja, en van voren is het ook nog wel oké, maar van de zijkant... En dat is toch voornamelijk waar ik naar zit te kijken... Is het toch wel anders.
0: Ah, gelieverd.
1: Ja, maar gek, sla me er wel doorheen hoor. Hey.
0: Nou, en ik ook.
1: Maar blijf vooral frontaal in die camera kijken.
0: Ik moet toch 7 uur met dit verhaal?
1: Ja.
0: Ach, oké. Nee, ja, sorry.
1: Ja, dat geeft helemaal niks. Zullen we vandaag even kijken of wij...
0: Wil je hem bellen zo? We kunnen die kapper wel bellen.
1: Nee, dat vind ik zielig.
0: Oh maar ja, dat is zielig! Hij heeft het gedaan.
1: Ja, maar nee, als het jezelf de kapper is, dan vind ik... Het is ook een man op leeftijd, hoor ik van jou. Dan ga ik niet confronteren.
0: Nee, we gaan bellen ook nu. Wij gaan bellen zo.
1: Oké, okay, nou is goed. Ja, is goed. Zullen wij kijken trouwens of we nog meer mensen kunnen bellen? Namelijk Jimmy Boer.
0: Ja.
1: Die hebben die 3 Michelinsterren weten te bouwen.
0: Hoor. En dat zou ook een hele emotionele, denk ik, voor ze zijn. Hey, en de volgende koffer is open met 15.000 euro.
1: Zeker.
0: Goh, en het is er niet makkelijk op geworden. We gaan ook weer de stemmenjacht natuurlijk hier spelen. Bij 538 hier in de middagshow. Van harte.

0: Roddy Flex, Frenna, populair 538.
1: We hebben Plony aan de telefoon. Die wil even iets zeggen. Die wil ook even wat kwijt. Plony?
2: Ja?
1: Hoi, wat wilde jij kwijt?
2: Hoi. Nou, ik zat gisteren RTL Boulevard te kijken.
1: Ja?
2: En toen zeg ik tegen mijn man. Ik zeg, god, het ziet Frank's haar er leuk uit. Lijkt ook wel of je het geverfd hebt.
0: Nou, Plony. Dat is, kijk, zo kan het ook, Eigen. Hoorde je net hoe Eigen tekeer ging, Plony?
2: Ja, wat ik zeg tegen hem. Ik vond het juist leuk.
0: Ja.
1: Maar ja? Wel anders, toch?
2: Ja, ik zag wel iets aan Frank. Ik zag je toch net of je haar, maar ik dacht dat het wat donkerder was.
0: Ja, dat is dan misschien weer een beetje het lid. Daar is volgens mij niks gebeurd waar ik me bewust van ben.
2: Oh, ik denk, je hebt je grijze haren met het verf.
0: Nee, dat is nog niet gebeurd, Plony. Ze zitten er nog. Maar wat lief van jou,
1: ja,
0: dit.
1: Maar je zit er bovenop bij Frank.
2: Ja, het zag anders, maar ik vond het echt leuk. Ze hadden niet vanaf boven gefilmd, hè?
1: Nee, precies.
0: Maar Plony, wat vind je ervan dat Eigen dan zo'n aanval inzet?
1: Aanval?
2: Ik vind haar heel leuk, maar ik schrok van
0: haar. Ik ook. Zo ken ik haar niet.
2: Nee.
1: Zo, Plony, zou ik vertellen waarom?
2: Nou.
1: Het ligt misschien niet aan Frank, maar ik zit op mijn derde dag van mijn ongesteldheid. En dan word ik altijd een beetje giftig.
0: Jij denkt dat je dat mensen moet vertellen?
1: Ja. Ik denk dat als mensen van mij gaan schrikken, dan verdient dat uitleg.
0: Wie hier in de studio wist dit al?
1: Ze wist het al.
0: Alle handjes gaan de lucht in. Plony, nou, met de liefste. Dank je wel, hè.
2: Oké, jij fijn uit.

0: radioprogramma van mij wil overnemen.
1: Nee hoor. Nee, we zijn op zoek naar iemand die op dit moment zit te luisteren en die bewust vrijgezel is. Die echt denkt, van mij hoeft het niet, ik wil geen relatie, ik hoef het niet.
0: Nou, het kan natuurlijk zijn dat je helemaal verzuurd uit een andere relatie hier bent gekomen. Of je denkt, ja, maar ik ga me toch niet binden aan één persoon.
1: Oeh, de wereld ligt voor mij open.
0: Exact. Er zijn zoveel mannen, zoveel vrouwen, waarom zou ik er voor eentje kiezen? Ja. Dus ik blijf heel bewust vrijgezel.
1: Ja, we kwamen erop omdat Kim Kardashian die zei, ik ben bewust vrijgezel gebleven na de scheiding. Want die wilde echt even aan zichzelf werken. Maar je hebt natuurlijk mensen die gewoon zeggen, van mij hoeft het gewoon niet meer.
0: Zit er iemand te luisteren? Als jij dat bent, reageer even, want we zijn op zoek naar jou. Zit er iemand te luisteren die heel bewust vrijgezel is? Misschien dat je alle mannen of vrouwen hebt afgeschreven, of dat je graag juist...
1: Ik ben wel gek als ik nu een relatie aanga.
0: Precies.
1: Dat kan ook, ja.
0: Er zijn zoveel mensen op deze planeet. Ik ga me niet binden.
1: Ik moet gedeeld worden.
0: Zou je even willen reageren? 0909-3000-538. Dus zit er iemand te luisteren die heel bewust vrijgezel is? Je kan het ook laten weten. Bij ons helemaal gratis en voor niks in de 538-app met een berichtje.

0: This Is and Jesus He Knows Me. In de middagshow van 538 met koffer 6 die open is met 15.000 euro. Nieuwe ronde stemmenjacht zo direct. En we gaan nieuws doen met Hanneke. Wat heb je mee, Hanneke?
1: De politie heeft een baby meegenomen uit de trein. Waarom? Voor je zo.
2: Na 3 weken 538 stemmenjacht loopt niet alleen de spanning steeds verder op.
3: Maar ook het geld in de koffers.
2: Raad jij de stem uit de net geopende koffer 6?
3: Dan win je 15.000 euro. De 538.

0: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijke korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
1: doei doei
0: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
3: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
8: Nu bij Coolblue zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boom, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
14: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
15: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
14: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
16: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet, kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on. Maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
17: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
18: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
19: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja.
5: Ik ben ook zwanger.
19: Kijk,
1: Dat klinkt een stuk minder awkward.
6: Twix, alles klinkt beter in harmonie.
20: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
21: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
22: Goedemiddag, het weer op 538. Af en toe een bui, het is erg zacht. Vanavond koelt het af tot een graad of 8. Morgen wordt het opnieuw een graad of 21 met de zonnetje. En alleen het noorden kans op een bui. Niet normaal.
23: Lekker, hè? Zelfs oktober is
22: het. Ach, niet normaal. Wat een nazomer.
23: Dan de langste vertraging. De A12 Lunetten Oude Rijn tussen Lunetten en Oude Rijn. 37 minuten. Flinke vertraging op de A12 Lunetten Den Haag tussen Hooggraven en Harmelen op de parallelbaan. Auto met pech, daar bijna een uur vertraging. En de laatste op de A58 Eindhoven-Tilburg. Tussen Best en Borgestel een duurvertraging. De file is daar voor 9 kilometer.
24: 538, de 538 middagshow.
23: Nieuwe ronde stemmenjacht voor 5.

0: Hoi.
1: Dua Lipa en Break My Heart op 538 in de middagshow.
0: Ik heb mijn oren klapperen. Een baby in de trein meegenomen door de politie?
2: Ja, een heel naar voorval. In Dordrecht heeft de politie dit weekend een baby meegenomen, omdat de ouders zo dronken waren dat ze niet goed voor het kind meer konden zorgen. Ze zaten
1: dat
2: in een nachttrein.
1: Krankzinnig.
2: Ja, naar. Een normaal gesprek met de vader en moeder was volgens de politie niet meer mogelijk. De baby is naar een tijdelijke opvang gebracht.
1: Want heeft de baby er ook nog onder te lijden gehad? Of?
2: Dat is niet helemaal duidelijk. Het is een kind dat nog niet kan praten. De politie heeft het gedeeld op Instagram. Er zit eigenlijk een foto van de baby bij, met voetjes zo.
1: Maar moet je nagaan hoe erg het geweest moet zijn, weet je wel, dat er is ingegrepen, toch?
0: Gewoon starnakel. Ja. Oh, wat heftig.
2: Dan goed nieuws voor de Libreien. Het Zwolse restaurant heeft opnieuw 3 Michelinsterren gekregen en is daarmee uniek in ons land. Verder hebben we 2 restaurants erbij met 2 Michelinsterren. En 7 restaurants kregen voor het eerst een ster uitgereikt. Jullie zeiden het al, het is ook een bijzonder emotionele ster, want vorig jaar overleed de sterrenchef Johnny de Boer aan de gevolgen van een longembolie.
1: We bellen zo meteen even met Jimmy Boer om te feliciteren, toch? Het is een geweldige dag.
0: Dit is een moment, ja.
2: Het luchtalarm is weer getest vanmiddag, maar dat is niet overal goed gegaan. In de provincie Utrecht bijvoorbeeld, daar bleef het stil. Daar werkt het niet helemaal lekker. In het Gooi en in Flevoland waren de sirenes een paar minuten later.
1: Stop daarmee, joh.
0: Nee, geweldig.
3: Dat is dus handwerk.
2: Ja, klopt. Want ze hadden het zo druk met 112 oproepen dat ze gewoon geen tijd hadden om de knop in te drukken.
0: Ja, ik hoorde hem vanmiddag weer en ik genoot.
1: Maar het is gek om te genieten van het luchtalarm. Maar het is zo ouderwets. Vooral dat testen, joh. Het maakt ook een herrie.
0: Nee, kijk, zeker in deze tijd is het heel goed dat we dat nog hebben. Ik wil het echt hebben. Het is belangrijk.
1: Oké.
0: Ja.
2: Het is nog niet bekend wanneer schaatser Patrick Roest weer kan meedoen aan wedstrijden. De schaatser van 30 heeft een zwabbervoet, is bekend geworden. Dat is een bewegingsstoornis waardoor hij zijn linkervoet niet goed kan aansturen met zijn hersenen.
1: Maar dat is toch verschrikkelijk als je schaatser bent?
2: Ontzettend.
1: Ja.
2: De drievoudig wereldkampioen Allround lag er al eerder uit door de nasleep van een ontstoken kies.
1: Nou, hij heeft veel pech op pech gehad en daardoor al heel lang niet meer geschaatst. Terwijl hij was het grootste schaatstalent dat we hadden, hè? Ja. Weet je nog?
2: Ja.
1: Ach, wat sneu.
2: En slecht nieuws voor wie gewend begon te raken aan de nazomer. Geniet er nog maar even van, want hij is bijna definitief afgelopen.
1: Ja, maar het is ook al bijna kerst, hè, jongens?
2: Dat is wel waar. Onze weerman Robert de Vries die had er wat over te zeggen.
4: Vandaag boven de 20 graden in het binnenland. Dat zien we eigenlijk ook wel morgen gebeuren. En woensdag ook nog in het oosten van het land. Maar dan gaat het wel veranderen.
2: Ja, vanaf donderdag, dan moeten we ons schrap zetten.
1: Hartelijk dank!
2: Oké dan.
5: De 538 Stemmenjacht.
1: Vrouwtje, een hele goede middag.
6: Goedemiddag.
1: Hi. Hoe heb jij je voorbereid op die nieuwe koffer 6 die open is, €15.000?
6: Niet.
1: Jij gaat op die onderbuik af.
6: Ja, ik gok gewoon en dan zullen we het zien of het is.
0: Maar heb je een beetje een goed gevoel erbij of denk je gewoon, ja, het zal?
6: 50-50, ik heb nog een andere naam.
1: Oké. En hoe ben je bij die andere koffertjes gegaan? Zat je toen een beetje goed?
6: Ja, nee, ook niet.
1: Ook niet, ach jee.
0: Nou, in het verleden behaalde resultaat zeggen helemaal niks over de toekomst.
6: Nee, daarom.
1: Vrouwtje, we gaan nog even 1 keer luisteren naar koffer 6.
6: Helemaal goed.
4: Zeker.
1: Wie is dat toch? Als je het goed hebt, krijg je €15.000.
6: Ik denk dat het Jeno van Beurden is, de politiek verslaggever.
1: Oh, ja, zo. Hart van Nederland.
0: Nu je het zo zegt, denk ik, dat is geen verkeerde gok.
1: Is het Jeno van Beurden, jury?
5: Het antwoord is... fout.
0: Oh, vrouwtje, jammer.
6: Helaas.
1: Je krijgt wel als dank voor het meespelen een reiskoffer van de Postcode Loterij.
6: Dankjewel.
1: Fijne dag nog, vrouwtje.
6: Tot zo,
5: de 538 Stemmenjacht.
7: Meld je nu aan. Druk op

0: Shine. Hugo David Guetta.
1: Maar hij is lekker.
0: Hij is heel lekker. Ja. In de middagshow zit er iemand te luisteren. We zijn weer op zoek, hè? Dat doen we elke dag. En tot nu toe lukt het ook elke dag.
1: Ja, zeker.
0: Is dat nou waar? Want ik zeg dat iedere keer. Maar...
1: Jawel, het lukt. Ja, het is, soms echt zo...
0: Is de keer niet gelukt?
1: Nou, nee, niet dat het helemaal niet lukt.
0: Nee, hè?
1: Nee, uiteindelijk is er altijd wel iemand die belt.
0: Zit er iemand te luisteren die heel bewust vrijgezel is? Dus die geen zin heeft in de relatie. Misschien omdat hij of zij er helemaal klaar mee is.
1: Of je denkt, waarom zou ik me vastbinden en bijeen blijven?
0: Angelina?
2: Ja, goedemiddag.
0: Jij bent heel bewust vrijgezel?
2: Ik ben heel bewust vrijgezel.
0: Waarom dan?
2: Helemaal klaar mee.
1: Oh, waarom dan?
2: Nou... Op een of andere manier, als je een relatie aangaat... hele leuke, stoere vent, vrachtwagenchauffeur... en een bos bloemen voor je meenemen... en na een jaar wordt het gewoon een groot kind waar je voor moet zorgen. Ze sokken wassen, wat eten we vandaag? En ik heb mijn 3 kinderen groot. Ik heb gewoon geen zin om nog een groot kind in huis te nemen. Ik wil het gewoon niet meer.
1: Ik hoor het echt uit je tenen komen.
2: Oh, echt.
1: Echt.
0: Maar betekent dit ook dat je mannen echt afhoudt?
2: Ja. Ja. Dus ja, ik hou mannen echt af.
0: Ja, er komt iemand naar je toe die is geïnteresseerd in je... en er gaat gelijk een muur omhoog.
2: Ja, gelijk.
1: En heb jij veel relaties gehad, of valt het wel mee?
2: Nee, dat valt wel mee. Ik heb twee keer echt een relatie gehad. Eentje van 10 jaar en een van 7,5. Ja. Maar ik ben er gewoon dan zo ineens helemaal klaar mee. Dat kan binnen 5 minuten... Wat eten we vandaag? Ja, doe je ring maar af, ik ben klaar met jou. Echt.
1: Ja, ze moeten niet
2: vragen. Waarom zijn de mannen niet mannelijk meer? Ik snap het gewoon niet.
1: Maar wat zou je dan willen? Hoe zou het nou?
0: Nee, nou ja.
2: Schat, we werken alle 42 uur. Hè? De man, de vrouw.
1: Ja.
2: Maar ik moet vanuit mijn werk boodschappen doen. Ik moet koken. Ik moet daarna de was aandoen, want ze sokken moeten gewassen. Ik moet het bed verschonen. En hoezo mag jij 40 uur werken op de bank zitten? Hoezo moet ik 40 uur werken en de kinderen grootbrengen en het huishouden doen?
0: Maar waarom zou je als man anders een relatie hebben?
2: Ja, hou toch op, vrouw. Serieus. Doe normaal, hoor.
0: Wat heb je dan? Oké, ik hoor niet koken, niet wassen. Wat heb je wel in de aanbieding?
2: Wat ik in de aanbieding heb? Ja? Hoe bedoel je wat ik in de aanbieding heb? Ja. Ik ben de leukste vrouw van het dorp.
0: Ja, precies.
2: Dat sowieso.
0: Maar daar gaat dus nooit iemand achterkomen nu, omdat jij dat jij niet wil.
2: Nee, ik laat niet wat meer toe. Ik begin zo heel af en toe eens op Insta of op TikTok een verhaal. En dan, ja, weet je, ik haak al gelijk af bij het woord seks. Dan denk ik, laat maar.
1: Oh.
2: Ik heb er helemaal geen zin in, joh. Nou, gadverdamme.
0: Nu je het woord hebt laten vallen, mis je het niet een beetje ook?
2: En we hebben allemaal 10 vingers en we hebben allemaal tegenwoordig een satisfier in ons nachtkastje. We hebben geen man meer nodig, wat dat betreft.
0: Oh, ik hoor, jij bent echt al, je bent niet alleen klaar, je bent ook al gewoon door. Toch?
2: Ja, dus, ik ben, ja,
0: hoe oud ben je eigenlijk?
2: Ik ben 53.
0: Angelina.
1: Kijk, ligt eigenlijk
0: maar volgens mij kun je onwijs met jou lachen.
2: Ja, ik ben hartstikke leuk, ik ben hartstikke gezellig. Ik kan ook, ik ga nog steeds uit, ik ga nog steeds naar festivals. Ik geniet ook van het leven.
0: Moet je niet een vrouw proberen, want die heeft ook 10 vingers.
2: Hij heeft ook 10 vingers, ja.
1: Nee,
0: een vrouw. Moet je niet een vrouw proberen, die heeft er ook 10.
2: Nee.
0: Oh.
2: Nee, ik heb helemaal niks met een vrouw. Okay. Mijn dochters zeggen ook wel eens, mam, probeer het gewoon.
0: Ja. Ja,
2: dat kan toch niet? Je kan toch niet proberen? Dat moet je toch voelen?
0: Ja, dat is waar. Maar jij voelt het dus helemaal niemand meer, Angelina.
2: Ik heb helemaal niemand meer.
0: En je bent wel gelukkig, dat is het belangrijkste, toch?
2: En ik ben hartstikke gelukkig. Yo, ik vlieg over 4 weken met mijn allerbeste vriendin naar Egypte voor een weekje. En misschien sla ik er daar een aan de haak. Dan kom ik niet meer terug.
1: Oh, okay.
2: Dan laat ik hem mijn sokken wassen.
0: Deur staat toch voor een keertje open, hoor ik.
2: Hé, 1 keer in het jaar voor een keertje vind ik niet erg.
1: Kijk.
2: Het moet wel soepeltjes blijven daar.
0: Nou, fijne vakantie dan, Angelina. En leuk dat je reageerde.
2: Ja, dankjewel. Jullie een hele fijne...

0: En dan?
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
3: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
1: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
7: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
6: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
8: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Scoor nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
8: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
10: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
11: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
13: Oh. Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
13: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
15: Oeh, ik wil geen verzekeringsgedoe.
16: Ik ook niet.
15: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
17: We kunnen door.
15: Direct door. Allianz Direct.
18: Keukenkopers, opgelet. Nu
19: big deals bij Keukenconcurrent.
18: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
20: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
21: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
22: Voor de makers.
23: Praxis.
24: 538 Nieuws.
25: 5 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te komen, zegt het hoofd van een Duitse inlichtingdienst. Volgens hem is Duitsland doelwit van de Russen, omdat de Duitsers de belangrijkste bondgenoot van Oekraïne zijn. Er was al een mislukte aanslag op de luchthaven van Leipzig, maar de chef van de Duitse inlichtingendienst verwacht dus meer aanslagen. Voedselbanken zijn hard op zoek naar mensen die willen helpen. Vrijwilligers voor het uitdelen of inpakken van de pakketten weten ze wel te vinden, maar ook voor andere taken zijn mensen nodig, zegt de voedselketen tegen Hart van Nederland.
16: Chauffeurs, gaat om mensen in de ICT, communicatie, logistiekmanagers, transportmanagers, maar ook penningmeesters, bestuursleden dus. Daar is ook een voortdurende in- en uitgaan, dus dat is wat we zoeken.
0: Een derde van de voedselbanken kan inmiddels niet genoeg vrijwilligers vinden. De man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte, moet 14 maanden de cel in. De man van 42 belde en berichtte haar buitensporig vaak, ging onverwachts langs en belde haar vanuit de gevangenis bijvoorbeeld 77 keer in korte tijd. Naast de celstraf krijgt hij ook een contactverbod met zijn ex en dochter en mag niet in Rotterdam komen. De man is inmiddels naar Turkije vertrokken. Of en wanneer hij zijn straf zal uitzitten is niet duidelijk. En schoolboekenuitgevers zeggen dat ze luisteren naar de kritiek van consumentenwaakhond ACM. Die zegt dat ze scholen vaak dwingen om schoolboeken in de papieren en digitale uitgaven te kopen. De uitgevers beloven dat scholen voortaan zelf mogen kiezen. En dan nog het weer, af en toe een buitje. En het is erg zacht vanmiddag. Morgen opnieuw een graad of 21 met een zonnetje. In het noorden alleen kans op een bui. Dit was het 538 Nieuws, over een half uur meer.
17: En dan de langste vertragingen. De A12 Lunetten-Oude Rijn tussen Lunetten en Oude Rijn 39 minuten. A50 Arnhem-Oss tussen de Takitusbrug en de Maasbrug 37 minuten. Is daardoor een vrachtwagen met pech. En de laatste lang op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Batadorp en Oorschot 31 minuten.
23: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
24: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
25: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand.

0: 40 per stuk. Score alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
4: Thuisin, mooi wonen. 538.
5: De 538 stemmenjacht.
6: Dit is de stem uit koffer 6.
7: Zeker. Weet je?

0: and my body isn't ready. Op 538 in de middagshow.
1: Ja, we hadden het er alleen maar over. Toen we elkaar spraken was het meteen... vandaag wordt dit de Michelinsterren weer uitgereikt. Daar zijn we dan toch even mee bezig.
0: Ben je zo'n Michelinsterren eten?
1: Ik heb nog nooit.
0: Ben je nog nooit
1: in een Michelin? Jij
0: ook
1: wel?
0: Ook niet eentje?
1: Nee, ook niet eentje.
0: Oh, daar ben ik wel eens geweest,
1: ja.
0: Ja? Ja, ja, ja. Dat weet je altijd als de porties kleiner worden.
1: Ja, ja, precies.
0: En de borden groter.
1: Dat je moet zoeken.
0: Ja, ik vind dat kan soms heel leuk zijn. Maar ik ben nooit verder dan één gekomen, weet je wel. En dan is twee natuurlijk echt heel bijzonder.
1: En bij drie, wat gebeurt er allemaal?
0: Ja, wij hebben dus nog steeds in Nederland gewoon een restaurant dat drie Michelinsterren heeft.
1: Ja.
0: Vandaag was jaarlijkse Michelinsterren uitreiking weer. Dat is altijd spannend voor die restaurants natuurlijk. Voor de Libreien een bijzondere editie. Vooral natuurlijk na het overlijden van Johnny Boer. Is het restaurant wel verder gegaan natuurlijk om zijn DNA in het restaurant te behouden. En als enige hebben zij drie sterren. En we bellen even met Jimmy Boer. Jimmy!
2: Hallo.
0: Van harte, vriend.
2: Goedemiddag, hoor je me goed?
0: Ik hoor je heel goed.
2: Yes.
0: Van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel, super bedankt.
0: Is dat voor jullie nog een verrassing of is het gewoon van, nou, daar is
2: ja,
0: hij weer?
2: Ja, nee, natuurlijk. Het was echt een super spannend. Het hele weekend al. En beter cadeau kan je niet krijgen op ons werk.
1: Ja, want hoe is het afgelopen jaar? Hoe is dat bijvoorbeeld voor jullie geweest?
2: Ja, heftig natuurlijk. Veel veranderingen. Weet je, er is natuurlijk iemand weggevallen. Dus we zijn nu weer bezig met creëren, nieuwe dingen maken. Dus ja, nou, dat gaat goed. Alleen, het is natuurlijk wel geweldig als je dan zo'n bekroning krijgt op je werk.
0: Ja, maar dat moet toch vandaag extra speciaal ook zijn, Jimmy, of niet?
2: Ja, super, zeker. Kijk, ja. Vorig jaar was een ander verhaal. Was het nog wel echt wel wat dichterbij. En nu, weet je, nu we echt het jaar hebben het gewoon echt allemaal samen geflikt. Dus dat is wel echt, is echt te gek.
1: Ja, want hoe gaat het nu met jou? Want jij bent er ook even tussenuit gegaan.
2: Ja, klopt. Ja, ik ben even een tijdje eruit geweest. Ik ben ook in Thailand geweest. We hebben mij allemaal even te veel. Toen ben ik eigenlijk via Bras, onze andere zaak, ben ik weer begonnen. En nu ben ik weer bij Libreien, ben ik souschef van Nelson. Dus
0: En wat is dat voor iedereen die daar niet te vaak komt?
2: Ja, kijk, Nelson is chef en ik ben zijn rechterhand, samen met iemand anders.
0: Ja.
2: Dus wij sturen de keuken aan, bedenken alle gerechten en
0: Hey, en voel jij je vader daar nog steeds in die keuken?
2: Ja, sowieso, natuurlijk. Ja. In alles wat ik doe. En soms is het af en toe wel heftig, maar het is ook heel positief hoor. En het is echt. Nu ben ik weer bij Libreien, ben ik souschef van Nelson. Dus.
0: En wat is dat voor iedereen die daar niet te vaak komt?
2: Kijk, Nelson is chef en ik ben zijn rechterhand samen met iemand anders.
0: Ja.
2: Dus wij sturen de keuken aan, bedenken alle gerechten en
0: Hey, en voel jij je vader daar nog steeds in die

0: willen vasthouden of gaan jullie nieuwe dingen proberen?
1: Nee, we zullen altijd in dezelfde filosofie blijven koken. Weet je, dat zit gewoon in ons. Alleen we gaan wel natuurlijk steeds een stapje verder. Daar zijn we nu al mee bezig. Weet je, wij gaan het precies zo doen zoals wij het ook zo doen. Dus ja, dat is onze gedachte.
2: Kun je ons eens vertellen, Jimmy, want wij zijn nog nooit in een drie sterren restaurant geweest. Maar hoe ziet zo'n dag voor jou eruit? Weet je wel, wanneer begint dat? En hoe...
1: Ik begin 's ochtends om 8:30 met ontbijt met alle jongens. En het eindigt 's avonds rond 22:00, 23:00. Dus het is wel een hele dag bezigheid. Dus ja, en het is, we hebben een team van 25 koks, dus het is wel... het is wel een opgave om allemaal dat leiding te geven. En daarnaast moet je ook nog nieuwe gerechten creëren en invoeren. Dus ja, dat is wel intens. Maar het is wel leuk. Ik hou van de uitdaging.
2: Wordt er ook een beetje gescholden zoals bij Gordon Ramsay? Weet je wel, een beetje gevloekt, gedeeld?
1: Nee, dat mag niet, hè. Dat doen we niet, hè.
2: Geloof ik niks van.
1: Nee.
0: Wat is nu...
1: Nee, maar de emotie is altijd... Dat is niet erg, hè. Maar goed, nee, we hebben wel gewoon... met elkaar gewoon. We gaan gewoon met respect met elkaar om, weet je. Ja, als iemand een keer een uitschieter heeft of wat dan ook, dan hebben we het erover.
0: Ja. Jimmy, wat is nou het ergste wat je als gast kan zeggen tegen de keuken? Als je
1: was prima.
2: Was prima. Ja. Hey, Jimmy, ik moet opeens aan iets zeggen. Mag ik jou een van mijn grootste blunders aller tijden vertellen?
1: Ja, tuurlijk.
2: Heb ik het jou al eens verteld, Arjen? Zit ik niet te denken?
0: Ja, ik weet hem wel.
2: Jij weet hem?
0: Ja.
2: Oh, Jimmy, wat leuk. Ik denk er opeens aan. Ik heb een keer zo'n blunder begaan bij jouw ouders.
1: Is dat zo?
2: Ja. Ik mocht een keer mee naar het Europees kampioenschap voetballen. En dat was... In Oekraïne was dat. En dat was met de KNVB. En ik mocht mee. Ik was uitgenodigd. Vond ik fantastisch. En ik werd aan tafel gezet bij een hele lieve meneer en een mevrouw. En die vroegen, hey, wie ben jij dan? Dus ik zei, ik ben Frank, hè, ik werk bij de radio... en ik mag een keer mee naar dat voetballen hier. En ik zeg, en jullie dan? Hè? Wie zijn jullie dan? Ja, wij doen iets met eten. We hebben een restaurant. Ik zeg, wat voor restaurant is dat dan? Is dat een snackbar of een pizzeria? Ik verzorg de wijn en mijn man staat in de keuken. Ik zeg, en loopt dat een beetje? En wat is dat dan voor kaart? Wat is dat dan voor keuken? Dat waren jouw ouders, Jimmy. Ik had geen idee. En ze hebben me...
1: Leuk, hè? Ja, pa was ook altijd zo normaal natuurlijk. Die zou dat zelf niet daarmee pronken of zo. Leuk verhaal, man.
2: Ja, en later dacht ik, dat was gewoon Johnny met Therese. Ach, ja, ik heb nog kapot geschaamd. Maar zij hebben mij nooit lullig laten voelen. Die hele trip daar niet. Dat was echt heel
1: mooi. Nee, dat is toch mooi, ja.
2: Jimmy,
1: ja, goed.
2: Gaat er nog een flesje open vanavond?
1: Nou, dat is al wel gebeurd natuurlijk. Zo even 800 man meegeven hier in het Mac. We hebben het hoofdgerecht, dus...
2: De Mac?
1: Alles is... bij de Mac, met die, weet je wel, die gele...
2: Ja?
1: Nee, Mac in Maastricht, hier is het gala. Dus
2: sorry.
1: We hebben zes... met zes chefs hebben we hier een diner... voor 780 man.
2: Nee.
1: En kook wel allemaal gerecht. Dus dat moeten we zo nog even meegeven. En dan, dan gaan we echt de champagne opentrekken.
0: Mooi, maar echt gewoon, ik geloof echt dat heel veel mensen met jullie hebben meegeleefd de afgelopen tijd. Ja. En bijzonder knap gedaan dit.
2: Ja, ook dit jaar de Libreien weer. Ja. 3 Michelinsterren. Een groot applaus voor Jimmy Boer. Ja. En groetjes aan Therese dan, hè.
1: Ja, dat doe ik.
0: En succes.
1: Leuk dat je belde.
2: Doei.
1: Yo.
2: Ricky Martin.

0: 38. Favorite.
1: Hey, wij zijn Suzanne en Freek.
2: En deze week is ons nieuwe nummer Pijnstiller de 538 Favorite.

0: Als ik aan mijn schooltijd denk, dan denk ik gelijk aan Leon. Hij gaf biologie.
1: Ja?
0: En hij is getrouwd met een leerling.
1: Oké, ja.
0: Gelukkig getrouwd. Ze werden verliefd op elkaar in de klas.
1: Heb jij dat gezien?
0: Nee, ik heb dat niet gezien. Maar ik was, denk ik, 2-3 jaar van school af. En toen opeens stond er voorpagina Telegraaf. Leraar ontslagen in Den Haag. Want heeft een relatie met een 16-jarige leerling. En is er ook nog eens een keer mee getrouwd.
1: Oh, jeetje.
0: Maar iedereen was oké. Voor mij zijn ze nog steeds samen.
1: Ja? Ja, ja.
0: Ja, kan.
1: Nou, bij ons was er ook een leraar. Maar die kan me niet zo goed herinneren. Die is ook getrouwd later met een leerling. En ook nog steeds gelukkig samen, voor zover ik weet. Nee, ik zal nooit mijn aardrijkskunde leraar vergeten. Die ging altijd tegen de hoek van de tafel aanrijden. Ja, deed hij maar niet bij mijn tafeltje, maar bij zijn eigen bureau. En dan deed
0: dat is dan ook een belediging, dat hij dat niet bij jou deed.
1: Ja, bij elk ander tafeltje
0: bij elk tafeltje was je aan het rijden.
1: Bij mijn tafeltje, bij ons
0: sloeg
1: bij
0: jou over.
1: Nee, helemaal niet. Nee, maar het was, hij ging gewoon voor de kast staan. Deed zijn koffertje erop, klapte hem open en ging zo er tegenaan staan wrijven. En de hele klas die zag het. En we moesten gewoon maar doen alsof alles helemaal normaal was.
0: Ik moet ook ik moet ook opeens denken aan mijn Duits lerares die ik had.
1: Oh.
0: We hadden altijd op maandag en op vrijdag hadden wij Duits. En wij hadden het idee dat zij de hele week dezelfde jurk aan had.
1: Leuk, dus toen, dat ga je dan testen, Els.
0: Toen hebben wij op maandag een wasknijper aan de jurk bevestigd. Ja. En op vrijdag zat hij er nog.
1: Ja, dit soort dingen zijn echt fantastisch.
0: Ja, we willen alle verhalen gaan verzamelen. Welke schooljuf of schoolmeester ben jij nooit vergeten?
1: Nee, naar aanleiding van het is de dag van de leraar vandaag.
0: Het is de dag van de leraar.
1: Toepasselijk.
0: Wist ik helemaal niet. Ja. Oké, het is de dag van de leraar vandaag. Maar het kan dus zijn omdat je heel erg gelukkig wordt aan die gedachte. Maar het kan dus ook zijn, weet je wel, dat je terugdenkt aan een juf of meester. Dat je denkt, jeetje, hoe was het mogelijk?
1: Dat je rillingen krijgt.
0: Dat je denkt, hoe kan dat eigenlijk dat mijn leraar was?
1: Ja, maar het kan ook zeker dat positief zijn. Dat je denkt, dat was gewoon zo leuk en die hielp mij daar. Mee
0: maar het hoeft niet.
1: Het hoeft niet, zeker.
0: Hoeft niet. Nee. Welke schooljuf of meester ben je nooit vergeten? En waarom je die dan nooit bent vergeten? Dat mag van alles zijn, dat maakt ons niet uit.
1: Maar... Wil je het naar ons toesturen? Doe het in de 538-app. Het is helemaal gratis en dan lezen we gezellig mee.
0: Ja, we gaan alle verhalen verzamelen. Je mag ook bellen 0909 3000 538. En die app dus even een berichtje sturen over jouw schooljuf of meester. Zou echt heel leuk zijn.
1: Ja.
0: Voor zometeen is dat. En we hebben ook nieuws zometeen. Hanneke, wat heb je mee?
2: Na de overstromingen in Nepal van afgelopen augustus komt het land nu met nieuws.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja,
6: dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
7: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken... wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
8: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
9: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
10: Vaarwel, zal salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
11: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
9: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat.
12: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
14: Ja.
13: En nu?
14: Domeinnamen kopen.
13: Voor je bedrijf?
14: Ja.
13: Welk bedrijf?
14: Ja, dat weet ik nog niet.
13: Welke domeinen dan?
14: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
13: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
14: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
15: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
12: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
16: Hoi, wij zijn van nummer 33.
5: Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
16: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
17: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
18: Altijd? En een paar nieuwe broeken?
17: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
18: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
16: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
19: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoop.

0: mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van 1.

0: Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Goedemiddag, het weer op 538. Af en toe een bui en het is erg zacht. Vanavond koelt het af tot 8 graden. Morgen wordt opnieuw een graad op 21. Met een zonnetje en alleen in het noorden kans op een bui.
5: En dan de langste vertragingen. De A12 Lunetten Den Haag tussen Nieuwegein en Woerden 38 minuten. A27 Utrecht-Gorkum tussen de Veemarkt en de Houtense Brug

0: Dirty Swims. En Mr. Know-it-all op 538 in de middagshow. Hoe gaat het met de juf en de meesters?
1: Nou, er komen goede verhalen binnen. We hebben iemand die niet wil op radio durft.
0: Oh.
1: Wat ik heel jammer vond. Maar die zei, mijn lerares van geschiedenis, die schoot altijd snotjes uit haar neus de klas in.
0: Och.
1: Op een gegeven moment gingen we iedere keer bukken als we in de klas zaten. Och. Maar ze snapt het niet.
0: Welke schooljuf of meester ben je nooit vergeten? We zijn alle verhalen aan het verzamelen, dus laat het nog even weten in de 538-app.
1: Hanneke, er is nieuws uit Nepal.
2: Ja, het zoeken naar slachtoffers van de dodelijke overstromingen daar is gestopt. Na de vloedgolf van eind augustus zijn meer dan 5000 mensen nog steeds vermist. Twee Nederlanders die op reis waren naar Tibet zijn, voor zover bekend, ook nog niet gevonden. Klimaatactivisten die vanmiddag opgepakt zijn op Schiphol zijn allemaal weer vrij. Ze demonstreren bij de lounge voor vaste KLM-klanten. Ze eisen dat KLM het frequent flyer-programma stopzet, omdat het slecht is voor het klimaat. 32 activisten werden met een bus afgevoerd en afgezet bij een station. Een man uit Utrecht die heeft zijn eigen stem terug dankzij AI. Hij raakte zijn stem kwijt door een operatie. En met een ingebouwd kastje klonk hij eerst zoals iedereen zonder strottenhoofd. Een beetje zo robotachtig, met een galm. Maar met hulp van het UMC Utrecht gebruikt hij nu een kastje met zijn eigen stem. En daar is ook een opname van.
3: Het gaat om herkenning, verbinding en jezelf kunnen zijn. Daarom moet Revoice er komen.
2: Een klein microfoontje.
0: Dat is briljant.
2: Ja, goed hè?
0: Ja.
2: Ja, zijn huidige fluisterstem wordt dan met een klein microfoontje opgenomen en meteen omgezet naar de eigen oude stem.
1: Wauw.
2: Ja. Winkelstraten in Nederland zijn het afgelopen kwartaal opnieuw rustiger geworden. Vooral door de recordhete zomer. Het aantal mensen in de winkelstraten daalde met zo'n 2,4%.
0: Ik denk dat internet ook iets mee te maken heeft.
2: Ja.
0: Oh, ja,
2: je bedoelt een recordhete zomer.
0: Wow. Ja, dat ook. Ja.
2: In de grote steden waren er vooral minder mensen in de winkelstraat. Transavia gaat de komende tijd flink in de kosten snijden. Ze vinden dat ze te weinig winst maken. Of er ontslagen gaan vallen, dat weten ze nog niet.
0: En nou, ze kunnen de stoeltjes niet dichter op elkaar zetten.
2: Ja.
0: Nee. Die ruimte is weg. Ja.
2: Gratis drankjes doen ze ook al niet meer.
1: Nee, joh, nee,
0: maar de cupsoep zit er wel, hè?
2: Ja, ja.
0: Ach,
2: ja?
0: Altijd een cupsoepje even bij het transavia, vind ik altijd wel lekker. Ja.
2: En de Russische tennisser Daniil Medvedev is gedisqualificeerd op het ATP-toernooi in Peking. Hij sloeg geïrriteerd een bal weg. Die was tegen de boarding achter hem aangestuiterd. En die bal die raakte iemand in het publiek.
4: It hit the guy in the middle, has it? Is that why he's head down?
5: No, I hope he's okay, the gentleman. Still got his head down.
2: Ja, still got his head down.
0: Ja, hij heeft ergere dingen gedaan, hoor, die Medvedev.
1: Wat dan?
0: Nou, die kan heel erg boos worden.
1: Maar wat is erger dan dat iemand gewoon raakt met een bal in het publiek?
0: Ja.
1: Met hoeveel kilometer per uur ook echt?
0: Oh, nee, nou, gewoon echt scheldtirades.
1: Ja.
0: Mensen uitschelden, met zijn racket slaan. Het is, ja, als je een keer een uurtje niks te doen hebt,
1: moet je
0: dat gaan kijken. Het is ongekend.
2: Nou, omdat hij werd gedisqualificeerd, werd zijn tegenstander Novak Djokovic, die bereikte daardoor glansrijke
0: finale. Oh, dat heeft hij snel gedaan, man. Ja. Knap van Djokovic ook. Toch? Ja. Ja, knap. Nou ja.
2: Cadeautje.
0: Cadeautje.
2: Ja.
0: Goed, Hanneke, dankjewel.
2: Graag gedaan.
6: De 538 Stemmenjacht.
0: Tim, goedemiddag.
7: Hey, goedemiddag.
0: Hoe is het?
7: Ja, goed. Klein beetje zenuwachtig.
0: Ah, dat hoeft niet. Het is zo makkelijk namelijk. Het is zo...
7: Gezond.
0: Jij zegt gewoon welke stem je hoort en dan krijg je 15.000 euro.
7: Ja, dat denk ik wel. Ja.
1: Dan ga je dat lekker uitgeven aan...
7: Ja. Aan een verbouwingtje.
1: Een verbouwingtje.
0: Oh, jeetje. Ja, dat ben je zo kwijt, hè?
7: Een nieuwe auto voor mevrouw.
1: Een nieuwe auto, leuk. Ja, nee, goede idee allemaal, Tim.
7: Ja.
1: Ja. Alleen nog even het goede antwoord geven.
7: Mag ik zeggen?
1: Nee, nog niet. Zullen we even luisteren?
7: Ja.
1: Oké. Okay.
8: Zeker.
0: Voor de verbouwing of een auto van de vrouw. Tim, wie hoor jij voor 15.000 euro?
7: Mark Schaaf.
0: Mark Schaaf.
7: Schaaf.
1: Ja, hij doet veel dingen voor Glory, boksen en hij vervangt altijd Jan Versteeg
0: bij de Bondgenoten.
7: Ja. Ja. Bij de Bondgenoten, ja.
0: Die Mark. Ja? Mark Schaaf, TV-presentator.
7: Ja.
0: We gaan naar de jury. Is het Mark Schaaf?
6: Het antwoord is... fout.
0: Helaas, ah. Helaas. Geen auto... Jammer. Geen verbouwing.
7: Nee.
0: Sorry, Tim.
7: Maakt niet uit. Nou, niet geschoten, altijd mis.
0: Je mag gewoon nog een keer meedoen, hè?
7: Ja, ga ik doen.
0: Krijg jij als dank voor het meespelen en reiskoffer van de Postcode Loterij. Oh ja.
7: Oké.
0: Ja.
7: Nou, leuk.
0: Fijne avond.
7: Hey, dankjewel.
6: Doei. 538 Stemmenjacht.

0: Roxette en Joyride op 58.
1: Op deze Nationale Dag van de Leraar willen we even alle verhalen verzamelen. Over leraren die jullie nooit zullen vergeten.
0: Nou, en dat kan positief zijn, dat kan negatief zijn.
1: Alles.
0: Of gewoon een herinnering zijn.
1: Ja, ja.
0: Juffen en meesters die je nooit bent vergeten. Peggy?
2: Ja.
0: Wie ben jij nooit vergeten?
2: Nou ja, dat was dus meester Wiertz heette die. En dat was mijn Engelsleraar op de middelbare school. Die ben ik inderdaad echt nooit vergeten, nee.
1: Wat?
2: Nou ja, die wilde altijd mijn brood ruilen. Zijn vrouw smeerde altijd zijn brood. En dat vond hij niet lekker, maar dat durfde hij niet te zeggen.
0: Niet van zijn vrouw, maar die van Peggy wilde die.
2: Ja, inderdaad. Mooi. Dus hij vroeg iedere dag of ik wilde ruilen.
0: Mooi, Peggy. Dankjewel. Denise?
3: Ja, hallo.
0: Welke juf of meester ben jij nooit vergeten?
3: Nou, mijn
0: kinderen. Oh, je valt een beetje. Peggy, je valt weg. Oh. Denise bedoel ik, sorry. Ik hou iedereen door elkaar.
3: Oh, en?
1: Nee, je hebt een beetje slecht bereik.
0: Loop even richting een raam. Komen we zo bij je terug. Ja. Jeffrey?
4: Ja. Welke
0: juf of meester ben jij nooit vergeten?
4: Ik ben meneer Zomerschoen nooit vergeten. Die man, echt hulde aan die man. Die heeft mijn Nederlands examen gemaakt. Omdat ik op het examen zoveel pintjes aan het zweten was. Ja, die heeft mij zo geholpen. Ik ben zo dyslectisch als ik weet niet wat.
0: Oh, hij heeft hem echt gemaakt voor je?
4: Ja. Hij heeft gewoon alle antwoorden zo doorgegeven.
0: Laat mij maar. Het wordt niks bij jou, Jeffrey. Ik doe het wel.
1: Wat lief.
4: En toen ben ik met een 9,5 geslaagd. hulde aan die man.
0: Ja, dat is top.
1: Wauw.
0: Denise, ben je al een beetje te ontvangen?
3: Ja, ik denk het wel. Ik sta buiten.
0: Welke juf of meester ben je nooit vergeten?
3: Nou, ik ben mijn muziekmeester nooit vergeten.
1: Wat dan?
3: Want 6 jaar later ging ik werken in de gevangenis. En toen kwam ik hem tegen als gedetineerde.
0: Wat had hij gedaan?
3: Ja, een zedendelict.
1: Oh.
3: Ja, dus dat was heel heftig.
1: Herkende hij jou?
3: Ja, hij herkende mij. En ik ben toen ook gelijk op een andere afdeling gezet.
1: Ja.
0: Je hebt niet in de hoek laten staan.
3: Nee, dat deurtje dichtgebleven.
1: Ja, heel goed.
0: Wat een verhaal, Denise. Dankjewel. Thijs?
5: Frank?
0: Welke juf of meester ben jij nooit vergeten?
5: Wij hadden een docent voor KCV. En op een gegeven moment hadden wij, zeg maar in de klas, was er altijd iemand met zijn pen aan het tikken, met zijn balpen. En toen merkte hij een beetje raar ging doen. Toen ging hij heel gauw achter zijn bureau zitten. En ja, door de weken heen zeg maar, viel ons dat steeds op. Zeg maar, als mensen met een balpen gingen drukken. Ja, dat hij achter zijn bureau ging zitten. Dus wij hebben dat toen met andere klassen ook overlegd. Van ja, wat kan er nou toch zijn? En iedereen die zat dus een hele tijd met hun balpen klikken. Ja, en die kreeg daar dus gewoon een stuif lul van.
0: Nee, wacht. Nee.
5: Nee, ja, ik zweer het je. Dit is niet gelukkig. Dus
0: hij moest even... Nee, dat... Hij
5: nee,
0: moest,
5: ik zweer het je.
0: Dus van dat...
1: tikken gewoon.
5: Ja, van dat klikken met je balpen. Daar kreeg hij gewoon een stijve van. De hele tijd op dat knopje drukken. En op een gegeven moment deden wij dat met de hele klas.
0: Nee, kom op Thijs. Maar hij, kijk, dat het hem ergert of irriteert. Weet je wel, dat hij wegloopt.
1: Maar hoe kom je erachter? Heeft iemand dus gezien?
0: Ja, heeft iemand dat gezien dan?
5: Dat... Ja, er werd op een gegeven moment dus inderdaad gezegd van ja, het is waar. Want hij ging ook heel ongemakkelijk met zijn benen over elkaar zitten. Handen ervoor of in één keer iets op zijn schoot. En toen hebben andere klassen daar ook opgevallen. Dus hebben we erop gaan letten en toen was het inderdaad echt zo.
0: Van het getikt met de balpen kreeg hij stijven.
1: Ja, je nooit meer.
5: Ja, ik kan er ook niks aan doen, ik verzin het niet.
1: Wat erg.
0: Maar, ja.
1: Nou, als je luistert. Gratis voor niks. Ja, Frank kan niet meer. Die denkt echt,
0: maar jongens, kom op.
1: Dat je een associatie erbij hebt. Mensen kunnen er ook van ballonnen en zo, dat geluid. Bedoel,
0: echt waar?
1: Ja, de gekste geluiden gaan mensen hardop.
0: Goh, ik heb toch wel wat meer nodig. Nou, Thijs, bedankt voor je verhaal.
5: Graag gedaan, hè. Fijn uitzending.
0: Hey. Geloof jij dat, Wendy, met die balpen?
6: Ik?
0: Nee, heb niet
6: zitten. Oh, ik dat geloof?
0: Ja, met die balpen net. Met een tik.
6: Oh, je weet me nooit. Je hebt gekke mensen tussen zitten.
0: Is ook
1: zo.
0: Nou, je bent te laat, Wendy. Welke juf of meester ben jij nooit vergeten?
6: Nou, ik ben haar naam kwijt. Dat is het rare. Maar ik zie haar nog zo voor me. Ze was 3 turfjes hoog. Ze had maat 32 van schoenen. En ze leek op een heks. En ik had een best hekel aan haar. En zij op mij waarschijnlijk. En ik had naailes van haar. En op een gegeven moment moest ik... we moesten allemaal gekke dingen altijd in elkaar zetten, weet ik veel. Op een gegeven moment moesten we een eend in elkaar naaien. Ik zei, wat moet ik nou met een eend? Ik ben verdomme 15 jaar oud, wat moet ik met een eend? Nou ja, ik moest toch mee het hockey in, waar al die lappen stoffen lagen. En zij liep voor mij en ik dacht bij mezelf, het is mijn kans. De sleutel zat namelijk aan de buitenkant in de deur. Dus ik heb de deur dicht gedaan en ik heb de deur op slot gedraaid. En ik ben naar huis gegaan.
1: Oh, nee, je hebt de juf opgesloten.
0: Nee, Wendy. Ja. Ben je daarmee weggekomen?
6: Nou, nee, want een half uur later stond de directeur bij ons aan de deur.
1: Ja.
0: En toen?
6: Nou, moesten we 's avonds op school komen, want er moest over gepraat worden. Maar mijn vader vond het zo leuk dat ik dat gedaan had. Ik begon keihard te lachen.
0: Oh, wat goed. Nou, ik weet niet wat ik vond rustender vind, die pen of dit verhaal, Wendy. Maar is het goed gekomen met jou?
6: Ja hoor.
0: Gelukkig.
1: Gelukkig.
6: Ja.
0: Dankjewel.
6: Ik weet niet hoe het met de juffrouw gaat, maar met mij gaat het goed.
0: Goed zo.
1: Dankjewel, nou, Wendy. Doei.
0: Eigen. Ja. Kun je nog één keer met die pen?
1: Ja, zo. Even met die pen. Ja, voor jou. Oh ja.
0: Nee. Wat een rondje was het dit.
1: Ja, geweldig.
0: Wauw. Kijk, Goedemiddag, Sjaar.

0: eraan. Ik heb ook nog een verrassing voor jou zo meteen, Eieren.
1: Ah, word ik daar blij van?
0: Ja.
1: Is het chocola?
0: Beter dan dat.
1: Oeh.
0: Dat zo. En Hanneke bij het nieuws. Wat heb je mee, Hanneke?
2: In Duitsland zetten ze zich schrap, want Rusland ziet hen als grootste vijand.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En 2 nachten in Disneyland Parijs vanaf €960. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
9: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
10: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
13: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
14: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
15: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
16: Honda, the power of dreams.
17: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.
18: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee.
19: Elke werkdag om 7 uur op 6.
20: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
21: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
22: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu.

0: Ga snel naar Haibo.nl. Haibo.nl.
1: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
1: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
4: AI.
5: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
6: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
7: een duet.
6: Oh ja. Dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
8: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank, nu al zin in morgen.
9: Let op, geld lenen kost geld.
10: 6 uur.
11: Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Rusland ziet Duitsland als grootste vijand, zegt het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Er is geen acute oorlogsdreiging, maar hij waarschuwt wel voor onder meer aanslagen op militaire transporten en moordaanslagen. Duitsland zou onder meer doelwit zijn, omdat het land de belangrijkste bondgenoot van Oekraïne is qua militaire steun. Er staan nog bijna net zoveel bedrijven op de wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet als een half jaar geleden. Maar door slimmer gebruik van het net ontstaat op steeds meer plekken in het land ruimte om meer bedrijven aan te sluiten. De netbeheerders zeggen wel dat er meer nodig is. Het mysterie van de dode honden in Schiedam wordt met de dag groter. Eerst werd gedacht dat er iets was met het park, de plantage, waar de honden misschien giftige paddenstoelen hadden gegeten. Maar daar is het niet bij gebleven, vertelt de wethouder aan Hart van Nederland.
12: Inmiddels is er ook een geval van een hond die is overleden die niet bij dat park is geweest, maar elders. Dus dat maakt het dat ik ook heel veel vragen heb. Ja.
11: Ook het stuk groen waar die hond is geweest is nu afgezet. En de nieuwe Avengers film gaat pas half december draaien in ons land, maar heeft nu al een record verbroken. In 4 uur tijd zijn al 27.000 kaarten verkocht in de voorverkoop. En volgens Pathé is dat ongekend. Fans van de Avengers film willen de film als eerste zien uit angst voor spoilers. Ze zijn bang dat iemand verklapt hoe het afloopt. En dan het weer, er trekken buien over het land. Het is nog steeds erg zacht. Ook morgen een graad of 21 en wat buitjes in het noorden. Dit was het 538 Nieuws, over een half uur meer.
13: En dan de langste vertragingen. De A7 Den Oever Zürich tussen Breesanddijk en de brug over de Lorentsluis, 28 minuten. Flink op de A29, Rotterdamberg op Zoom tussen de Heijnenoordtunnel en Numansdorp, 1 uur en 13 minuten daar. En de laatste lang op de A50, Arnhem-Oss tussen de Takitusbrug en Paalgraven. Auto met pech daar, 41 minuten.
14: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
15: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
16: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
18: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt.
19: Je moeder wel.
20: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
18: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
17: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
21: 538 Stemmenjacht.
22: Dit is de
4: de stem uit koffer 6.

0: Iren,
1: ja?
0: We moeten het even ergens over hebben.
1: Oké. Okay. Oh ja. Ja, dat klopt.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Nou, ik ben er veel op aangesproken dit weekend. Want het was een beetje koudjes tussen ons vorige week.
1: Ja.
0: Ja. Mocht je dat gemist hebben vorige week, Iren die liet vallen dat zij naar het televisiering gala gaat donderdag. Maar dat ze in de eentje gaat.
1: Ja.
0: En terwijl ze dat zegt, gaat ze keihard lachen. En ik wist niet zo heel goed wat je daarmee bedoelde. Was dat nou eigenlijk van Frank, dit is het moment dat jij zegt, ik ga met je mee? Nou, daar kwam ik niet helemaal uit. Maar het antwoord was, nee Frank, je hoeft niet mee.
1: Klopt. Ja.
0: Jij gaat liever alleen.
1: Ja.
0: Je man gaat ook niet mee?
1: Nee, ook niet. Nee, die vroeg nog, ben je trouwens dat ik meegaat? Toen zei ik nee. En toen zei hij, wow, had je ook wel even, oh dat is snel. Die
0: ik
1: zegt snel
0: snap
1: mee.
0: Hoe hij zich voelt.
1: Dus ik had twee gepikeerde mannen vorige week.
0: Je begrijpt dat het een beetje in mijn hoofd is blijven zitten.
1: Oké.
0: Dat jij naar het grootste gala in de media, televisie, radio gaat. Donderdag Peter Pannenkoek, televisiering.
1: Ja.
0: In je eentje.
1: Dat vind ik geen probleem. Kan je me niet gelukkiger maken?
0: Dat is jammer. Jij hebt mij namelijk wel eens verteld over jouw allerleukste keer bij de televisiering.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, moet ik mij niet gewoon als sportieve verliezer, moet ik me niet als sportieve verliezer opstellen en een date voor jou regelen? Iemand met wie jij het wel leuk hebt daar. En dat heb ik gedaan en hij hangt aan de telefoon.
1: Wie?
2: Wie? Hallo. Okay. Hi Arjen.
1: Hey Kees!
0: Kees van der Spek! Yeah.
1: Oh, dat is fantastisch. Ja, maar dit is het.
2: Mag ik wel mee?
1: Ja, maar jij mag altijd mee.
2: Gezellig.
1: Wij hebben het zo leuk met elkaar gehad, echt waar.
2: Ja.
1: Ja, alleen je moet niet dan weer gaan vragen of het goed gaat met mijn relatie dat hij er niet bij is. Want het gaat hartstikke goed.
0: Nee, Kees dat?
1: Ja, Kees deed dat. Maar,
0: ja, zat je een beetje te vissen,
1: ja,
0: Kees?
1: Ja, die dacht, het gaat niet goed, hè, zei hij. Gaat niet goed tussen jou en Taken.
2: Taken, nee, het gaat wel goed, geloof ik, hoor. Maar ik ben, eigenlijk ga best wel lang terug, eigenlijk. Maar natuurlijk ga ik met je naar de televisie, maar ik heb ook een heel klein dingetje erbij.
1: Oh jee. Heb jij wat dan? Nou,
2: Annabel wordt dat weekend 50.
0: Oh.
2: En we hebben het Amstel Hotel geboekt voor na de televisiering. Dus, maar we hebben alleen nog geen kaartje.
0: Maar Kees, ik geef jou net als date Iren, weg. En je begint Iren, over je vrouw.
2: Iren. We kunnen toch gewoon met z'n drie op die lopen?
1: Ja, we vinden alles gezellig. Als ik maar een beetje bij jou in de buurt
2: toch?
1: Ben. Maar,
2: ja, nee, allebei aan één kant dan. Mag dat of niet?
1: Maar wacht, zij heeft geen kaartje.
2: Nee, nog niet.

0: Niet. Er is, ik weet niet wat. Ik doe dit al 15 jaar volgens mij, ieder jaar. En nu wordt ze net. Want het is een soort jubileum. Ze wordt dit weekend 50. Maar, dus we hebben dat helemaal leuk bedacht.
1: Maar Kees, ik geef jou net als date daarna, weg aan de Eieren. En je begint over je vrouw.
0: Ja. Maar, nee, maar dat Eieren en ik, wij kunnen dat wel hebben, toch? Niet?
2: Ja, ik kan je ook mijn kaartje geven. Dan ga je met Annabel.
0: Nee, Eieren, doe dat nou niet. Eieren.
2: Ja, maar het is een jubileum. Dan ga ik toch niet de plek innemen van Annabel die dan erbij moet zijn.
1: Maar kijk, ik dacht even, Kees. Kijk, wat ik dacht te horen was, Annabel die kan er niet bij zijn. Ik heb toch een kamer geboekt in het Amstel. En ik ga lekker met...
0: Ja, nee. Weet je wat, we schoppen Annabel er gewoon uit. We gaan lekker samen.
1: Huppakee!
0: Nee, dat kan niet. Nee.
1: Maar moeten we nog een kaartje regelen voor Annabel? Of ga je lekker met Eieren?
0: Ja, als dat lukt, dan ben ik helemaal gelukkig. Dan heb ik de twee mooiste dames van Nederland op de rode loper. Hoe leuk is dat?
2: Komt goed, gaan we regelen.
0: Zo, wat leuk.
1: Ik voel het niet. Komt goed.

0: Bram Jugel, 538 in de middagshow. Het is even voor 6:30. We gaan bij nieuws doen zometeen. Hanneke, wat heb jij mee voor ons?
1: Welke straf krijgt een NAC-supporter die vuurwerk afstak op het toilet afgelopen weekend?
2: Na 3 weken 538 stemmenjacht loopt niet alleen de spanning steeds verder op,
3: maar ook het geld in de koffers.
2: Raad jij de stem uit de net geopende koffer 6?
3: Dan win je 15.000 euro. De 538.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ING.

0: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
1: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
2: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
3: Thuisbatterij.
4: Einde salderingsregeling.
5: Terugleverkosten.
6: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibu.nl. Haibu.nl.
9: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
11: Thuis-in, mooi wonen.
12: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
14: Cute.
13: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van

0: jij nog nieuwe sneakers nodig?
1: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
0: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
1: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
2: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
7: Voor de makers.
4: Praxis.
8: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
10: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
11: een duet.
10: Oh ja.
11: Ik ben ook zwanger.
10: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
12: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
14: Goedenavond, het weer op 538. Af en toe een bui en het is erg zacht. Vannacht koelt het af tot een graad of 8. Morgen wordt het opnieuw een graad op 21. Met een zonnetje en alleen in het noorden kans op een bui.
15: Langste vertragingen. De A12 Lunetten Oude Rijn tussen Lunetten en Oude Rijn 19 minuten. Een hele lange op de A29 Rotterdam Bergen op Zoom tussen de Heidenoordtunnel en Numansdorp 1 uur en 12 minuten. En de laatste lange op de A50

0: Alan Walker en Faded op 538 in de middagshow.
1: Vond goed om te horen dat die vuurwerkafsteker in het uitvak bij Vitesse misschien een hoge straf krijgt.
2: Ja, voetbalclub NAC die wil de hardst mogelijke maatregelen tegen de man... die dit weekend uit bij Vitesse in het Gelderdoom dus vuurwerk afstak op de wc, gebeurde in de rust. Rondvliegende stukken raakten 3 voetbalfans en 2 stewards gewond. De verdachte zit nog steeds vast. Ophef rond het nieuwe Nederlandse seizoen van Love Island Phipps. Een van de kandidaten, Joey Sethi, die wordt verdacht van betrokkenheid bij een groepsverkrachting. Het onderzoek loopt nog. Hij en 2 andere verdachten ontkennen. Online is er nu kritiek op RTL, omdat Joey, ondanks dus dat lopende onderzoek, meedoet aan het programma dat ook door een jonge doelgroep wordt gekeken. Voedselbanken zijn hard op zoek naar mensen die willen helpen. Vrijwilligers voor het uitdelen of inpakken van de pakketten, die weten ze te vinden, maar ook voor andere taken zijn mensen nodig. Dat zeggen de voedselbanken vandaag.
0: En we hebben hier in de studio, mag ik een groot applaus voor Marielle en Esther. Eigenlijk zijn we een beetje collega's, hè?
3: Klopt.
0: Onbetaalde collega's van de voedselbanken.
3: Ja.
0: Want ik mag ambassadeur zijn. En wat doen jullie?
3: Ik werk als projectleider voor de voedselbank. Specifiek ook voor deze campagne. Dus wat dat betreft heel fijn om hier te zijn. Dus alweer 1,5 jaar nu. Dus we zijn inderdaad echt collega's, Frank.
0: En wat mag jij doen?
4: Wat mag ik doen? Ik werk ook een kleine 2 jaar nu voor de voedselbanken. In het team communicatie. En ik heb in april de projectleidersrol van Esther voor deze campagne overgenomen. Dus we zijn eigenlijk allemaal collega's.
0: En eigenlijk denkt iedereen altijd bij de voedselbanken, daar moet voedsel naartoe. Heel logisch, want voedsel wordt natuurlijk ook verdeeld bij de voedselbanken. Maar die vrijwilligers die zijn minstens zo belangrijk, want er zijn er 14.000. Jullie zijn daar dus eentje van. En waarom is het belangrijk dat er vrijwilligers, waarom zijn die nodig bij de voedselbank?
4: Ja, ten eerste, wat je al zegt, heel veel mensen denken bij de vrijwilligers, het verzamelen van voedsel, het uitdelen van voedsel. En dat is hartstikke belangrijk. Maar we zijn echt een hele professionele organisatie. En daarvoor heb je dus ook allerlei andere functies nodig. Nou, dan kun je denken aan ICT-mensen, winkelmanagers, logistieke managers, chauffeurs, bestuurders. En juist die mensen, ja, die zoeken we nu.
1: Wat goed is als mensen te luisteren denken, hey, ik heb daar ervaring in en ik zou wel wat vrijwilligerswerk kunnen doen. Die kunnen zich aanmelden bij jullie.
4: Zeker.
1: En hoeveel mensen gaat het over? Zijn dat er zoeken er 5 of zijn het er 1000?
3: Nou, we zoeken er wel veel. Geen 1000, maar we zijn wel echt op zoek naar 100 mensen. Op dit moment kunnen we het al heel goed draaien zoals het gaat. Maar aan de andere kant zien we ook wel dat er echt nog wel ruimte is voor nieuwe collega's om ons te helpen. Nou, met name alle functies die Marielle net noemde. Dus we hebben het echt wel over 100 vacatures. Dus mocht je nu luisteren en denken, ja, ik zou dit wel leuk vinden, dan weet ik vrij zeker dat we wel een plekje voor je hebben.
1: En hoeveel uur moet je dan, want dat zou me misschien tegenhouden, hoeveel uur moet je dan hebben?
4: Hangt heel erg af van de functie.
1: Ja.
4: Dus er zijn natuurlijk hele verschillende functies. Maar gemiddeld zeggen we vanaf 4 uur. Rond de 4 uur. Ja. Kun je echt in dit soort functies een hele belangrijke rol vervullen. Maar het kan ook zijn dat er een functie is die in 2 uur te doen is. Of andere functies waar je dan iets meer moet doen. Maar het is heel goed te combineren met een betaalde baan. Het meeste van dit soort werk kun je vanuit huis doen. En het is heel flexibel in te delen.
0: En waarom is het zo leuk, Esther?
3: Dat is een goede vraag. Wat ik heel leuk vind is dat je met allemaal mensen werkt die allemaal het vrijwillig doen. Dus je zit met een hele leuke groep, want niemand doet het omdat hij het niet wil doen. Waar je op je werk nog wel eens een collega hebt die er geen zin in heeft, dat is bij de voedselbanken nooit. Dus je wilt het echt met elkaar doen. En je doet ook wel, je bent echt wel bezig ook met een maatschappelijk probleem. Want wij vinden allemaal, ik denk heel Nederland, dat niemand in armoede zou moeten leven in Nederland. En als je daar je steentje aan kan bijdragen, hoe klein ook, al is het maar met 4 uur per week, dan voelt dat ook alsof je echt iets goeds doet. Dat krijg je oprecht ook voldoening uit, ja, geloof ik.
0: Geweldig dat jullie dat willen doen voor de voedselbanken. Als je nu zit te luisteren en denkt, ik wil helpen, waar kun je aanmelden?
4: We verwijzen mensen eerst, kijk op de website www.werkenbijvoedselbanken.nl. Daar staat een groot deel van de vacatures, maar niet allemaal. Dus kijk ook vooral bij een voedselbank bij jou in de buurt. En kijk ook, okay, dus dat is het tweede. En we vinden het ook heel fijn als je denkt, nou, ik heb zelf geen tijd, maar ik ken wel iemand die heel goed bij de voedselbanken wat zou kunnen doen. Wijs die ook vooral op de campagne en verwijs ze naar onze website.
0: Goed. Esther, Marielle, ontzettend bedankt.
3: Graag gedaan.
5: De 538 Stemmenjacht.
0: Ineke, goedenavond.
6: Goedenavond.
0: Ja, er ligt hier 15.000 euro in koffer 6.
6: Ik weet het.
0: Ja, heb je er al een beetje van gedacht, droomd? Heb je al enig idee wat je ermee gaat doen?
6: Nou, wij zijn sinds afgelopen week geremigreerd vanuit Curaçao. Oh. En daar hebben wel wat onkosten aan gehangen, dus wat dat betreft.
1: En waarom? Maar even toch vragen waarom?
0: Ja, waarom ben je teruggekomen?
6: Kijk eens lekker naar buiten.
0: Ja,
6: de natuur, het is zo mooi.
0: Ik wil net zeggen, ik kijk nu een industrieterrein over, maar...
6: Ja, ook dat, die hebben ze trouwens ook.
0: Het is hier best wel leuk, zeg jij, Ineke.
6: Ja, nee, ja. We hebben een topavontuur beleefd. En we zijn weer lekker in Nederland. We zijn weer terug.
0: Laten we eens even luisteren nog één keer naar die stem in koffer 6.
7: Zeker.
0: Wie hoor jij, Ineke, voor 15.000 euro?
6: Jurre Geluk.
0: Jurre Geluk, jury, is het Jurre Geluk?
5: Antwoord is fout.
0: Ach,
1: ja,
0: wel. Oh, helaas. Maris, dank voor het meespelen. Krijg je een reiskoffer van de Postcode Loterij. Gewoon nog een keer proberen, Ineke.
6: Ga ik doen, dankjewel.
0: Fijne dag, doei.
5: De 538 Stemmenjacht.
8: Meld je nu aan.

0: Jay-Z, Linkin Park en Namencore op 538 in de middagshow.
1: Hi Floris.
0: Hi, hi.
1: Hoe is het?
0: Goed.
1: Heb je een lekker weekend gehad?
0: Ik heb een lekker weekend gehad.
1: Ja, dat is fijn.
0: Wat is dit? Wat is dit?
1: Zo eigenlijk. Mannen worden ongemakkelijker van mij.
0: Nee, maar het is zo'n... Je voelt aan alles dat je dit even expres doet.
1: Oh,
0: snap je wat ik bedoel?
1: Dat klopt.
0: Ja. Waarom is het dan?
1: Kom uit mijn tenen.
0: Ja, je moet echt van ver komen.
1: Maar ik kreeg het commentaar van Frank dat ik niet...
0: Geïnteresseerd genoeg.
1: Ja, dat ik niet vroeg hoe zijn weekend was. Dus ik zei, die fout maak ik niet meer. Dus okay. Nu ga ik aan iedereen...
0: Nee, onze eerste contact vandaag was... Is het met je haar gebeurd?
2: Oh ja.
0: Ben je er blij mee?
2: Het is direct de toon gezet, ja.
0: Ja, maar ik zie jou nu ook kijken naar mijn kapsel.
2: Nou ja...
1: Ja, maar dat is met de telefoon op.
0: Dat duurt te lang. Ja. Hoe is het, Floris?
2: Goed.
0: Veel nieuws vandaag.
2: Zo oprecht is dit ook voor jou.
0: Ja, nee, is het, of niet? Ja. Nee, je gaat goed, maar
2: we doen het niet goed.
0: Hoe is het met jullie?
2: Eindelijk!
1: Hij is de derde dag van ongesteldheid, dus ik heb heel zwaar.
0: Hey, dat is eruit. Fijn.
2: De trending track zometeen.
0: Ja, heb je het nieuws gevolgd vandaag?
2: Ja, maar er was veel nieuws vandaag.
0: Er was veel nieuws. Het was een drukke maandag, maar ook dit zat onder andere in het nieuws.
3: Ik heb mezelf nooit zo genoemd. Maar ja, dit is wel de eerste keer dat ik nu zo genoemd ben. Ja.
0: Oei.
1: Deze, als je deze weet, vind ik knap.
0: Vind ik ook heel knap. Let op de achtergrondgeluiden.
1: Pottenpannen.
3: Ik heb mezelf nooit zo genoemd. Maar ja, dit is wel de eerste keer dat ik nu zo genoemd ben. Ja.
0: Oké, ik hoor potten.

0: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer van minder. Simpel.
2: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
3: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
4: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
5: Honda, the power of dreams.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
11: Daardoor word ik snel geholpen.
10: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
12: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
13: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
14: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
13: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
14: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
15: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste.

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De techniek van alle automerken. De expertise van onze monteurs. Carprof. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. Carprof. Garage voor alle merken.
4: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
7: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
8: Hey, Lucas en Steve hier. Deze ADE wordt er eentje om niet te vergeten. Woensdag 21 oktober, eiland Amsterdam. Vieren wij onze eigen feest met Julian Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op

0: €50 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: 538 Nieuws. 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte, moet ruim een jaar de gevangenis in. Hij belde en appte haar, ging onverwachts langs en belde haar zelfs vanuit de gevangenis 77 keer. Het is onduidelijk of hij de nieuwe straf gaat uitzitten, want hij is nu in Turkije. In Limburg zijn afgelopen zomer 31 nepagenten opgepakt en dat worden er misschien nog wel meer. Er waren in de zomer meer dan 400 meldingen van criminelen die tegen mensen zeiden dat ze van de politie waren. Dat meldt regiozender L1. Om de nepagenten op te sporen zette de echte politie extra mensen in. De co-piloot die vorige week zijn gezagvoerder aanviel op een vlucht naar Tel Aviv zou in juli al een vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Volgens een Israëlische nieuwszender blies hij die aanslag op het laatste moment af, omdat er toen een bevriend bemanningslid aan boord was die hij wilde sparen. Uiteindelijk mislukte zijn poging om in Tel Aviv neer te storten vorige week, omdat hij werd overmeesterd door passagiers. En een directeur van een school in Amsterdam heeft voor bijna een miljoen aan opdrachten gegeven aan bedrijfjes van zijn eigen dochter en schoonzoon. Volgens het Parool gebeurde dat de afgelopen 3 jaar. Het gaat dan om programma's op het gebied van kunst en cultuur die in de vakanties zouden zijn aangeboden. Maar medewerkers zeggen dat niemand weet of ze ook echt zijn gehouden voor de kinderen. En dan nog het weer. Er trekken wat buien over het land. Morgen af en toe wat regen, ook een zonnetje en dan 1 graad of 20. Dit was het 538 Nieuws.
3: Hanneke, dankjewel. Situatie op de weg dan. 538 verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen nog momenteel. Eerst op de A1 richting de Duitse grens door de controles 13 minuten. En de A50 de laatste Arnhem-Os bij Paalgraven door een auto met pech 39. Controle op snelheid vind je in de app van Flitsmeister. Wat zijn de 3 soundtracks van deze maandag 5 oktober? Je weet het binnen nu in een minuut. De trending tracks hoor je zo.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
7: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
6: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
1: 538. De 538 Stemmenjacht.
8: Dit is de stem uit koffer 6.

Vandaag in het nieuws, Ed Sheeran heeft een nieuw voorprogramma voor zijn tour in de vorm van Isaac Slade, de zanger van The Fray. Trending track nummer 1 van vandaag, The Fray en How to Save a Life.

0: DJ Goja, Jason Derulo en Melody. En Michiko 538, Trending Tracks. Elke werkdag, maandag tot en met donderdag vanaf 7 uur... hoor je 3 tracks die te maken hebben met de trending topics van vandaag. Je hoorde net dus trending track nummer 2. DJ Goja, Michiko, afgelopen zaterdag van plek 10 gestegen naar plek 5. In de 538 op 50 hoor je elke zaterdagmiddag vanaf 3 uur 's middags hier op 538. Ook vandaag weer als een raket gestreamd en aangevraagd. Dus ja, de weg omhoog is volle bak ingezet voor DJ Goja.
1: 538 Trending Tracks.
0: En de volgende trending track heeft hiermee te maken.
2: Ik heb mezelf nooit zo genoemd, maar ja, dit is wel de eerste keer dat ik nu zo genoemd ben. Ja,
0: ja, je hoorde een van de trotse chefkoks die sinds vandaag een sterrenchef is, die zichzelf een sterrenchef mag noemen. De Michelinsterren zijn uitgereikt, misschien heb je het meegekregen. Ja, de restaurants waar jij en ik waarschijnlijk nooit gaan eten, maar ja, in ieder geval toonaangevend zijn in de Nederlandse culinaire wereld. De meest prestigieuze culinaire aanduiding van een restaurant. Ja, waar we sowieso trots op mogen zijn, is de Libreye. Als enige Nederlandse restaurant nog steeds 3 sterren in de pocket. En er kwamen vandaag in totaal 9 Nederlandse sterrenrestaurants bij, waarvan 2 zelfs 2 sterren kregen. Daar mogen we trots op zijn. Het was sterrentellen geblazen vandaag. Trending track nummer 3. One Republic, Counting Stars bij 538.

Dave, All I Know, Radio 538, waar je 15.000 euro kunt winnen. In de stemmenjacht, koffer 6 in het spel, 15.000 euro zit erin. En die kan dus voor jou zijn. Aanmelden via 538.nl of de 538-app.

0: Lost Frequencies, live it all bij Radio 538. Goedenavond, Floris hier. Ik las een bericht vandaag. Toch best wel nuttig. 3 fouten die veel gemaakt worden bij het op slot zetten van je fiets. Jij maakt ze misschien ook wel. Hoe en wat hoor, zo.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: gesloten app en start met vinden.
1: Nog 3 dagen? Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
2: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo!
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
6: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
7: Keukenkopers, opgelet! Nu
8: big deals bij Keukenconcurrent.
7: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
9: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
10: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
12: Paella, paella.
11: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
11: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
13: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
14: Ja.
13: En nu?
14: Domeinnamen kopen.
13: Voor je bedrijf?
14: Ja.
13: Welk bedrijf?
14: Ja, dat weet ik nog niet.
13: Welke domeinen dan?
14: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
13: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
14: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
15: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
16: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
17: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
18: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
17: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
19: Ah, hier kan het.
17: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
20: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
22: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
23: Simyo. Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
24: 538 Floris Molenaar.
25: Over 5 minuten hoor je tips waardoor je fiets beter op slot staat.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help. Drie belangrijke tips tegen fietsendiefstal.
1: 538.
0: Ja, ik weet niet of je sowieso de trotse bezitter bent van een stalen ros. Ja, ik wel. Ik woon in Utrecht. Is toch makkelijk verplaatsen, hè, door de stad. Maar even fietsen, even op de fiets, wel zo makkelijk. Maar zeker ook in de stad belangrijk om hem even goed op slot te zetten natuurlijk. Regeren is vooruitzien. Ik scrolde vandaag langs drie tips waardoor je fiets beter op slot staat. Of nou ja, eigenlijk drie fouten die veel gemaakt worden. En daardoor hebben fietsdieven het een stuk makkelijker als ze je fiets willen pikken. 1. Ja, dit is de eerste veelgemaakte fout. Je kettingslot op de grond laten hangen. Dan kan een fietsdief namelijk de grond gebruiken als een soort steunpunt. En daardoor met een betonschaar veel meer kracht zetten. Dus daardoor is hij makkelijker open. Tweede veelgemaakte fout. Een beugelslot midden door het frame vastmaken. Dan kan namelijk een dief zelf de fiets als hefboom gebruiken om hem open te krijgen. En de derde veelgemaakte fout. Alleen je voorwiel vastzetten. Dan denk je, ja, inderdaad, dat moet je ook niet doen. Maar dat gebeurt dus toch nog heel erg vaak. Dan is het namelijk gewoon een kwestie van de voorwiel even losmaken en de rest van de fiets meenemen. En een voorwiel hebben ze zo gevonden. Dus dat is ook voor elkaar. Ja, drie tips waardoor je dus minder snel, als je daar een beetje op let, wordt je fiets minder snel gejat. Advies is trouwens ook meerdere sloten gebruiken en zet je fiets neer op een plek waar heel veel mensen komen. Is de kans klein dat die gejat wordt. Ja, deze tips mag je dan wel even van mij jatten, zeg maar.
1: Jouw hits hoor je op 538.
2: Davina Michel, Pinky Swear.
1: Jouw hits, jouw 538.

0: Swedish House Mafia, Don't You Worry Child bij Radio 538. Morgenochtend om 6 uur dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En de nieuwe editie van de 538 ochtendshow waar het vanmorgen even ging over Rick. Die heeft namelijk in zijn leven gedraaid op nogal bijzondere plekken.
1: Ik heb natuurlijk een keer in zo'n seksclub gedraaid.
2: Ja, dat is waar.
3: Een darkroom.
1: Nou, dat is ook een darkroom. Maar dat is ook zo'n waar je afgeranseld kan worden en dat iemand in de beugel zit. En iedereen, dat je denkt bij jezelf, nou, ik zei echt na anderhalf uur, haal me nu maar los.
0: Morgenochtend om 6 uur, dan zijn ze er weer.

0: Taylor Swift bij 538 Patient Zero. Nieuwe muziek hoorde je.
1: Floris Lookalietjes.
2: Floris Lookalietjes.
0: Oh ja. Herkenbaar misschien wel voor je. Je hoort een nummer en je denkt, ja, dit lijkt op een ander nummer. Zodra je weet welke twee dat zijn, kun je nooit meer naar het ene nummer luisteren zonder dat je heel even aan het andere nummer denkt. De 538-hit die je zo meteen hoort is ook een Luca-liedje. Staat op de lange lijst van Floris Luca-liedjes. Die lijkt namelijk op Joe, End of Beginning. En dan gaat het dus even om de beginning van het nummer. Ja, ja, heb je enig idee? Het gaat een beetje op dat trommeltje aan het begin. Oké, welke hierop lijkt? Je hoort het zo.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Thuisbatterij.
6: Einde salderingsregeling.
7: Terugleverkosten.
8: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
11: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
13: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
14: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
15: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Let's go! Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Let's go! Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
14: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
16: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
18: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Score nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
19: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
18: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
20: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
21: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
22: Even bollen met Select.
23: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
24: Ah, relaxed?
23: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
0: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
0: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
24: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
25: 538 Nieuws.
26: 8 uur. Goedenavond, ik ben Lana Witte de Wit. 31 personen zijn aangehouden omdat ze zich voordeden als agenten. Dat gebeurde afgelopen zomer in Limburg, zo meldt de politie. De nepagenten stonden niet in alle gevallen voor de deur. Ook telefonisch probeerden ze slachtoffers te maken. Om de verdachten op te sporen werden extra agenten ingezet en werden beelden van verdachten gepubliceerd in de hoop dat iemand ze zou herkennen. Wederom tragisch dierennieuws uit Schiedam. Daar is opnieuw een hond overleden na het uitlaten. De zesde in ruim 2 weken. De 5 honden die eerder doodgingen waren in het park De Plantage uitgelaten. Waaraan de honden zijn overleden is niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Voetbalclub NAC wil de hardst mogelijke maatregelen tegen de supporter die dit weekend uit bij Vitesse in het Gelredoom vuurwerk afstak op de wc. Dat gebeurde in de rust. Door rondvliegende stukken raakten 3 voetbalfans en 2 stewards gewond. De verdachte zit nog steeds vast. Een absurd ongeluk in Tanzania. Daar heeft een safari-vliegtuig een buiklanding gemaakt doordat die bij het opstijgen op een zebra botste. Alle mensen aan boord bleven ongedeerd, zo melden plaatselijke media. De zebra heeft het ongeluk helaas niet overleefd. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht komen meer wolkenvelden ons land in. Lokaal kan er een buitje vallen, maar veel is het niet. Morgen meer wolkenvelden en 19 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Radio 538.
27: Nog even kijken naar de weg dan. 538 verkeer door Flitsmeister. Goed nieuws, het is lekker.
28: Rustig.
27: Geen vertragingen, wel wat controles op snelheid gemeld. Eerst op de A4 Amsterdam-Leiden, hectometerpaal 4.2. A4 verderop Delft-Den Haag 47.0. En de A7 Den Oever-Bolzwart 107.8. A12 Utrecht-Gouda 42.5. A13 Rijswijk-Rotterdam 5.9. De A50 Zwolle-Apeldoorn 213.0. A67 Eindhoven, Belgische grens 18.1. En de A73 de laatste. Echt in de richting van Venlo op de rem bij 20.3.
29: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
23: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
30: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine. Tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
31: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
32: Elektrisch rijden. Stil. Zuinig.
33: Hoi, Sam van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe elektrische auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken. Daar is de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
34: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
35: 538 Stemmenjacht.
36: Dit is de stem uit koffer 6.
37: Zeker.
36: Weet jij al wie het is?
35: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
36: Druk op de knop in de 538-app.
38: Floris Molenaar.
27: Wel Welke hit lijkt heel erg op Joe met End of Beginning? Dat hoor je over 6 minuten.

0: Amber City en Self-Aware. Oké, waar lijkt dit stukje op? Ja, dat is de grote vraag, hè?
1: Floris Lookalietjes.
2: Floris Lookalietjes.
0: Ja, is dat herkenbaar voor je? Dat je een nummer hoort en dat je denkt... verdikke, maar het lijkt op een ander nummer. Zodra je weet welke twee dat zijn, kun je nooit meer luisteren naar het ene nummer zonder dat je eventjes denkt aan het andere nummer. Ja, precies, dat is het concept van Floris Lookalietjes. Elke donderdagmiddag om 5:38 gaan we op mijn TikTok, Floris.molenaar, op zoek naar zoveel mogelijk van die Lookalietjes. Voegen we twee nummers toe aan de inmiddels lange lijst van Floris Lookalietjes. Het leuke is, dat kunnen ook die van jou zijn. Mocht je er ook twee hebben die op elkaar lijken, drop ze even in de comments onder een van die video's op TikTok. Kan het zijn dat we binnenkort die van jou gaan toevoegen, dus aan de lange lijst. Ook de 538-hit die je net hoorde is een Lookalietje. Temper City en Self-Aware gaat dus om dit stuk. Ja, Fenna vindt het ons heel erg lijken op Joe, End of Beginning. En dan eens even The Beginning, moet je horen. Ja. Ja, dat is echt precies hetzelfde inderdaad. Leuk, vind je dit mooi? Check even mijn TikTok, Floris.molenaar. Vind je elke donderdagmiddag 5:38, twee nieuwe.
2: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
1: Jamie Miller, Baby Doll.
2: Jouw hits, jouw 538.

Oké, wat was de eerder? De toppers of de vrienden van Amstel Live? Ja, dat is de vraag in Kip of Ei vanavond bij mijn collega's Bas en Dylan van de 538 Avondshow. 538.nl/kip of ei. Daar doe je mee en het juiste antwoord hoor je vanavond.

0: Cameron with Carb en King Double Fair bij Radio 538. Goedenavond, ik ben Floris. Ik zag een verhaal vandaag over een man die een boete van €270.000 riskeert door iets wat in zijn bagage zat in het vliegtuig. Het hele verhaal hoor zo.
1: Na 3 weken 538 stemmenjacht loopt niet alleen de spanning steeds verder op,
2: maar ook het geld in de koffers.
1: Raad jij de stem uit de net geopende koffer 6?
2: Dan win je €15.000. De 538.

0: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: specialist.
1: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
0: Nieuwe Vattenfall.

0: Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
3: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
2: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
3: Wow.
4: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
2: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
8: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
8: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
10: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
11: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat, 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: Eminem en Britney Bitch, Scream and Shout. Heb je wel eens wat gesmokkeld?
1: 538.
0: Ja, dat klinkt misschien heftig hoor. Maar het kan zijn dat je bijvoorbeeld op vakantie bent geweest en dat je een paar dingen hebt gekocht. Officieel gezien moet je die dan natuurlijk aangeven bij terugkomst in Nederland. Ik heb wel eens gehad vroeger, we waren op vakantie geweest in Amerika met mijn familie. Hadden een iPhone gekocht en een dure laptop. Stiekem niet aangegeven. Gebeurt op zich vaak, zeker na vakantie. Maar als je gepakt wordt, dan moet je ook op de blaren zitten. Boetetje betalen. Maar dit is natuurlijk eigenlijk, als je er zo over nadenkt, dit is een spielerij als het gaat om smokkelen. Dat kan ook vrij bizar eraan toe gaan. Ik las een verhaal vandaag over een kerel. Was betrapt op een vlucht van Miami, Amerika, naar Turijn, Italië. Best een lange vlucht. Maar wat had hij nou bij zich? Een krokodillenkop. Een krokodillenkop, een gedroogde krokodillenkop, had hij waarschijnlijk ergens op de kop getikt, zeg maar, in Miami. Hij heeft hij dus in zijn koffer gedaan in bruin inpakpapier. Ja, dat is natuurlijk smokkelen van niks, want dat zie je gewoon, die vorm van zo'n krokodillenhoofd zie je er doorheen. Aangehouden bij aankomst in Italië, hij wordt nu dus verdacht van het smokkelen van een beschermde diersoort met mogelijk, hou je vast, een boete van €270.000 voor het smokkelen van een krokodillenkop. €270.000. Er springen de tranen van in je ogen natuurlijk. Maar in zijn geval waarschijnlijk een krokodillentranen.
1: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
2: Bente. Paradiso.

0: Direct en Oh My God, It's Happening bij Radio 538. Misschien hou je wel van een quizje op zijn tijd. Ja. Nou, dat komt goed uit. Zometeen 538 avondshow met Bas en Dylan. Dylan is er alvast. Jij hebt een quizje zometeen.
1: Ja, we trappen de show eens af met een quizje. Dat doen we normaal gesproken nooit. Maar als je van nou ja, een beetje schunnige songteksten houdt, ja, een muziekquizje om vooraan te staan.
0: Oké. Met quizmaster Dylan zometeen in een gloednieuwe 538 avondshow. Bas en Dylan hoor je. Naar Mario en eerst Bakermat en Rani. Dit is I Love Life bij 538.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat Dienst Toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool. Per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl. Je verdient het.
3: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
5: doei doei
4: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
6: Het eten is klaar, aan tafel.
7: Zo, dat ziet er lekker uit.
8: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
4: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
9: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
11: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
12: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
13: Let's go for more, some extra, Max.
12: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
14: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer-app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
15: een duet.
14: Oh ja.
15: Ik ben ook zwanger.
14: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
16: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
17: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.

0: ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat, een drie-gangen diner voor twee personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost, Autotaalglas.
4: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.

0: organisatie Terre des Hommes noemt het een snel groeiend probleem waarin Nederland een grote rol speelt. In Limburg zijn er afgelopen zomer 31 nepagenten opgepakt. En dat worden er misschien nog wel meer. Er waren in de zomer meer dan 400 meldingen van criminelen die tegen mensen zeiden dat ze van de politie waren, meldt regiozender L1. Om de nepagenten op te sporen zette de echte politie extra mensen in. Tijdens de laatste zittingsdag van het hoger beroep tegen Richard K., verdacht van de dubbele moord in Wijteveen in 2024... zagen advocaten van nabestaanden geen oprechte spijt. Vorige maand eiste het OM levenslang en het Hof doet op 9 december uitspraak. Een man uit Malta is in Sicilië aangehouden met 77 papegaaien en 300 schildpadden in zijn auto. Hij probeerde de dieren via een katamaran naar Malta te smokkelen. De man is aangeklaagd voor dierenmishandeling en het smokkelen van beschermde diersoorten. Dan heb ik het weer nog voor je. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht hier en daar een bui met grote temperatuurverschillen tussen de 6 en 15 graden. Morgen een aangename herfstdag met ongeveer 21 graden. En tot zover het 538 nieuws.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
4: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Keukenkopers, opgelet! Nu!
6: Big deals bij Keukenconcurrent.
5: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
8: 538. De 538 stemmenjacht.
9: Dit is de stem uit koffer 6.
10: Zeker. Weet je?

0: 538 hoorde Eric Prydz en Piano.
1: 538, Bas en Dylan.
0: Morgen kun je 15.000 euro winnen. En zometeen vertellen we je hoe.
2: Ja, je moet eerst even opletten als je van schunnige songteksten houdt. En, nou ja, de afgelopen weken, misschien wel maanden, is het een nummer dat me een beetje bezighoudt. Het is een liedje van de Nederlandse volkszanger Erik van Klinken.
0: Oh, is hij Nederlands?
2: Wat?
0: Ik dacht dat hij Vlaams was.
2: Oh nee, voor mij is het gewoon een Nederlander. Oh. Ik ga niet zeggen hoe het liedje heet, want ik heb een quizje bedacht. En dan verpest ik het quizje al. Dus ik wil even... Jullie kennen het liedje van Erik van Klinken niet, hè?
0: Nou ja, ik ken het van TikTok, ja. Van Erik van Klinken.
2: Ja, ja, nou ja, goed. Ik even met jullie een quizje doen, maar ook met een ieder die luistert. Dus pak de 538-app erbij, want ik heb zometeen een vraag over. De volgende songtekst, luister even mee. Je moet

0: Oké, dus je moet hem nat maken, wil je recht geraken. Dat vind ik al een gekke tekst dan wel. Je moet het opzuigen om het nat te maken. Om hem te laten staan moet je eraan likken. Om hem erin te krijgen moet je douwen en mikken. Dat is wat hij zingt.
1: Nog even één keer luisteren. Je moet hem

0: begint gelijk heel plat.
1: Ja, dus, maar kijk, je weet, dit nummer gaat niet over seks. Je weet, er zit een dubbele laag in.
2: Het gaat wel over seks.
1: Nee,
2: hoor.
1: Maar je weet, er zit een dubbele laag in. Maar hij bleef dit maar teasen en teasen op TikTok. En de grote vraag was, wat is nou... Ja, de originele bedoeling van dit liedje. En ik wil hem gewoon eens als open vraag bij jullie neerleggen. En ook als je nu luistert, je kan de 538 app er even bij pakken. En dan stuur je even, nou ja, waar gaat dit liedje over? Waar gaat de songtekst? Je moet hem nat maken. Wil je recht geraken? Je moet erop zuigen om het nat te maken. Om hem te laten staan moet je er dan likken. Om hem erin te krijgen moet je douwen en mikken. Waar gaat dit nou om? En het liedje is intussen uit. En ik weet nu het antwoord. En dan denk je echt bij jezelf dat ik daar nou nooit opgekomen ben.
2: Maar het is doodsimpel. Dus.
1: Het is doodsimpel.
2: Je moet hem nat, maar wat moet je nat maken om hem...
1: Nou ja, om, ja dat, ik kan wel wat dingen verzinnen.
2: Ja, maar het gaat dus niet over de penis.
1: Het gaat over iets alledaags.
2: Iets alledaags.
1: Ja, dus kom
2: wat
1: maar door.
2: Je nat moet maken, wil je recht geraken. Ja. Je moet er dus op zuigen.
1: Om het nat om te maken. Nat,
2: maar wat moet je nat... Wat moet
1: om
2: je...
1: hem te laten staan moet je eraan likken. En om hem erin te krijgen moet je douwen en mikken.
0: Ik heb wel een idee, maar...
2: Wat dan?
1: Ja, hou het vast. Dan komen we...

0: 538, de Kid Laroi, Justin Bieber en Stay. Ik heb je net beloofd even uit te leggen hoe je morgen 15.000 euro kan winnen. Geef je even op voor Stemmenjacht. Dat doe je in de 538-app of via 538.nl.
1: Ja, wil ik even terug naar hetgeen waar we net over hadden. Namelijk, waar gaat deze songtekst over?

0: pad te maken om hem te laten staan, moet je eraan likken. Om hem erin te krijgen, moet je douwen en mikken. Nou, dat kan je natuurlijk op een hele schunnige manier bekijken. Maar je
1: kan het alleen maar op een heel schunnige manier bekijken.
0: Ja, en ik weet nu eindelijk waar dit liedje over gaat. En dan denk je bij jezelf, nou, dat ik daar niet op gekomen ben. Chris, jij dacht dat je het wist.
2: Ja, eerst dacht ik een ijsje om hem recht te houden.
0: Ja?
2: Toen dacht ik, naald en draad.
0: Dorina? Dorina?
3: Ja?
0: Dat dacht jij ook?
3: Ja, dat klopt.
0: Hè? Naald en draad.
1: Maar is het naald en draad?
0: Nou, luister nog eens een keertje mee. Je moet

0: is
1: dit is het nieuwste lied van Erik van Klinken. Door het oog van de naald. Heel goed gedaan, dames.
0: Zo heet hij.
1: Ja, door het oog van de naald.
0: Ja, maar wat is dit nou?
2: Je moet hem nat maken, willen geraken.
0: Maar is het verder een leuk lied?
1: Het is een hartstikke leuk lied.
0: Ik heb het helemaal niet gehoord verder. Maar
1: kunnen we het zo meteen draaien?
0: Ja, maar ik kan toch even... Ik wil gewoon... Nu wil ik even...
1: Ik raak over van de regio dat het niet mag.
0: Door het oog
1: van de naald. Ja, door het oog van de naald, van Erik van Klinken.
0: Ja, niet die van Flair, zeg maar, die draaien we.
1: Dat is door het oog van de nacht, is dat.
0: Oh, inderdaad, ja. Precies. Even kijken. Werkt dit? Nou, dan komt het weer aan mijn laptop. Die is ook radio.
1: Start lekker daarop op.
0: Nee, helemaal
1: komen
0: niet.
1: Er zo meteen, dan komen we zo meteen wel even iets op terug.
0: Nou wil ik hem ook horen.
1: Dan download ik hem toch ergens, dan rip ik hem even. Hey, zit hij er al in?
0: Even gewoon tot het eerste refreintje. Oh, ja.

0: Yeah. Damiano David en Talk To Me. Hey, het is een grote dag vandaag. Want vanaf vandaag kun je kijken naar Prijzenjacht. En ik denk van alle programma's op de televisie dat Prijzenjacht het leukste is om zelf mee te doen.
1: Dat weet ik wel zeker, ja.
0: Het werkt doodsimpel. Je ziet de producten en je moet de prijzen raden.
1: Het is eigenlijk een beetje Prijzenslag, Cash & Carlo, een beetje dat.
0: Ja. Nou ja,
1: the price is right.
0: Iets in die richting inderdaad, maar dan helemaal 2026. Ja, Rob Jansen die presenteert de bende en die is hier zometeen. En ik heb mij laten vertellen dat hij ook een prijs heeft meegenomen. En wel voor jou, als je nu zit te luisteren. Dus dat wordt lachen.
2: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 per se gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
4: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
5: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
6: Oh nee, verzekering.
5: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
6: Oh, wil ik wel.
5: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar. Verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49. Op uitgekookt.nl.
12: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
13: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
14: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
15: Wow.
14: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
16: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
17: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
18: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
17: Nou, ik ook.
18: Dan kunnen we naar de mid-season sale. Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de mid-season sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
19: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja.
20: Dat klinkt een stuk minder awkward.
19: Twix, alles klinkt beter in harmonie.
21: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
22: In beweging voor een duurzame toekomst.
1: SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
15: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.

0: Kiss down the road. 538 hoorde Alex Warren en Carry You Home. Er is een nieuw seizoen van Prijzenjacht begonnen. Vanavond om 7 uur op SBS6. En tot en met eerste kerstdag ga je iedere avond van 7 uur tot 7:30... Ja, zeg het maar, Deel.
1: Op Prijzenjacht.
0: Nou, inderdaad.
2: Ja, natuurlijk. Ja, ja.
0: Nou ja, Mr. Prijzenjacht is hier. Rob Jansen. Ja.
3: Hallo, hallo,
4: hallo. Hallo, hallo.
0: Hi. Heb je goede reacties gehad op de eerste aflevering?
1: Nee.
0: Niet.
1: Nee, ik heb
0: nog,
1: ik kan even kijken in mijn WhatsApp.
0: Tina Nijkamp, die gaat morgen pas...
1: Nee.
0: Helemaal niks.
1: Nee, nee, mijn vriendin is nu terugkijken, dus het kan zijn dat ik het straks nog neem.
0: Oh ja, nee. Ja, nee, ja, maar het is... ja,
1: goed, Prijzenjacht niet voor het avond is.
0: Zo is het ook weer.
1: Gelukkig zijn ze hem af even gezet, omdat het wel ging.
2: Ja, maar het zat recht tegenover bus. Dus
1: ja, daarom. Dat is gevaarlijk. Gevaarlijk na te bellen. Ja. Ja. Sowieso leuk om een keer hier in de studio te zijn.
0: Ja, ja,
1: nee,
0: ja
1: echt leuk.
0: Is, ja, we hebben jou nog nooit gezien.
1: Nee,
0: nog nooit.
1: Vind ik echt bijzonder. Ja. Dus er komt een hoop bij kijken. Toch zo.
0: Even gewoon, voor de mensen die geen idee hebben, Prijzenjacht. Ja, ja, kun jij het even uitleggen?
1: Ja, je moet raden wat iets kost. En als je het goed hebt, dan mag ik mee naar huis nemen.
0: Maar het zijn echt zieke dingen. Hè? Zeg maar echt van de lijpste cruises tot aan een zak potgrond.
1: Ja,
0: dat kan.
1: Ja, het
0: kan
1: gaat echt. Van tandenborstels tot bureaus, van die kleine autootjes, tot aan fatbikes, tot aan dan weer een of andere gekke messen set. Of dan, ja, het is echt van alles. 24 printstiften.
0: Ja.
1: Waar je gewoon geen idee van hebt. Dat je denkt, ja, wat kost dat? Geen idee. En dat doen we dan in verschillende spellen. Dus de ene keer moet je dan alles kiezen wat niet duurder is dan 150. En als je wel duurder kiest dan 150, ben je af. Nou, maar dat soort spellen.
0: Ja, kijk, jij presenteert het. Ik zit achter in een klein hokje en voorzie het programma van een stem.
1: Heel
0: jij,
1: goed ook trouwens.
0: Ja, dank
1: maar echt
0: wel.
1: Heel goed.
0: Ah, dank je wel. Wederzijds. Maar jij staat heel dicht op alle mensen. Hè. Mocht je geen idee hebben hoe dat gaat, is het gewoon 100 man publiek.
1: Ja.
0: En er worden mensen uitgekozen, die mogen daar spelen. Zie je een soort hebberigheid ontstaan in de mens? Ik bedoel, ja, ze kunnen echt van alles meenemen.
1: Nou ja, ik denk wel dat er op een gegeven moment komt een soort besef. Want die mensen denken dan in het begin, oh, leuk, sta je achter de desk, zal wel. Dan gaat die deur open, er staan er twee fatbikes. Dan denk je, shit, als ik nou goed heb, dan krijgen ze ook mijn huis ook. Of een 14-daagse cruise naar de fucking Noordpool, zo hadden we ook. Sorry, excuse my French.
0: Ja,
1: maar dan denken ze ineens, shit, ik kan dit nu winnen. Wat, oh, dan staan ze elkaar aan. Dan is het echt een soort van paniek.
0: Ja.
1: En dan het publiek er dan bij. En dan, dan kijken of we nog een soort, maar, of die hersens recht kunnen houden.
2: Een mooi inkijkje is dat de mensen het ook echt aan het einde van de dag meteen mee naar huis krijgen.
0: Dat klopt.
1: Ja, het is zeker, ze moeten het meenemen.
2: Ja, het is niet dat MS-100 over 3 weken een keertje komt leveren. Je hebt het die dag meteen in huis. Dat is ongekend.
0: Ja.
2: Ja. Dat is echt super.
1: We waren vorige week twee mensen met de trein. Die hadden echt een probleem.
5: Ja,
1: wat
5: heb je gewonnen dan?
1: Ja, dat weet ik. Ja, we doen nogal wat afleveringen achter elkaar. Dus wie wat gewonnen heeft. Maar het was echt maar volgens mij letterlijk een koelkast of zo. Echt.
0: Het zou denk ik handig zijn als aan het eind van zo'n opnamedag dat er dan ook nog een aanhanger te winnen is. Ik denk dat een hele hoop. Een hele
2: hoop. Boedelbak.
1: Ik ga buiten die aanhangers verhuren, denk ik.
0: Ja, oprecht heel handig. Nee, ik wil dit ook nog even weten. Kijk, jij bent een man van de radio. Van oorsprong. Je werkt bij een ander radiostation, bij 3FM. En jij presenteert nu voor het tweede seizoen Prijzenjacht. Wat zijn echt grote verschillen tussen op de radio en daar dan voor die camera's?
1: Nou, met de radio, dat doe ik het samen met één producer. Daar zijn wij samen in het programma. En als ik dan nog 4 seconden in de plaat denk, joh, ik ga trouwens het hele onderwerp overslaan, of ik ga toch een ander muziek, dat weten jullie ook.
0: Ja.
1: Ander muziekje gebruiken, dan doe je dat gewoon.
0: Ja.
1: En daar staat gewoon 70 man op de vloer. Kamermensen, licht, mensen van de redactie, mensen van de productie. Daar staat een nog zo'n studio als waar we het in opnemen. Staan alle prijzen in rekken met de datum erop. En gesorteerd zodat het allemaal klopt. Er zijn mensen van decor die de goede prijskaartjes in. Ik zeg dat we zitten met z'n allen op een tandem, zeg maar. En iedereen heeft één los onderdeel. Dus één iemand heeft de linkerkant van het stuur, één iemand heeft de bel. Ander heeft de linkertrapper, de rechtertrapper. En we moeten rechtdoor trappen, zeg maar. Dus als ik.
0: Ja,
1: ja, het is een soort Chinese portage act televisie. Maar wel
0: het
1: ook
0: is
1: leuk.
0: Natuurlijk veel. Je hebt veel meer organisatie nodig. Al die prijzen, dat is natuurlijk gedoe. Maar als je naar de planning kijkt, dan staat er gewoon precies om 4:15 een warme snack. En alles staat erin. Ja,
1: dat is mooi. Maar hoe ervaar jij dat dan?
0: Ja, nee, ja, hetzelfde. Gewoon, kijk, het klinkt negatief als ik het zo zeg, maar het is zoveel gedoe. hè? Omdat je gewoon, je bent van zoveel dingen afhankelijk. Alles moet samenwerken. Ja, dat is, het is
1: maar als het het dan doet, dan is het vet.
0: Ja,
1: want ik heb hier toch altijd van gedroomd. De hele tribune met mensen en klappen en de spanning en sensatie. Ja, dat is wel gewoon. En als het dan allemaal bij elkaar komt, dan, ja, dan stijg je wel op met z'n
2: allen. Ik zie hier een sokkeltje staan met een hele dikke prijs erop. Gaan we al zeggen wat het is?
0: Nee,
2: dan ga je googlen.
0: We gaan even een rondje hoger lager spelen zometeen.
2: Oh, leuk. Ja, dus geef jezelf even op. We zijn op zoek naar 2 kandidaten. Stuur even je naam via de app van 538. Dus alleen eventjes je naam sturen via de app van 538. En dan gaan we zo meteen 2 kandidaten inloten. En dan, dit is het hebben dingetje voor thuis.

0: 538 hoorde Timbaland en The Way I Are. Ja, elke avond om 7 uur. Ja, van 7 uur tot 7:30, laten we het eventjes gewoon bij de naam noemen. Dan gaan we weer op prijzenjacht en dat doen we op SBS6.
1: Ik.
0: Ja, we zien vooral Rob, hoor. Rob die is erbij, we gaan even een ingelast spelletje hoger, lager spelen. Eigenlijk doodsimpel, er is zometeen een kandidaat die noemt een prijs, een bedrag. Hoeveel je denkt dat iets kost en de ander die zegt dan of het hoger of lager is. Ja. En dan hebben we uiteindelijk een winnaar. Ja, Rob, ik overhandig jou bij deze Luc en Remco.
1: Hallo Luc en Remco.
2: Goedenavond.
1: Hoi, nou weet je natuurlijk niet onmogelijk wie wie is, maar Luc, waar kom je vandaan?
2: Ik kom uit Aften.
1: Uit Aften? Ja, uit Asten, ik verstond het wel. En Remco, jij?
3: Ik kom uit Haarlem.
1: Kijk, en wat hoop je te winnen, Remco?
3: Maakt mij niet uit. Gegeten paard mag je nooit in de bek kijken.
1: Kijk, zo is dat.
4: Man aan Mart.
1: Nou, we gaan het aan Bas vragen. Bas, wat is de prijs?
0: Nou, kijk eens, vrienden.
1: Oh,
0: ja, ik heb hem hier.
1: Moet je al meedoen, Dylan.
0: Ja, even meedoen. Ja, kom op. We hebben een Marshall Acton 3 Bluetooth speaker. Die heeft een iconische versterkerlook. En die is fantastisch mooi.
1: Dit past helemaal niet in het muziekje.
0: Nee, het muziekje was wel redelijk kort.
1: Ja, normaal doe je dat heel hartstikke goed.
0: Ja,
1: klopt. Wat is het?
0: Het is dus een Bluetooth speaker. Een Marshall Acton 3 Bluetooth speaker.
1: Hij staat ook in de studio hier als je meekijkt. Kun je het zien? Is dat zo?
0: Ja, zeker.
1: Kijk mee via de beelden.
0: Ja, maar echt zo'n ding wat lijkt op een gitaarversterker. Met allemaal knoppen erop om hem harder en zachter te zetten.
1: Marshall,
0: en ook nog leuk om even te zeggen, hij weegt nog geen 3 kilo.
1: Oh.
0: Dus je kan hem ook nog makkelijk...
1: Voor als je hem de hele dag bij je mee wil, als je mee wil nemen de hele dag.
0: Als je een hele irritante gozer op een fiets wil zijn... door het centrum.
1: Zo, dat ik pas. Ik schrok me echt helemaal. Nou, leuk zeg. Dat is dus de prijs. En we hebben gedobbeld. En Remco, jij mag beginnen. Dus jij moet... Dat is eigenlijk dan heb je eigenlijk achterstand. Want hoger lager, dat is toch wel net iets makkelijker. Dus degene die bij ons in het spel voorsprong hebben... die mogen dat doen. Maar Remco, jij moet even een bedrag noemen. Wat denk je? Wat dit kost?
3: Nou ja... 195 euro.
0: 195
1: euro.
0: Okay.
1: Waarom denk je dat?
3: Ja, een gokje.
1: Ja, dat heb je met gokjes. Het is een. Ja. Had je gezegd hoe groot die was, Bas?
0: Nee, niet echt. Nee, ik had maar een heel kort muziekje, hoor.
1: Ja, op de radio is het ook niet. Je ziet het ook niet, hè?
0: Nee.
1: Dus dat is ingewikkeld misschien.
0: Ja, wat zou die zijn? 30 centimeter, zoiets breed?
1: Oh, is dat hoe jij 30 centimeter berekent? maar goed.
5: Als je hem van helemaal van onderaf meet, dan is het. Dan is die 30 centimeter.
0: Oké, we moeten nog even hoger of lager zeggen.
1: En nu is het dus aan Luc. Luc, wat dacht jij, Remco 195? Denk jij hoger of lager, Luc?
2: Ik denk dat die duurder is, hoger.
1: Hoger, oké. Als dat goed is, dan krijg jij deze fantastische prijs mee naar huis.
0: Ja.
1: Luc, ga ervoor klaarstaan. Wie gaat dan nu het onthullen? Normaal doet er dan iemand een envelopje open.
0: Ja, dat gaan wij zelf doen. Het is...
1: Jongens... Is het? Geef een roffel. Is het? Hoger!
5: Zijn jullie nou hoger of lager? Ik ben het even vergeten.
2: Hoger.
1: Is het hoger? Dat is 195 hoger. Euro?
0: Nog één keer. Gefeliciteerd, het was 203 euro. Dus dat betekent dat je een fantastische Marshall speaker hebt gewonnen.
2: Zeker, fijn, dankjewel.
0: Gaan we naar je opsturen.
1: Hey, Remco,
3: ja?
1: Jij moet ophangen.
3: Veel plezier voor je presentje.
1: Hoi.
5: Ah, sportief.
0: Heel

0: Suzanne Freek, pijnstiller, dat is deze week de favorite. We hebben net echt, ik ben echt even aan het bijkomen. We hebben een vrij complexe editie van Hoger Lager uit Prijzenjacht gespeeld.
1: Sowieso een interessant uur, want ik stapte de auto in en hoorde ik eens met nat maken, pijpen, trekken. Ik weet niet wat hier allemaal geklopt.
0: Welkom bij 538. Ja, dat is bij 3FM allemaal net anders, denk ik.
1: Ja, dan doen we dat gewoon met de microfoon dicht. Ja.
0: Bij ons is het precies andersom. Nog eventjes.
1: Gaat er wel via WhatsApp daar?
0: Ik wil het niet zeggen.
1: Maar hoor je op de radio niks van.
0: Nee, zo is het. Ja. Elke avond, 7 uur, SBS6, Prijzenjacht te zien. Succes.
1: Dankjewel.
0: Ik hoop dat je morgen wel een reactie krijgt van iemand. Dat zou leuk zijn.
1: Ja, dan zeg jij morgen gewoon, het was heel leuk.
0: Dat doe ik. Ja, dat lijkt me uitstekend. Thanks. En ja, tot morgenochtend.
1: Dankjewel.
0: Zometeen op de radio. Kip of ei. We gaan ons favoriete spelletje spelen. Nog een spelletje. Doodsimpele vraag. Je krijgt namelijk 2 opties. En de vraag is welk van de 2 bestond eerder.
2: Met vandaag, wat was er eerder? De toppers of de vrienden van Amstel Live? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Of via 538.nl/kip of ei. Dan klik je daar op het kopje dagvraag. En dan maak je extra kans op die felbegeerde 538 sokken. Dus wat was er eerder? De toppers of de vrienden van Amstel Live? Kom maar door.
3: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
4: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
5: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
7: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper? Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
10: Ik ook niet.
9: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
11: We kunnen door.
9: Direct door. Allianz Direct.
7: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
12: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
12: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
14: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
15: Hola, ¿dónde está mi casa?
14: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
15: Paella.
14: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
15: Buenas noches.
14: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
16: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
17: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
18: Die wil ik.
19: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
18: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
17: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
20: Daar heb je Huub. Van Hubo.
21: Hoi.
20: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer.
10: Hubo helpt.
11: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
22: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
23: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
24: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
25: Let op. Geld lenen kost geld.
26: 538 Nieuws. 10 uur.
27: Goedenavond, mijn naam is Chris Lukassen. Ook in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden bij geëscaleerde scholierenprotesten, onder wie veel minderjarigen. In Luik braken rellen uit waarbij 18 agenten gewond raakten. De politie zette waterkanonnen en traangas in. In buurland Frankrijk zijn inmiddels meer dan 5000 mensen opgepakt bij soortgelijke protesten. AI-gegenereerd seksueel beeldmateriaal van kinderen neemt explosief toe, blijkt uit cijfers van de Britse Internet Watch Foundation. In de eerste helft van het jaar werden er al 40% meer gevonden dan in heel 2025. Kinderrechtenorganisatie Terre des Hommes noemt het een snel groeiend probleem waarin Nederland een grote rol speelt. Bij de Eemshaven in Groningen is een schip in grote problemen geraakt. Het zeeschip loopt vol water en dreigt te zinken, meldt de veiligheidsregio. Met man en macht wordt geprobeerd om het water uit het schip te pompen en het gaat om een schip van ruim 70 meter lang. Het is nog niet bekend wat er is gebeurd en er zijn geen gewonden gevallen. En dan een gekke vondst. Bij een grenscontrole in Sicilië werden 77 papegaaien en 300 schildpadden aangetroffen. Een man uit Malta probeerde ze mee te smokkelen via een katamaran. En de man is aangeklaagd voor dierenmishandeling en het smokkelen van beschermde diersoorten. En dan nog het weer. Vannacht komen er weer wat wolkenvelden ons land in. Lokaal kan er een buitje vallen, maar veel is het niet. Morgen meer wolkenvelden en 19 tot 23 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
28: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
29: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
30: Mapland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
31: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
32: 538 Stemmenjacht.
33: Dit is de stem uit koffer 6.
34: Zeker.
33: Weet jij al wie het is?
32: Speel mee

Three Doors Down en Kryptonite bij Radio 538. Waar je zometeen in de avondshow gaat horen of AI al een beetje grappig is. Ja, ben benieuwd.

0: avond. En dan is iedere avond in principe de vraag hetzelfde. Welke van de twee gegeven opties bestond eerder? Met vandaag de toppers of zo.
1: Kom maar.
0: De toppers of de vrienden van Amstel Live.
1: Het zou mij benieuwen. Hallo Patricia.
2: Hallo.
1: Hallo. Hou jij van de concerten? Een van deze concerten?
2: Ja, hartstikke leuk.
1: Ja, vind je dat leuk? En gaat er dan ook een borrel in of sta je er broodnuchter?
2: Nou, ik drink geen druppel alcohol, dus ik ben best wel saai, maar...
1: Heel verstandig alleen maar.
3: Dat is juist het probleem.
0: Ik wou dat ik zo verstandig was als jij, Patrice.
1: Maar heb je het wel ooit gedaan?
2: Ja, zeker wel. Ja. Maar ik ben zo net zo lastig, dus ik kan beter niet drinken.
1: Heel goed. Zullen wij eens eventjes beginnen met de toppers? Dat lijkt me uitstekend. De toppers ontstonden uit René Vroeger, Gerard Joling en Gordon. Hun eerste gezamenlijke optreden was tijdens een concert van René Vroeger in de Amsterdam Arena. Inmiddels zijn er al 70 toppers concerten gegeven. Ja, dat is echt een hele hoop. En dan de Vrienden van Amstel Live. Het evenement ontstond in café De Heren van Amstel aan de Torbekkenplein in Amsterdam. En later verhuisde het feest naar Rotterdam. Ahoy. Inmiddels is Kaantje Papi de host van de avond. En er zijn nog veel meer mensen. En de eerste editie was dat de Golden Earring zanger Barry Hay. We willen van je weten, wat was er eerder? De toppers of de Vrienden van Amstel Live?
2: Ik denk de Vrienden van Amstel Live.
0: Vullen we dat in? En dan zit de balans. De Vrienden van Amstel Live komt uit 1998. En de toppers uit 2005. Dus Veeval was eerder!
1: Yeah. Ja, vrienden! Lekker!
2: Zeker.
1: Dat heb je hartstikke goed gedaan, Patricia.
2: Ja, inderdaad.
1: Je krijgt van ons de 538 sokken. De zeer exclusieve 538 sokken.
2: Mm-hmm.
1: En die zijn zo exclusief dat Willem ze ook wint. Die heeft gespeeld via 538.nl/kipofhei.

0: 538 Camila Cabello en Havana.
1: Met binnen nu en 30 seconden Somber en My Body Isn't Ready na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af: is AI al grappig?
3: Er heeft iemand de pest gekregen door een gebroken reageerbuisje. Wat kun je er tegen doen? Meedoen aan de Week tegen Pesten. Helpt voor geen kloten, maar dan heb je er wel een vrolijk armbandje bij.
2: Het antwoord is...

0: 538 de Mojo, Lady Hear Me Tonight. En zometeen het nieuws van Chris. Wat heb je?
1: Twee hotelgasten in München vielen dronken in slaap en de schade die ze daarmee veroorzaakten loopt in de tonnen. Zometeen alle details.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
9: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
13: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
14: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
15: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
16: Honda, the power of dreams.
13: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
17: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Score nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
20: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
19: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
21: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
22: Even bollen met Select.
23: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
24: Ah, relaxed?
23: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
25: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
26: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
27: Nu, later en altijd.
28: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
26: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
0: 538 Bas en Dylan.
1: Zometeen in het nieuws een oktober.

0: rest in peace.
1: Benson Boone en In The Stars bij 538.
2: Zo, aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over dingen die leuk zijn om naartoe te gaan.
3: Ja, namelijk het Oktoberfest, maar niet voor twee jonge mannen die na dat feest ladderzat terugkwamen in hun hotel. Een van hen had namelijk overgegeven in de douche, tijdens het douchen, maar daardoor raakte de afvoer verstopt. Nou, en ze denken dus dat ze het nog wel proberen hebben schoon te maken, maar daarna in slaap zijn gevallen met die douchekop dus nog aan. Nou, 8 uur lang bleef het water lopen, de hotelkamer liep vol en het zakte zo door naar de verdieping eronder. Daar zelfs naar de ontbijtzaal. De elektriciteit viel uit en de schade is 200.000 euro.
1: Dat is bizar.
4: Ja. Maar dit is toch een verhaal voor het leven.
1: Ja, maar dit is een verhaal dat lees je in het nieuws. En dan denk je van, goh, onhandig. Maar besef even, dit waren mensen. Dit is echt gebeurd.
4: Ja. Je moet je gewoon voorstellen dat je gewoon samen met je maat ga je gewoon lekker Oktoberfeest vieren.
3: Leuk.
4: Oktoberfest en je komt gewoon en we hebben allemaal wel eens een stuk in ons kraag. Of tenminste de meeste. En ja, dat het gewoon eigenlijk net een beetje te veel uit de hand loopt. En dat je dan 's ochtends je ogen open doet. Dat je helemaal een droge bek hebt. Wat heel knap is als 8 uur het water gestroomd heeft. Ja. En helemaal zo pijn in je hoofd. En je denkt echt zo, pol, wat is er allemaal gebeurd? En dat dan zeg maar het hele hotel naar de klote is door jou.
3: Dat is zo erg.
4: Maar bedenk even, hoe ga je naar beneden? Hoe ga je naar de lobby, naar de receptionist? En hoe ga je zeggen, ja, sorry.
3: Het water kwam uit die kamers, zijn naar die kamer gegaan, maar er werd niet echt open gedaan, want die mannen waren natuurlijk nog echt volledig onder zeil.
1: Ja.
3: Maar ze hebben uiteindelijk wel gezegd, nou, wij zijn verantwoordelijk voor die schade, ja.
1: De mannen?
3: Ja.
4: Maar is dat verzekeringswerk?
1: Weet ik niet.
4: Want het is gewoon een foutje, toch?
3: Oh.
1: Maar dat je dan naar die receptie moet. Ik ben wel eens ooit een sleutel kwijtgeraakt. Dat je dan, dat was ergens in Thailand, geloof ik. En dan was ik gewoon, iemand waarmee ik was, die was de sleutel kwijtgeraakt. En toen moesten wij toch echt dat dan gaan melden bij de receptie. Nou, dan heb ik echt pijn in mijn ballen en lood in mijn schoenen. En
3: ja, dat kan gebeuren.
1: Ja, maar ja, weet jij veel? Hebben ze het dan extra?
4: Maar jij hebt ook een keer een poepstempel in het bed.
1: Daar heb ik niks van gezegd.
4: Heb je daar niks van gezegd? Heb je dat laten gaan?
1: Ja, als verrassing voor de schoonmaak.
4: Nee. Jij bent ooit toen je ook was in Thailand ook, toch? En toen had je een beetje, op straat kip gegeten of zo. Nee, en helemaal goed verwarmd. Nee. En toen had jij een klein ongelukje gehad. En toen viel je terug in bed. En toen zette je zo helemaal in het witte dekbed een poepstempel. En dat heb je toen niet gemeld.
1: Nee, ja, ik had een klein scheetje gelaten.
3: Nee.
1: En dat was gewoon, zeg maar, dat je denkt van, is een klein. Dat je, ik dacht, het is gewoon zo. Maar wat er gebeurde, het was zo. Ik lag op mijn zij. Toen zat het dus zat het in mijn broek. En toen dacht ik, ik ga ongemerkt dit bed uit. Dus toen ben ik soort van gaan hefbomen, zo op mijn handen. Alleen toen verloor ik mijn evenwicht. En toen heb ik de stempel gezet.
4: Ik kan niks aan doen.
3: Nou, sorry, dan laat ik echt liever de douche aan staan, hoor.
1: Ja?
3: Ja.
4: Oh, je hebt liever 2 ton schade dan je broek scheiden.
3: Ja. Ja. Ja.

0: Bas en Dylan.
1: Bas en Dylan.
0: Radio 538.
2: Dat Bas en Willem, hè?
3: Dylan.
2: Ja, Willem. Willem.
3: Nee, niet Willem. De D van Dirk. De D van Dylan eigenlijk.
2: Dylan, ja, zie je wel. Ja, ja. Dag Bas.

0: even een snoepje doorslikken.
1: Dat was het, maar wat zit je te eten ook? Want ik zie al een half uur kou op die dingen.
0: Nou, het is een soort hele harde wine. En toen moest ik dat liedje afkondigen. Maar het duurde echt anderhalve minuut voordat ik dat ding doorgeslikt had.
1: Maar goed. Is het gelukt allemaal?
0: Ja, het is gelukt. Hey, we draaien even de dance mash van Martin Garrix. This Dream of You.

0: 538 Direct, you're my friend. Hey, zo meteen spelen we de quiz over vandaag. Maak je kans op 100 euro. En het enige wat je nu hoeft te doen is even antwoord te geven op de kwalificatievraag. En die is als volgt.
1: De Libreye blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren. In welke plaats is de Libreye? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Maak je dus kans op 100 euro zometeen. En als je meespeelt ben je sowieso al 538 sokkenrijker. Dus eigenlijk ben je sowieso een winnaar als je het antwoord weet op de vraag. In welke plaats is de Libreye? Kom maar door via de app van 538.
2: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
5: Let op. Geld lenen kost geld.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
9: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
11: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
12: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.

0: Toplent is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
1: What a world! And give you a world!
0: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
2: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
3: Keukeloos.nl. Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
5: Pech, dat overkomt altijd iemand anders.
6: Denk je.
5: Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg.
6: We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt.
5: Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
8: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
12: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: 538 Nieuws.
14: 11 uur.
15: Goedenavond, mijn naam is Chris Lukassen. Ook in België zijn vandaag tientallen mensen opgepakt bij geëscaleerde scholierenprotesten, onder wie veel minderjarigen. In Luik braken rellen uit waarbij 18 agenten gewond raakten. De politie zette waterkanonnen en traangas in. En in buurland Frankrijk zijn bij soortgelijke protesten inmiddels 5000 mensen aangehouden. Vier agenten hebben gehoorschade opgelopen bij de rellen vorige maand in Opheusden en Kesteren. Dat schrijft burgemeester Jan Kottelenberg. Demonstranten willen niet dat de gemeente opvang biedt aan 132 asielzoekers. Ze gooiden zwaar vuurwerk naar de politie, waarna meerdere mensen werden aangehouden. Bij Eemshaven in Groningen dreigde vanavond een schip te kapseizen. Door veel water weg te pompen is de situatie inmiddels stabiel, al is die nog niet helemaal onder controle. Een duiker onderzoekt wat er precies aan de hand is. Gewonden zijn er niet gevallen. En bondscoach Mark van Bommel is er met België niet in geslaagd om te stunten tegen Frankrijk. De Belgen kwamen op voorsprong in de eerste helft door een treffer van Dodi Lucky Bakio, maar in de tweede helft draaiden de invallers van het Franse team de wedstrijd om. Frankrijk won uiteindelijk met 4-1. En dan heb ik het weer nog voor je. Vannacht komen er meerdere wolkenvelden ons land in. Lokaal kan er een buitje vallen, maar echt veel is het niet. Morgen meer wolkenvelden en 19 tot 23 graden. En tot zover het 538 nieuws.
16: Dan verkeer, zijn geen vertragingen en de flitsers check je in de Flitsmeister app.
17: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
18: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk.
17: Campina Melk. Natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
14: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
19: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
14: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
20: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten. Van Albert
20: Heijn. Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
22: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja. Ik ben ook zwanger. Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
2: 538. De 538 stemmenjacht.
22: Dit is de stem uit koffer 6.
23: Zeker.
22: Weet jij al wie het is?
2: Speel mee in de jacht op €100.000.
22: Druk op de knop in de 538-app.
24: Bas en Dylan.
16: Met zometeen kans op €100 in de quiz over vandaag.
25: En ook Outcast onderweg met...

0: 538 de Outcast en Miss Jackson. Hey, Fabian.
1: Hoi.
0: Hoi. Heb jij voor ons toevallig het antwoord op de kwalificatievraag?
1: Ik was bij de
0: Franse gegeten. Ja, ik niet hoor, want ik heb hem hier in het draaiboek staan. De Libreye blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren. In welke plaats is de Libreye?
1: In Zwolle.
2: Bas en Dylan presenteren de quiz over vandaag.
3: We spelen iedere avond en dan is iedere avond de grote vraag. Wie wordt er de weekwinnaar en gaat er vandoor met die 100 euro? Dat bepaalt op donderdagavond. Fabian, jij gaat zo meteen in 90 seconden zoveel mogelijk vragen beantwoorden over de dag die vandaag was. Belangrijke regel bij de quiz over vandaag is dat je niet mag passen. Heb jij een soort paswoord in je hoofd?
1: Nee.
3: Niet?
0: Niet.
1: Nee.
3: Oh, nou, dat is wel handig om wel te doen hoor. Fabian. Bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Heb je al een paswoord in je hoofd?
3: Nou, ik denk het niet. We horen het vanzelf.
0: Nee,
3: wel.
0: Dat kan niet, want dan denken we dat het antwoord is.
3: Ik krijg van de regie ingefluisterd dat nee het paswoord is.
0: Oh, je had wel een paswoord, Fabian.
1: Ja.
3: En dat is dus nee.
1: Ja.
0: Hey, maar we gaan wel serieus spelen. Maar ik wil niet dat er in spelletjes met ons gespeeld worden, nou, Fabian.
3: Wij zijn er klaar voor. Als jij zegt go, dan gaan we ervoor.
1: Ja, go.
0: De totale studieschuld is voor het eerst gedaald. Waar kunnen studenten geld lenen? Hoe heet die organisatie?
1: Geen idee.
3: Dat is niet goed. Er is een smokkelaar met 77 papegaaien betrapt op Sicilië. Hoeveel poten heeft een papegaai?
1: 2.
0: Er is een tijdelijk verbod op AI-brillen in Noorwegen. Waar staat de I voor in AI?

0: in de zee.
1: Dat is niet goed. Er is een smokkelaar met 77 papegaaien betrapt op Sicilië. Hoeveel poten heeft een papegaai?
0: Nee.
2: Er is een tijdelijk verbod op AI-brillen in Noorwegen. Waar staat de I voor in AI?

0: is.
1: Klopt.
2: Het Ulva-run op Terschelling is na 61 uur afgelopen. Noem een ander Waddeneiland.
0: Texel.
3: Bert van Leeuwen had graag doorgewild met het familiediner. Op welke zender wordt het familiediner uitgezonden?
0: SBS6.
2: Gordon staat op de cover van de Mensheld. Met wie maakte Gordon Geer en Goor?
0: Ik weet hem niet.
3: Monica Geuze ontwijkt sociale activiteiten zodat ze niet gaat roken. Hoe heet de verslavende stof in sigaretten? Tijd is voorbij, maar je mag deze nog beantwoorden.
0: Ik heb ook geen idee.
3: Oké, dan denk ik dat die het antwoord was nicotine. Ik heb goed nieuws voor je, Fabian. Je staat bovenaan in het weekklassement. Het is tenslotte de maandag. De grote vraag is, Chris, hoeveel had Fabian er goed?
4: Ja, dat is fijn dat hij de eerste van de week is, want hij had helaas maar 3 punten.
2: Ah, nou, maar hoe vond je dan zelf, Fabian, dat het ging?
0: Goed.
3: Ja, nou ja, goed. Het had inderdaad beter gekund, maar Fabian, kleine pleister op de wonden. Je krijgt de 538 sokken! Bas, wat ben je nou allemaal aan het doen?
2: Ben je daar dan blij mee, Fabian?
3: Oh, jongen, hou nou eens op. Je bent echt vervelend. Ga dan gewoon door met het programma.
2: Nee, maar ik merk aan jou, Dylan, dat je heel snel door wilt. Maar ik heb zoveel vraagtekens na deze quiz.
3: Nee, ja, dat waarom?
2: Als je geen zin hebt om te spelen, waarom geef je je dan op?
3: Wat zeg nou dat geen zin om te spelen? Ja, je zo lullig.
2: Had je er zin in, Fabian?
0: Ja.
2: Oh,
0: ja,
2: nou, oké. Okay,
3: dan zijn we er, hoor. En we gaan de 538 sokken naar je opsturen.
0: Nou, dankjewel.
2: Alsjeblieft, jongen.

0: dan echt jouw favoriete liedje ooit?
1: Ik vind hem gewoon zo... Zo alsof je in een film speelt en dan zo naar huis fietst met dat nummer op. En dan ben je helemaal zo verliefd op het leven. Ja, ik weet niet.
2: En jij zei dat ik zou nog wel een keertje verliefd naar huis fietsen.
3: Toen je gewoon een vriend thuis op zitten. Nee. Dat was eigenlijk wat je zei.
1: Ja, dat was wat ik zei, maar dat bedoelde ik niet.
2: Oh, ja, ja.
0: Nee, maar er is, ik snap dat wel. Dat je gewoon even zo, dat je denkt van alles is groen en de vlinders zijn er overal. Ja.
1: Alsof je in High School Musical zit en dat dan ineens het universum zo'n lied begint.
2: Ja, maar voor musicals moet je bij Bas zijn.
1: Ja.
2: Dus,
0: maar dat is echt fantastisch. Dus hey. En daar is het ook altijd. Zeg maar, daar is die verliefdheid, die is er altijd.
2: Ja. Die is er altijd, ja. In een musical maakt alles mooier.
1: Precies.
2: Maar de grote vraag is, Chris, wat heb je in het nieuws zometeen?
1: Nou, denk jij dat een minuut 60 seconden duurt, Bas?
0: Dat is wel wat ik geleerd heb.
1: Nou, niet iedereen rekent zo, volgens mij jij ook niet. En dat verklaart waarom sommige mensen altijd te laat zijn. Zo alle details.
0: Kijk, ja, Dillentje Boet, luister maar eens goed, zometeen.
2: Ja, ik ben heel benieuwd.
4: Keukenkopers, opgelet! Nu!
5: Big deals bij Keukenconcurrent!
4: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu David Amon, Imea en Bional 1+1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Karokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
10: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. Carprof. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. Carprof, garage voor alle merken.
9: Karokrok, 1 brok liefde voor je hond of kat.
11: Mobland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime.
12: What a lot! And give you a lot!
11: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
13: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited-abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand.

0: Koop.
1: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow.
3: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
7: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
8: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
7: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
6: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van 90 euro Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
9: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor 66 euro. Alle wasfanaten, verzamelen bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: 538 Bas en Dylan.
13: Zometeen in het nieuws waarom sommige

0: Anna-Mae, Maxime en ik wil dat je liegt bij 538.
1: Zo, aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over een onderwerp waar Bas niks van af weet.
2: Dat is op tijd komen. Maar gelukkig ben je niet de enige, Bas, die dat moeilijk vindt. De meeste mensen schatten namelijk structureel te optimistisch in hoe lang iets duurt. Psychologen noemen het de planningsdrogreden. Want we baseren onze schatting op hoe het zou moeten gaan en niet hoe het meestal gaat. Dus file, stoplichten, we plannen het allemaal niet in. Maar er zit dus ook een persoonlijkheidskantje aan. Als je kijkt naar een minuut, die heeft al 60 seconden. Gehaaste en taakgerichte mensen denken dat die minuut al na 58 seconden voorbij is. Maar zoals jij, die denken dat die minuut al pas na 77 seconden voorbij is.
0: Maar Chris, hoe zit dat met jou dan? Kom jij vaak op tijd?
2: Nooit. Okay. Daarom mag ik het ook zeggen.
0: Ja, precies. Ja, nee, ik vind het echt heel ingewikkeld. Ja. En niet per se. Ik vind het altijd ingewikkeld. Ja. Ik wil er weer allemaal mits en maar. Maar ik vind het moeilijk, kan die inschatten. Dat is nou helemaal zo.
2: En bij sommigen zit het dan nog dieper. Je hebt echt tijdblindheid.
0: Ja.
2: En bij mensen met ADHD komt dit ook voor, dat je gewoon niet snapt wat is een kwartier.
3: Totaal, dat vind ik echt. Er is niks op deze planeet Moeder Aarde wat ik zo'n grotere onzin vind als mensen die zeggen dat ze tijdsblind zijn. Namelijk, als je structureel 10 minuten te laat komt, dan moet je de volgende keer gewoon een kwartier eerder weg. Dan denk je gewoon bij jezelf, hoe laat zou ik normaal gesproken weggaan? Kijk, dat is dan 8:30.
0: Maar hier ga je
3: nu om 7:15 weg.
0: Nee, maar hier ga jij één ding, daar stap jij overheen. Het ding van die tijdsblindheid is dat je alleen maar in het nu kan leven. Mm-hmm. En als het niet nu is, dan is er nog geen urgentie.
2: Rust.
0: Dat is het hele punt. Ja. Dus je kan dit wel bedenken. Alleen, dan verschuift het punt waarop je die afspraak met jezelf maakt, dat verschuift weer mee, omdat het nog niet dan is, snap je? Nee?
2: Dus als ik 's ochtends heel lang de tijd heb, kom ik altijd te laat en heb ik kort de tijd, dan denk ik ineens paniek. En dan zal je zien, kom ik op tijd.
0: Heb ik ook.
2: Ja.
0: Als er een zieke, als er echt iets heel erg vaststaat, dan gaat het vanzelf, omdat je zo in paniekmodus gaat. Maar als je dat niet hebt.
3: Nee, maar het is ook, zeg maar, bij mensen die te laat komen, ze komen ook te laat op dingen waar het geen gevolg aan vastzit.
2: Precies.
0: Nee, maar dat is toch wat ik zeg? Dat is precies wat ik zeg.
3: Ja, maar dat gaat er bij mij niet in.
0: Nee, maar er is dus geen urgentie.
3: Maar mensen kunnen het wel. Maar dit is de eeuwige discussie. Maar stel, je hebt een etentje. Als jij een kwartier te laat bent voor het etentje, dan maakt dat in principe niet zo heel veel uit.
2: Mm-hmm.
3: Behalve dat de hele tafel met mensen op je zit te wachten.
2: Ja.
3: Dus dan heb je eigenlijk scheid aan al die mensen die daar zitten.
0: Nee, maar daar heeft
3: het is niet zo. Het is niet zo dat je niet meer aan mag schuiven. Dus het is dus niet de urgentie om op tijd te komen. Dus dan maakt het niet zoveel uit.
2: Nee, maar mensen,
3: terwijl als het vliegtuig vertrekt, dan ben je wel op tijd. Dus het kan wel. Alleen je hebt gewoon, omdat het dan voor jezelf zoveel gevolgen heeft, dan maakt het voor iemand die te laat komt wel uit.
2: We hebben nog één toevoeging. Mensen die veel te laat zijn, vinden het dus ook niet erg als anderen te laat zijn. Dus zijn ze zelf ook vaker.
0: Precies. Dus het heeft helemaal niks met respectloosheid te maken. Het heeft te maken met het gevoel van urgentie. En als jij denkt, ik moet hier om 9:00 zijn. Ja, dan zal ik er om 9:00 zijn.
3: Maar
0: zolang je dat niet hebt en je vindt het ook niet erg als anderen te laat komen.
3: Nou, dan moet je geen afspraken dus meer maken, mens.
2: Nou, doen we dat niet meer.
0: Joh, ben ik er morgen om 9:30? Hé, komt ook goed.

0: 538 hoorde Destiny's Child en Survivor. We hebben post gehad. En wel uit de loods van de bondgenoten. Het is een totaal onverwachte brief. Maar wel een hele leuke brief.
1: De inhoud van de brief vind je op onze Instagram en TikTok. Daar heten we 538 Avondshow. En als je dan toch bent, kan je meteen even op volgen klikken.
0: Zometeen, non-stop. De beste hits van 538.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
7: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Chris?
11: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
13: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
14: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
13: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
15: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
16: Thuisin, mooi wonen.
17: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
18: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
19: Daardoor word ik snel geholpen.
18: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
20: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
21: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
22: Even bollen met Select.
23: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
24: Relaxed?
23: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
25: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
26: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
27: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
28: een duet.
27: Oh ja.
28: Ik ben ook zwanger.
27: Kijk, dat klinkt.
0: klinkt een stuk minder awkward.
1: Twix, alles klinkt beter in harmonie.
2: 538 Nieuws.
1: 12 uur.
3: Goedenacht, ik ben Richard Wassing. In de Eemshaven in Groningen wordt door hulpdiensten nog altijd met man en macht geprobeerd om te voorkomen dat een zeeschip kapseist. Volgens RTV Noord is het grootste gevaar voorbij. Het gat in de machinekamer waar water in kwam is gedicht en het schip komt weer omhoog. Volgens de veiligheidsregio Groningen zijn er 2 lichtgewonden. Ze zijn ter plaatse geholpen. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen AZC-protesten in Opheusden en Kesteren vorige maand. Dat schrijft burgemeester Jan Kottelenberg. De protesten in september waren gericht op de opvang van 132 asielzoekers. Demonstranten gooiden hierbij zwaar vuurwerk naar de politie, waarop meerdere verdachten werden aangehouden. De burgemeester hoopt dat het nuchtere verstand weer de boventoon gaat voeren. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. 25 passagiers en 7 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven, meldt persbureau Reuters. Er zijn geen overlevenden, bevestigt de president van het land. Volgens Reuters is het een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. OJ Gülsen heeft voor het eerst gereageerd op haar beroving. In een filmpje op social media zegt OJ dat ze verdrietig is dat het nieuws erover naar buiten is gekomen. OJ werd donderdag in het centrum van Amsterdam beroofd van haar dure horloge door 2 mannen op een scooter. Door alle media-aandacht zet ze zich nog onveiliger te voelen. Verder bedankt ze iedereen voor alle steunbetuigingen. En dan nog het weer. Vannacht komen meer wolkenvelden ons land in. Lokaal kan er een buitje vallen, maar veel is het niet. Morgen meer wolkenvelden en 19 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
4: 538. De 538 stemmenjacht.
5: Dit is de stem uit koffer 6.
9: Zeker.
5: Weet

0: Goedenacht, ik ben Richard Wassing. Het gevaar dat het zeeschip in de Eemshaven vannacht nog zal zinken is afgewend. Het lek is gedicht, dat meldt de veiligheidsregio Groningen. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water het schip in. Hulpdiensten probeerden de hele avond te voorkomen dat het schip zou kapseizen en zinken. Er zijn 2 lichtgewonden die zijn ter plaatse behandeld. De gewelddadige scholierenprotesten in Frankrijk zijn nu ook overgeslagen naar België. Het ging vandaag goed mis in Luik, waar meerdere groepjes mensen voor onrust zorgden. Straten werden geblokkeerd, er werd brand gesticht en er werden stenen en vuurwerk gegooid naar agenten. Tientallen mensen zijn aangehouden, zeker 18 agenten raakten gewond, aldus VRT Nieuws. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 25 passagiers en 7 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven, meldt persbureau Reuters. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. OJ Gülsen heeft voor het eerst gereageerd op haar beroving. In een filmpje op social media zegt ze dat ze verdrietig is dat het nieuws erover naar buiten is gekomen. OJ werd donderdag in het centrum van Amsterdam beroofd van haar dure horloge door 2 mannen op een scooter. Door alle media-aandacht zegt ze zich nog onveiliger te voelen. Verder bedankt ze iedereen voor alle steunbetuigingen. En dan nog het weer. Vannacht komen meer wolkenvelden ons land in. Lokaal kan er nog een buitje vallen, maar veel is het niet. Morgen meer wolkenvelden en dan 19 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: 538 Stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 6.
3: Zeker.
2: Weet jij al wie het is?
1: Speel

0: Goedenacht, ik ben Richard Wassing. Een brutale woningoverval in het Brabantse Vlijmen. Twee mannen drongen daar vanavond een huis binnen en hebben de bewoner mishandeld. Die liep erbij een hoofdwond op. De verdachte vluchtte met een onbekende buit. De forensische recherche onderzoekt de woning op sporen. Het gevaar dat het zeeschip in de Eemshaven vannacht nog zal zinken is afgewend. Het lek is gedicht, dat meldt de veiligheidsregio Groningen. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water het schip in. Hulpdiensten probeerden de hele avond te voorkomen dat het schip zou kapseizen en zinken. Er zijn twee lichtgewonden, die zijn ter plaatse behandeld. De gewelddadige scholierenprotesten in Frankrijk zijn nu ook overgeslagen naar België. Het ging vandaag goed mis in Luik, waar meerdere groepjes mensen voor onrust zorgden. Straten werden geblokkeerd, er werd brand gesticht en er werden stenen en vuurwerk gegooid naar agenten. Tientallen mensen zijn aangehouden, zeker 18 agenten raakten gewond, aldus VRT Nieuws. In de Amerikaanse staat New York is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een groeiende mazelenuitbraak. Er zijn dit jaar 108 besmettingen vastgesteld, waarvan 7 in New York City. De Verenigde Staten beleven momenteel hun ernstigste mazelenuitbraak in 30 jaar. De gouverneur van New York neemt nu noodmaatregelen. Ze willen testen en vaccineren versnellen om zo verdere verspreiding tegen te gaan. En dan nog het weer. Vannacht komen meer wolkenvelden ons land in. Lokaal kan er een buitje vallen, maar veel is het niet. Morgen meer wolkenvelden en dan 19 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: 538 Stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 6.